0: dat wordt dan zogezegd wel gedoogd. En dan ga je in communicatie met de undercovers, Intel. En dan zijn die, tussen aanhalingstekens, vriendelijk. En zeggen ze erbij, ja, dat is prima verlopen, alles goed. Maar dan achteraf beginnen de gasboetes binnen te komen. Dus ik vind dat ook een enorme vorm van intimidatie om zo precies te zeggen van, oké, de rust is wat teruggekeerd, nu gaan we jullie terug op een andere manier aanvallen eigenlijk. Want dat zijn echt, iedereen ontvangt die boetes nu. Plus dan ook al die mensen die zijn gearresteerd. Voilà, dat is...
1: Ja, we hebben het gezien, hè, dat het toch wel geëscaleerd is de laatste weken met provocaties en toevalligheden, zoals eerst de basketbalploeg, dat dan per se op hetzelfde uur moest gevierd worden.
0: Ja.
1: Maar ook de provocaties daar rond en de agressiviteit van de politie en vooral van de gemaskerde anonieme knokploegen van de politie.
0: Vies, ja.
1: Almaci noemde het de knokploeg van de NVA. Vond ik heel treffend. Nee, het is echt heel duidelijk geëscaleerd. Ik heb de indruk dat ze een beetje pech hebben dat er zoveel beelden zo wijd verspreid zijn en dat er toch veel verontwaardiging is. Maar wat staat er deze zomer eigenlijk op de agenda? Wat staat er te gebeuren de volgende weken?
0: Wel, het is een persoonlijk vind ik een beetje jammer dat de continuïteit een beetje onderbroken is, omdat zogezegd een herbronning... Nu, ik hou niet... Dat is mijn persoonlijke visie. Ik hou niet van het woord herbronnen, want de genocide, die herbront niet, die gaat gewoon 1000 km/u verder, de Westbank, Libanon, hier. Allee, ik bedoel, herbronnen vind ik niet echt het mooiste woord. Ik weet wel dat er heel veel mensen, waaronder ik ook, aan het brainstormen zijn om toch opnieuw actie te ondernemen. En eigenlijk willen de meeste mensen op straat blijven komen. Nu, dat moet gewoon goed in een goede, hoe zeg je dat, een beetje gestroomlijnd worden, dat we toch wel op dezelfde golflengte zitten. Maar we moeten gewoon blijven op straat komen. Je kan geen stilte permitteren, die medeplichtig. Ik bedoel, dan voelt u al bijna zelf medeplichtig. Die vlag, die hangt er nog altijd. Haal die vlag weg, die moet er echt zo dringend mogelijk af. En ja.
1: En de associatieakkoorden, noem maar op, hè, zowel tussen de stad Antwerpen, politie Antwerpen, als door de Vlaamse en Belgische overheden en Europa, hè, die zijn ook nog altijd lopende. Hè?
0: Alles is lopende. En het is precies of het wordt zo teruggedoogd, maar niks gedoogd. Het moet gewoon echt als scherpste punt op de voorgrond komen. Ik ben ook nog deze namiddag iemand gaan bezoeken. En als je dan de verhalen van die persoon hoort die rechtstreeks met de genocide te maken heeft, dan ik verbind dat dan de beelden die ik zie op media, de verhalen die ik hoor van Palestijnen hier, dan België die blijft potdoof, of toch de politiekers. Dus we kunnen dat absoluut niet permitteren. Wij moeten gewoon blijven op straat komen, desondanks het politiegeweld. We moeten gewoon verder doen.
1: Voilà, dat was ook de boodschap van Ludo de Brabander, die we eerder vandaag aan het begin in de uitzending hadden. Dominique, ik wil u bedanken, alle twee, om naar hier te komen deze week. En bij deze zijn jullie natuurlijk uitgenodigd om binnen 2 weken, dezelfde tijd, dezelfde zender, hier terug te zijn. Hè?
0: Dankjewel.
1: Voilà.
0: Radio Centraal.
1: Voilà, dat was het dan voor Petit Salon deze week. Nee. We gaan zo meteen door hier met Pinkwave. Ik kent het wel, de klok heeft geslagen.

Dat is de Peace Train. En de Peace Train, dat betekent natuurlijk dat tijd is voor Pink Wave, die Acoustic Safe Space of the Queers. Er zijn weer nieuwe gasten aangesloten. Ondertussen ruikt het hier nog steeds overheerlijk in de hele speciale thee. Ik mocht voelen, die gaan we nu beginnen met de nieuwe gasten. En er zijn nog altijd Canalees ondertussen. En ik heb nog een nummer van Dolly Parton, Jasper. Ter commemoratie van 75 jaar National Park Blue Smoky Mountain.

0: Voilà, en zo zijn we bij Pinkwave natuurlijk. Aurora, we komen straks bij u. Jij bent hier voor de tweede keer te gast, dus jij kent het al een beetje. Maar we hebben ook een nieuwe gast. Ik zeg op onze speciale live-uitzending van op Extra City. Daar is ze langsgekomen op de uitzending. En dan bleek dat jullie natuurlijk ook iets organiseerden.
1: Dat klopt. Ja, voilà. Goedenavond. Tof dat ik hier mag langskomen.
0: Wees wel gekomen.
1: Dank je.
0: Zijn je al bediend en zo? Al een kanaleekje?
1: Ik ben bediend. Het is een prachtige kanalees. Het ruikt hier fantastisch. Voilà. Ik denk dat ik hier wat vaker ga langskomen.
0: Dat kan. Om de twee weken is het hier altijd zo gezellig.
1: Tof. We zijn wat in de aanloop hier in de zomer in Antwerpen naar Antwerpride, de eerste week van augustus. En ik samen met mijn kompanen, waaronder organiseren een event. Wij zijn de Happy Crappy Queers en voor de vijfde keer al organiseren wij een open stage die we Bam Bam Slam noemen. Ons event is eigenlijk wat vertrokken ook vanuit een goesting om in Antwerpen iets te zetten naast en tijdens de Antwerp Pride, dat wat minder commercieel is, laagdrempelig is, effectief queer in de goede zin van het woord en de interessante en politieke zin van het woord. En dus een open stage waar iedereen die het wil iets kan komen brengen als het maar kort is. Dus we hebben al heel wat inzendingen binnengekregen. Een paar dragshows, slam poetry, poëzie en muziek. En dat vindt allemaal plaats donderdag 6 augustus in het bos.
0: Voilà, we komen daar zo beetje met de details komen we nog op terug. Ik wou er even op ingaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want zoals gezegd, het is dan de maand van de Pride. Maar dat is denk ik heel overweldigend. Laat staan voor mensen dat voor de eerste keer in contact komen, of zelfs nog uit de kast moeten komen. Wat je ziet op zo'n dag Pride, ik denk ik, is ongelooflijk verwarrend. En om daar een beetje een boodschap of iets positiefs uit te halen, daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat er toch zo'n ding, gelijk als jullie doen, daarnaast worden gezet. Ik weet niet, kun je daar een beetje in vinden?
1: Jazeker, en ook wat je ziet op zo'n Pride en wie dat je ziet, wie het podium neemt, wie de stemmen zijn, wie de grote gezichten zijn. Ja. Als ik dan kijk naar het programma van wat hier op de Kaaien bijvoorbeeld gebeurt, dan zie ik een Clouseau staan of zo. Allee, fantastische mensen, maar dat vind ik ook wel interessant op een Antwerp Pride. En dus ja, het is bij ons ook echt vertrokken vanuit zin om onszelf op dat podium te zetten op een manier die leuk voelt en veilig en gezellig is.
0: In het bos, ja, er is iets met de micro, je hebt het gemerkt. Hè? Dat is de manen, ik ga er straks eens naar kijken. Het is dus in het bos?
1: Ja, het bos heeft ons uitgenodigd. We zijn een wat reizend collectief, dus we hebben het al op verschillende plekken gedaan. Maar dit jaar heeft het bos ons uitgenodigd. En we werken ook samen met Belgio VZ2. Dat is een collectief van mensen uit Georgië, die kei lekker gaan koken ook tijdens ons event.
0: Zitten er nog dingen in de pijplijn daarachter?
1: Wel, dat zijn we elk jaar over aan het nadenken, maar we zijn ook maar 3 vrijwilligers, dus we zijn heel blij dat we terug de zin hebben gevonden om het dit jaar te organiseren. En dan zien we elkaar ook allemaal terug, dat is ook altijd een fijn weerzien vaak met de mensen uit de community op die donderdag. En dan is altijd het gesprek, zouden we niet in november nog iets doen? Maar het is ook wel interessant om te zien hoe Antwerpen ook aan het veranderen is en hoe sinds dat wij toen ook er veel andere collectieven zijn. Reclaim Your Pride heeft vorige maand iets gedaan bijvoorbeeld. En het is tof dat die puzzel evolueert en verandert. En het is niet dat wij ons overbodig vinden, maar het is ook wel leuk om te zien dat er ook nog andere dingen gebeuren.
0: Zeker, we hebben net Antwerp Queer Arts Festival gehad. We hebben het al gezegd, er gebeurt echt heel veel. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè? Ik denk ook dat we het er daar toen over gehad. We zien dat niet echt als concurrentie, maar dat eigenlijk echt een aanvulling is. En hoe meer dat er gebeurt, hoe beter. Hè? Niet alleen de beweging komt een beetje tot leven, maar iedereen merkt toch zelf ook dat hem niet alleen staat op zo'n dag. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is.
1: Ja, en daarom hebben wij ook onze open call in eerste instantie gericht naar andere collectieven. Want het nadeel van zelf iets organiseren op de Pride is dat je nooit kunt langsgaan bij de anderen. Dat je altijd aan het werken bent en aan het sleuren bent met materiaal wanneer er andere dingen gebeuren. En dat hebben we even proberen benoemen ook. Van, kom bij ons ook je voeten onder tafel steken en kom bij ons babbelen, kom samen. Samen contact te leggen enzovoort. Niet om elkaar inderdaad in concurrentie te zien, maar om elkaar te blijven kennen en te leren kennen en verder te helpen, ook waar nodig.
0: Voilà, is er iets wat de mensen nog moeten weten? Tickets voor verkoop?
1: Vrije bijdrage aan de deur. De website is happycrappyqueers.be en daar vind je ook al onze contactinfo. We zitten ook op Instagram onder diezelfde naam. En er zijn nog enkele plekjes voor de open stage. Dus dan moet je ons snel mailen met het e-mailadres dat je ook op de website vindt.
0: Voilà, heel bedankt voor het komen.
1: Dank je voor de uitnodiging.
0: Altijd welkom voor de volgende keer.
1: Merci.

0: doet naastig teken dat hij meer informatie wil over de thee.
1: Voilà, er is een nieuwe thee geschonken.
0: En wat is jouw oordeel?
1: Ik vind het geweldig. Ja, dat was dus voor de luisteraars die al van in het begin mee zijn, die feestelijke verpakking dat ik moest al volend te raden wat het was, bleek het thee te zijn. En het is een hele goeie thee. Hij zag er ook heel bijzonder uit. Je moet dan zo eerst uitpakken uit een groot wit papier, dan zit je in een klein wit papiertje. Je moet
0: het uitpakken en dan nog is het ademen.
1: Een soort van zwart bolletje waar dat dan nog de blaadjes een beetje in plakken. Ja. Een paar.
0: Ja, maar niet zwart. Donkergroen, bruinig.
1: Ja. Ja, voilà. Ik was weer slordig.
0: Nee, nee.
1: Het is dat. Nee, voilà, geweldig.
0: En qua proeverij?
1: Ik vind het heerlijk. Het was heel warm nog, dus ik heb heel weinig kunnen proeven, maar de geur was geweldig alvast.
0: Wat vind jij ervan? Want jij had een zeer goede neus en jij merkte iets jasmijnachtig op. Niet dat er jasmijn in zit, maar dat is een van de geur- en smaakwoorden die je kan gebruiken. Dat iets naar jasmijn ruikt. Wat is jouw oordeel?
2: Ja, het was echt een openbaring.
0: Alright.
1: Voilà, denk jij ervan?
3: Ja, ik ben normaal niet zo'n theedrinker, maar dit zou ik wel echt elke dag kunnen drinken. Dat wel.
0: Je hebt ze nu alle drie ook gehad.
3: Ja, ik heb ze alle drie. Ja, ik ben mij echt in de theerichting aan het duwen.
1: Dat feest gaat hier maar door. En wat vonden van de cannelees?
2: Dat vond ik eigenlijk echt het allerlekkerst.
1: Ja, ik ook. Natuurlijk. Normaal hebben we dus een koekjesassortiment, maar als er cannelees zijn, dan koop ik gewoon al die cannelees op van de zaak en dan is het gewoon canneleefeest.
0: Jij wilt natuurlijk weten wat dat er je tong streelt qua thee.
1: Uiteraard.
0: Dat is een poer-thee.
1: Mm-hmm.
0: De vorige twee waren oolong. Oolong is een bereidingswijze. Pu'er ook. Maar pu'er is ook een thee-variant. Dus dat is dezelfde struik. Camellia sinensis. Camellia, dat begrijpen we natuurlijk. En sinensis, dat begrijpen we misschien ook. Dat is Chinees in het Latijn.
1: Voilà. Over die pu'er-thee gaan allemaal legendes eronder, niet?
0: Ja, dat die zeer gezond is. En dat die ook vet afbreekt. Specifiek deze, dat is de Sheng-pu'er. Want je hebt twee soorten Sheng in Shu-pu'er. En dat is een thee die wordt geperst. En dan is er een postfermentatie. Er zijn ook thees waarbij de blaadjes worden geplukt. En dan worden gefermenteerd. Maar dat heet dan gefermenteerde thee. Pu'er is ook gefermenteerd. Maar die wordt dus eerst helemaal behandeld. Ook gedroogd, dan geperst. Meestal in cakes. Je hebt die al gezien, Anthony. Die
1: ja.
0: Door de grootte van een discus of iets kleiner, een kleine frisbee. Dit balletje trouwens, dat we nu aan het drinken zijn, dat was de grootte van de grote knikker. Heb jij nog met knikkers gespeeld, Anthony?
1: Zeker, maar die waren iets kleiner en ik had meestal gewoon de basic viskes.
0: Ja, natuurlijk, maar je hebt de kleine en de grote knikkers, hè?
1: Voilà.
0: De twee maten. Ja, dus dit was zo de grote knikker.
1: Voilà.
0: Dat is een is niet zo veel voorkomende vorm van pu'er-thee. En dus een andere variëteit van diezelfde Camellia sinensis. En bij de Sheng-pu'er, die afsplitsing van de pu'ers, wordt de thee geplukt en dan te verwelken gelegd, dat die zo zachtjes wordt. En dan wordt die vaak in bamboe gestompt met een stomper en dan weggezet en dan begint hij dus daar binnen te fermenteren, maar die droogt vanzelf ook op, dus die fermentatie stopt als het droogt en dan krijg je een verouderingsproces en dat zijn dan die super dure thees waar ik er straks even een tipje van de sluier over oplichtte.
1: Ja.
0: Voilà, ik kan blijven gaan.
1: Voilà, dat is dus, Aurora, dat is waar Jasper zoal mee bezig is.
2: Mm-hmm.
1: Ga ze met iets anders bezig? Ga waard met een toneelstuk bezig, heb jij nou gezegd?
2: Klopt. Ik ben eigenlijk sinds januari helemaal aan het reizen van Maastricht naar Utrecht. Om daar, eigenlijk te oefenen dan met wildproducties. En dan werken wij aan zeikstuk. En we hebben nu al zien... totaal 3 keer opgetreden. 2 keer in Utrecht in de avond en 1 keer in Leiden. En in september staan wij in Amsterdam op 25 en 26 september. En dat is heel bijzonder. En We hopen misschien zelfs dat het stuk naar Antwerpen zou kunnen komen. We zijn daar een beetje mee bezig.
1: En het thema slaat ook helemaal aan bij Pinkwave.
2: Mm-hmm. Ja, want het gaat over eigenlijk de ervaringen van transgender personen in het kleinste kamertje, dus het toilet. En dan vooral eigenlijk, in dit geval misschien niet het allerkleinste kamertje, maar de publieke wc's. En ja, eigenlijk wat we daar meemaken, mee aankomen. En dat is zowel soms heel heftig, heel pijnlijk, maar ook komische dingen, van alles. En dat is allemaal daarin verwerkt. Dus het is een bijzonder stuk wat dat betreft.
1: Hoe waren de eerste reacties?
2: Nou, dat moet ik zeggen, daar was ik eigenlijk zelf een beetje door verbaasd. Omdat, ik weet nog de eerste voorstelling, we waren klaar. En toen was er zo'n zekere stilte. En dat heb ik ook wel eens met het Antwerp Queer Choir gehad. En toen ineens merkte ik, het moest even komen. En ineens gingen alle mensen staan en eigenlijk klappen. En wat heel leuk is, wat Wild dus doet. Zij laten altijd eigenlijk briefjes achter waar mensen op kunnen schrijven. En dan kunnen ze dus een berichtje achterlaten voor eigenlijk ons als spelers of de regie. Van wat ze er nou van vonden. Nou, en we hadden eigenlijk een hele vissenkom, zeg maar, vol met briefjes. En toen begon ik me eigenlijk te realiseren hoe belangrijk dit stuk is. Eigenlijk niet alleen voor ons als spelers. Het is ook een manier van soms dingen verwerken en zo. Maar eigenlijk, dit is een verhaal wat, denk ik, veel meer verteld moet worden. En dus daarom zijn we ook eigenlijk nu al meerdere locaties worden gepolst. Dus ja.
1: Ja, iets wat ik zeker kan begrijpen, we zeggen dikwijls over Centraal, maar ook over Pinkwave. Wat we doen is misschien niet groot, maar het is zeker niet onbelangrijk. Ik denk dat het een beetje daarin past. Mm-hmm. Maar zoals je zelf aanhaalde, het is ook heel belangrijk om het te kunnen maken.
2: Mm-hmm. Ja, voor mij was het echt een manier om eigenlijk ook een trauma wat ik ben opgelopen te gieten in kunst. En dat was eigenlijk op een duur zelfs op een bijzondere manier is het geïntegreerd in het stuk. Het is uiteindelijk een monoloog die ik vertel. En ik weet nog dat een van de eerste reacties was, zijn dit verhalen die echt gebeurd zijn met jullie? En toen zei ik, ja, dit is met mij gebeurd in Berlijn. Dus toen raakt dat mensen ook. Omdat dan wordt het ineens ook heel echt natuurlijk. Van, het is niet allemaal dat we daar verhaaltjes maar zitten te vertellen, zeg maar.
1: Ja. Is het een vorm van activisme? Is het een soort politiek activisme?
2: Absoluut. Dit gaat er eigenlijk over als een tegengeluid. Van, hè, je merkt steeds meer, ik ga volgende week, als ik het land binnenkom, naar het Verenigd Koninkrijk. Waar nu recent allemaal wetten zijn aangenomen. Dat ik letterlijk, als ik daar de trein neem, ik stap in de Eurostar in Brussel. En ik arriveer in Londen en ineens ben ik een man. En moet ik ook eigenlijk officieel het mannentoilet gebruiken. Terwijl, ik merk dat steeds meer mensen mij daar eigenlijk raar op aankijken. En ja, dan voel je je hoogst ongemakkelijk. En dan weet je eigenlijk niet meer goed wat dan moet. En, ja.
1: Nee, de situatie in het Verenigd Koninkrijk is uiterst dramatisch. We hebben het er al uitgebreid over gehad. Mm-hmm. Is een beetje begonnen met het Case Report eigenlijk. Een zogezegd wetenschappelijk rapport, eerder pseudo-wetenschappelijk, dat eigenlijk in dienst van ideologische keuzes is geschreven. Mm. Aan de hand daarvan heeft de gezondheidszorg, de nationale dienst, de NHS, dan haar beleid aangepast. En gebeuren daar echt ongelooflijk dramatische dingen. De wetsbepalingen dat daar gebeurd zijn onwaarschijnlijk. Dan nog onder een Labour-regering, zijn inderdaad heel dramatisch. Mm. Amerika is heel dramatisch, maar het Verenigd Koninkrijk is zeker ook. Dat staat zeker vast. Hè.
2: Mm. Ja. Dat is dichtbij, hè?
1: Ja, is echt vlakbij. En als je de retoriek hoort van sommige politiekers hier, als het aan hun zou liggen, dan zitten we daar niet ver af. Hè. Denk aan Theo Franken of noem maar op. Mm-hmm. Dat is geen publiek geheim. Daarom, het zou zeker heel goed zijn als het op meer plaatsen te spelen is. Heb je al zicht op of dat het naar Antwerpen komt of niet?
2: We zijn nu bezig. We hebben het voor het Woeker aangemeld, wat ook van het Antwerp Queer Arts Festival is.
1: Ja.
2: Maar ja, en mocht het niet naar Antwerpen komen, dan kan je het altijd zien in het Frascati Theater in Amsterdam op 25 en 26 september.
1: Voilà, dat is al heel goed. Ik stel voor dat we een kleine muzikaal intermezzo doen en dan daarachter kunnen we verder gaan met jouw ander werk.
2: Oké, hartstikke leuk.
1: Yeah.

0: Voilà, u bent nog steeds bij ons op Radio Centraal bij Pink Wave, die Acoustic Safe Space of the Queers. En Aurora is nog altijd te gast bij ons. En vorige keer, Aurora, heeft ze voor ons ook werk voorgelezen. Dus ik stel voor dat we dat gewoon nog eens opnieuw doen.
1: Alright, dan begin ik met een paar gedichtjes die ik heb geschreven in een TGV-trein vanaf Parijs naar Barcelona. Alright. Lamp and you, trails. Zoef, zoef, zoef, zoef. Landscapes are revelations. Never the same. Always changing. Like clouds. Like you. Zoef, zoef, zoef, zoef. Who am I now? Soms kan je vergeten dat er bergen zijn. Bergen. Ze bestaan. Bergen. Smoking volcano. David. Swimmer in a frenzy. A woman floating. Dove with branch. Tornado turning. Living flying. Thoughts breezing by. Clouds from the train window.
0: Wil je ineens verder doen? Speel ik nog een nummertje? Of, ik vond het geweldig alvast.
1: Alright, dan kan het ook wel een inleiding zijn eigenlijk voor een journal entry die ik heb geschreven in Marseille. Dat was op dezelfde reis, alleen dan eigenlijk op de terugreis. Dan begin ik. Oké. Wit, oud, roze. Babyblauw. De muren en luiken van het huis zijn geverfd in de kleur van mijn vlag. De transgendervlag. Ik heb haar nooit mooi gevonden. De lesbische vlag, nee, de biseksuele vlag, vind ik mooi. Met haar donkere paarstinten. Maar toch is de transvlag mijn vlag. Er staat een zacht briesje vandaag, waardoor het aangenaam is in de stad. Gisteren was het erg heet. Uiteindelijk heb ik niet echt de stad verkend. Het was een dag van oude wonden, van verdriet, om gesloten paden en dichte deuren. En dat is oké. Dat gevoel mag er ook zijn. Vroeger bleef ik in zo'n gevoel vastzitten, omdat ik niet goed doorhad waar het vandaan kwam. Nu durf ik dieper te kijken naar de emotie. Zie beter waar ze vandaan komt. Geef haar ruimte, een plaats. Dan omhels ik haar. Het meisje wat zoveel moest inhouden. Werelden. Ik hou haar stevig vast. En ze laat haar tranen los. Ze beeft. Ze rilt. Schokkend. Dan kijkt ze me aan. Mijn gezicht is vol liefde. Teder en zacht. Je bent hier veilig. Dan huilt ze. Tot ze niet meer huilt. Dan pak ik haar vast en til haar op, tot ze lacht. We draaien rond, ze zweeft. Als ze op de grond neerdaalt, kijkt ze me aan. Ze zegt, bij mij ben je veilig. Ik grimlach en heb tranen in mijn ogen. Ik hou zachtjes haar hand vast en zo stappen we samen het leven in. Een nieuwe dag. Een bijzondere dag. Vandaag werd ik voor het eerst in mijn leven de hele dag als vrouw gezien. Hoewel het concept passing complex is en problematisch, schrijf ik toch. Ik pass dus visueel. En hoe voelt dat dan? Vreemd. Na lang gewend te zijn om rare blikken te krijgen, ik voel zelfs een zekere melancholie. Het einde van de tussenfase is in zicht. Ik behoor tot de gelukkigen, want visueel als vrouw gezien worden is iets wat je zelf in beperkte mate in de hand hebt. Ik dank Freya, de hormonen en mijn Indonesische roots. En ik pas zelf zonder enige make-up. Misschien komt het ook door mijn presence, hoe ik loop, beweeg, Als een gracieuze luipaard vind ik mijn weg door de urban jungle. De cis-normatieve jungle. In het oude Marseille werd ik voor het eerst gezien voor wie ik ben.

0: Voilà, de streets en even in de andere kamer in de keuken. Ik denk dat ze het echt geweldig vonden. Ik vond het echt heel goed. Hoe dat je erin slaagt om mensen mee te nemen in je verhaal en echt over te brengen wat je voelt. Ik vond het heel straf. Er zijn de streets terug. Wat dacht jij ervan, Jasper? Jasper is ondertussen nog de lokale... Voilà, zeg maar.
1: Ik zou heel eerlijk zijn. Ik was ook met de thee bezig. Dus ik was lichtjes nonchalant in het begin. En ik was niet super geconcentreerd. En ik merkte dat ik vanzelf mijn gezicht draaide. En zonder de koptelefoon op was ik toch helemaal mee in de focus op wat je beschreef.
0: Zo heb ik het ook ervaren.
1: Ik denk dat dat een heel mooi compliment is. Of zo voelt het voor mij.
2: Voor mij voelt het ook wel zo.
1: Oké.
2: Dankjewel.

de... Goedemorgen. Welkom bij Ecologica op Radio Centraal 106.7 FM. Ecologica, een programma over sociaal-ecologische kwesties en met aandacht voor muziek. Vandaag gaan we het onder andere hebben over de verwerpelijke anti-tech-terreurdaden van de Unabomber. 3 jaar geleden gestorven. We gaan het erover hebben aan de hand van 2 teksten vooral. 1 van de VRT Nieuwsredactie, die toen net na zijn dood verschenen is. En een lange kritische analyse die dan een jaar later verschenen is over die opvattingen en die motieven van de Unabomber. En in hoeverre daar nu ecologische beweegredenen ook achter zaten. Volgens de auteur van de tekst niet zoveel, maar daar straks meer over. En ja, we hebben ook nog een hoofdstukje klimaat natuurlijk. Maar eerst wat muziek van Wim de Kranen.

habe ich mich gestritten. Mit Wieland, nicht mit John.

Let's Do It Adada van Einstürzende Neubauten. En daarvoor hoorde je Ik kan geen kikker van de kant afduwen van Wim de Kranen. Dit weekend was het Brossella en zondag was het Brossella Jazz. En de volgende muzikant die stond daar ook. Amaro Freitas.

Mapinguari Encantado de Mata. Ja, die kwam uit Brazilië, die muzikant. Er was ook een groep die van dichterbij kwam. Ik denk dat ze Belgisch waren en ze hadden ook van alles daar gedaan. Rond John Coltrane zijn muziek. Wij gaan ook iets rond John Coltrane zijn muziek doen nu. Samen met Miles Davis hier uit 1959. So What? So What?

Ja, Brasella Jazz. Ik vond eigenlijk dat er weinig op tempo te beleven was daar. En dat is een van de redenen waarom ik straks wat up-tempo muziek ga draaien, zo wat punkrock. Ja, maar eerst nog wat afkoelen, want het was hier warm in de radiostudio en ik heb dan maar de raamdeur opengesmeten, want die hitte in de grote stad. En daar gaan we de komende decennia nog wel meer mee te maken krijgen. Hè? In die grote steden, de hitte. Maar liefst 95% van de meest kwetsbare steden in dat verband is te vinden in Zuid- en Zuidoost-Azië. En in Afrika, ten zuiden van de Sahara. India, Pakistan, Nigeria en Ghana tellen het grootste aantal steden in de meest risicovolle categorie. De stad Basra in Irak voert de lijst aan. In de top 50 bevinden zich ook een aantal belangrijke toeristische trekpleisters zoals Cairo, Bangkok, Hanoi en het Indiase Jaipur. Dat blijkt uit een onderzoek en daar is iets over verschenen op de site van Mo Magazine. Een tekst met als titel Steden met hoogste hitterisico liggen in Azië en Afrika. En dat onderzoek, daarbij keken de onderzoekers dus verder dan enkel de verwachte temperatuur in de steden. Ze onderzochten ook hoe kwetsbaar de bevolking er is en of de steden de capaciteit hebben om met de gevolgen van de hitte om te gaan. Ja, en nog iets in verband met de klimaatverandering. Met ons huidige klimaatbeleid zal aan het einde van de eeuw zo'n 80% van alle gletsjers in de wereld verdwenen zijn. Dat berekende een academische studie onder leiding van glacioloog Lander van Tricht vorig jaar. Ja, zo'n glacioloog, zo'n wetenschapper die de ijshoeveelheden op de planeet bestudeert, zal ik maar zeggen. Hè. En daar is ook een reportage over terug te vinden op de site van Mo. Met het ijs verdwijnt ook de toekomst, zo heet die reportage. En wat doet het verdwijnen van die gletsjers dan voor mensen wereldwijd? De tropische gletsjers in het Oegandese Rwenzori-gebergte bijvoorbeeld, die zijn bijna verdwenen door de klimaatopwarming nu. Nochtans zijn miljoenen mensen in het droge seizoen afhankelijk van hun smeltwater. Ja. We gaan naar John Cale, want die heeft een paar jaar geleden een lied gemaakt in verband met de legale status, de wettelijke status van het ijs.

Ja, ik heb mij zojuist wat water genomen, want ja, bij dit weer moeten mensen toch genoeg drinken. Hè? En water, ja, dat krijg je als je ijs laat smelten. Dat heeft zowel voor- en nadelen, hè, dat je dan water krijgt bij het smelten van ijs, bij ijskappen of bij gletsjers en zo. What is the legal status of ice? John Cale zong er zojuist over met zijn parlando stem. Floating to the North Pole, leaving tonight, swimming in the North Sea, under the ice, floats on top with vanilla. What is the legal status of ice? What is the legal status of ice? Ja, en is er nog hoop eigenlijk in verband met die klimaatverandering? Wel, het is iets. Een Franse rechter bepaalde onlangs dat oliegigant Total Energies ook verantwoordelijk is voor de uitstoot van zijn klanten. Zo kunnen bedrijven hun werkelijke klimaatimpact steeds minder makkelijk wegmoffelen met boekhoudkundige trucjes. Een Franse rechter bepaalde vorige maand dat Total Energies, of Total Energie, hoe je het ook wil noemen, ook verantwoordelijk is voor emissies door het gebruik van verkochte producten. Bedrijven moeten voortaan dus laten zien hoe ze de klimaatgevolgen van hun hele waardeketen voorkomen of beperken. De eisers wilden Total Energie dwingen zijn uitstoot terug te dringen en nieuwe olie- en gasprojecten te schrappen, maar daar ging de rechter niet in mee. Ja. Is er nog hoop eigenlijk?

Perrier Noir met een lied uit 1985. Salut à toi. En ja, salut à toi, Bangladesh. Een schrijver als Amitav Ghosh beweert nu dat westerse hulporganisaties het land Bangladesh behandelen als een land dat toch al ten dode is opgeschreven door de klimaatcrisis. Het uitgangspunt van de onvermijdelijke ondergang, zoals men het noemt, bepaalt daarbij welke klimaatoplossingen worden opgedrongen, vaak zonder oog voor lokale kennis. Ghosh ziet ook hoe rijke, machtige mensen zich steeds neerleggen bij, steeds meer neerleggen bij de planetaire apocalyps en niet meer geloven dat die kan worden voorkomen. Steeds meer of steeds neerleggen, ja, machtige mensen. Ja. Machtige mensen die zitten natuurlijk ook achter de wapenindustrie. Terwijl de EU en de NAVO massaal meer geld in defensie pompen, blijft de klimaat- en natuurschade van die herbewapening en wapengebruik in de wereld in het algemeen intussen onderbelicht. Het is nochtans zo dat die schade nu al enorm is. De militaire sector stoot wereldwijd meer uit dan de hele commerciële luchtvaart samen, bijvoorbeeld. Fever Ray, If I Had a Heart.

Searching for Eco-Terrorism, the Crucial Case of the Unabomber. Dat is een tekst die in Sean Fleming, die schreef die enkele jaren terug, niet lang na de dood van de Unabomber. Ted Kaczynski heette die ook. Dat was zijn echte naam, Ted of Theodore Kaczynski. En ja, die tekst is dan gepubliceerd in februari 2024 bij Cambridge University Press. Je kunt die ook online terugvinden. Het is echt wel een long read. Maar ik wou het hier even toch samenvatten voor u wat dan Sean Fleming zijn bevindingen zo waren. Een belangrijke bevinding uit onderzoek toen naar politiek geweld was dat milieuactivisten zelden, zo niet nooit, dodelijk geweld gebruiken. Veel wetenschappers hebben betoogd dat wat men ecoterrorisme noemt een misleidende benaming is voor wat nauwkeuriger ecotage wordt genoemd. Grote studies van milieuactivisten hebben slechts één duidelijk voorbeeld van een milieugemotiveerde terrorist gevonden, de Unabomber Ted Kaczynski. Dus ja, dat gaat dan over geweld tegen mensen, waarbij ook dodelijke slachtoffers vallen. Dat gaat dus niet over geweld tegen materiële zaken, zo van die dingen. Nee, het gaat echt over terreur. En dus zij hebben maar één duidelijk voorbeeld van zo'n milieugemotiveerde terrorist gevonden. Dat is de Unabomber. Maar in hoeverre was die nu milieugemotiveerd? Die Sean Fleming heeft daar dan onderzoek naar gedaan. En hij vindt dat die Unabomberzaak een cruciaal pleidooi is voor het evalueren van de Peaceful Environmentalist Thesis. Dus de vredevolle environmentalist these. De generalisatie dat milieuactivisten geen dodelijk geweld gebruiken. Als pionier van een forensische methode van ideologische analyse gebruikt dat artikel van Sean Fleming eerder ononderzocht archiefmateriaal om de affiniteit van de Unabomber met 3 milieuideologieën te beoordelen. Radicaal milieubewustzijn, groen anarchisme en rechtsecologisme. Het laat zien dat de ideologie van de Unabomber niet ecologisch is in intellectuele oorsprong of conceptuele structuur en dat zijn motivaties antitechnologisch waren in plaats van pro-ecologisch. De zaak van Unabomber laat zien hoe ideologische analyse onderzoek naar politiek geweld kan aanvullen en versterken. Ja, en die Fleming, ik vind dat hij wel overtuigt in dat verhaal. Zo van, ja, het was eigenlijk antitechnologische terreur. Om allerlei redenen vond die Unabomber echt niks aan technologie. Hoe dat omging met de natuur en zo. Hoe dat... hoe technologie ook de samenlevingen en de wereld verandert, welke psychologische gevolgen dat heeft en zo. Hij zette zich bijvoorbeeld af tegen overgewicht van mensen en hij gaf daar ook de technologie de schuld van, zoals hij van veel dingen de schuld gaf aan die technologie. En dan is hij ook wetenschappers beginnen bedreigen en heeft hij ook de dood van wetenschappers veroorzaakt en zo. Nu, de zaak van de Unabomber laat zien hoe ideologische analyse onderzoek naar politiek geweld kan aanvullen en versterken. Ja, dus onderzoek kan wel wat verklaren in verband met politiek geweld van Ted Kaczynski en anderen. Zometeen meer daarover, maar eerst wat muziek van The Breeders.

De Breeders met Metagoth. Ja, en hoe hebben ze dan die Ted Kaczynski gevonden eigenlijk? Wat wel belangrijk was in het verhaal, dat is dat ze een lang manifest van hem in de Washington Post hebben laten zetten. En de FBI die had daar wel wat aan, want ja, dat is een belangrijke krant in de Verenigde Staten. En dan hebben ze tips gekregen van de broer van Ted Kaczynski. Die herkende wel zo wat uitspraken van zijn broer in dat manifest. En ja, dan werd hij al snel de hoofdverdachte. En ja, dan hebben ze die gearresteerd. En dan is er veel uitgekomen. Nu, wat was dan Kaczynski's relatie met milieubewustzijn? Je hebt een nulhypothese natuurlijk, dat er geen verband was. Maar ja, dat houdt geen stand tegen het archiefbewijs eigenlijk. Kaczynski tart echter de drie eco-ideologische labels die gewoonlijk op hem worden toegepast. Zijn ideologie vertoont slechts zwakke verwantschappen met radicaal milieubewustzijn, groen anarchisme en rechtsecologisme en heeft slechts zwakke intellectueel-historische verbanden met de milieutraditie. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat hij dicht bij ecofascisme stond. Nu ja, ecofascisme, in hoeverre dat dan eco is, dat wordt vaak eerder fascistisch dan eco genoemd. Maar er zijn toch ook wat dingen die erop wijzen dat Kaczynski ook niet zo heel veel had met dat ecofascisme of daar gemeen met had. Er was wel zoiets van, hij was voorstander van wilde natuur. Daar was hij wel wat dol op. En ja, daar was hij dus ook mee bezig om wilde natuur te proberen behouden. Kaczynski's ideologie kan worden beschouwd als een tweede of derde neef van het milieubewustzijn, omdat het wel een gemeenschappelijke intellectuele afstamming heeft, maar de conceptuele structuur en de drijfveer zijn fundamenteel anders. Nu, een van de onderscheidende kenmerken van Kaczynski's ideologie is dat deze doelgericht antitechnologisch is. Hoewel veel groene anarchisten, ecofascisten en radicale milieuactivisten antitechnologische standpunten innemen, doen ze dit veranderlijk als gevolg van andere ideologische overtuigingen. En hij had wel wat contacten met groene anarchisten, anarcho-primitivisten, maar daar heeft hij zich dan toch ook tegen zitten afzetten. Net zoals tegen de Deep Ecology, waar hij na een tijd door geïnspireerd werd. Maar ik denk dat hij daar iets in zag, omdat dat misschien wat legitimerend kon zijn voor zijn aanslagen. Maar toen hij die aanslagen begonnen was, toen kende hij zelfs nog niet die Deep Ecology en zo. En dan kende hij ook niet zoveel van dat milieuactivisme. Nu, groene anarchisten die zouden pro-technologie kunnen zijn als ze geloofden dat nieuwe technologieën bevorderlijker zijn voor menselijke gerechtigheid en harmonieuze coexistentie met de natuur dan voor surveillance, sociale controle en de overheersing van de natuur. Ecofascisten zouden pro-technologie kunnen zijn als ze geloofden dat technologie in handen van hun eigen land kon worden gehouden en gebruikt kon worden voor selectieve bevolkingscontrole. Radicale milieuactivisten zouden pro-technologie kunnen zijn als ze geloven dat groene technologie klimaatverandering kan oplossen en kan helpen behouden wat er nog over is van de wildernis. Sommige anarchisten, fascisten en milieuactivisten zijn inderdaad ook pro-technologie. Er is echter geen eenvoudige permutatie van geloof die Kaczynski pro-technologie zou hebben gemaakt. Hij was echt anti-technologie en dat was fundamenteel in zijn wereldbeeld. Het is denkbaar, gaf Kaczynski bijvoorbeeld gemakkelijk toe, dat onze milieuproblemen bijvoorbeeld op een dag opgelost kunnen worden via een rationeel allesomvattend plan. Maar hij zou het technologische systeem nog steeds hebben willen vernietigen, omdat rationeel milieubeheer tegengesteld is aan wildheid en wat hij vrijheid noemde. Ja,
En dat is dus in een notendop wat Kaczynski's anti-techradicalisme onderscheidt van vele vormen van milieubewustzijn. Goed, we zijn stilaan aan het einde gekomen van deze Ecologica. We gaan eruit met een lied van Leo Ferré, een lied van lang geleden. Het gaat ook over situaties lang geleden, de anarchisten in de jaren 30 in Spanje en zo. Hier is Les Anarchistes en Ecologica is er weer binnen 2 weken. Dag. Hier komt het, Leo Ferré, Les Anarchistes.

Hot stuff. Hot. Hot. Hot. Hot.

inderdaad Hot Love. U luistert naar Radio Centraal, nog steeds op de vrijdagavond tot 10 uur op de 106.7. Kan u genieten van Hot Love.

zitten normaal op de 106.7, maar zo dadelijk gaan we even naar de 98.6. 98.6. En we gaan naar Los Angeles. Tenminste, dat zijn de vertolkers.

Niels kent Bram nu een aantal maanden. Een stukje bij beetje leert Niels alle ooms, tantes, neefjes en nichtjes van Brams familie kennen. Het zijn er heel wat en natuurlijk kost het de nodige moeite om iedereen bij een naam te onthouden. Makkelijk wordt het niet gemaakt, want Niels als buurman interesseert het weinig. Maar omdat Bram veel met hem optrekt, moet Niels toch het een en ander te weten komen van de familie waar Bram uitkomt. Zoals in iedere familie merk je dat het contact met de een wat makkelijker verloopt als met de ander. Zo ook als Niels op een zondag tijdens een bakje koffie bij de ouders van Bram wordt voorgesteld aan Michiel. Bij het zien van de jongen is er bij Niels maar één ding dat door zijn hoofd maalt. Wat een leuke vent is dit. Wat een frisse, vlotte verschijning van 17 of 18 jaar. Wat is hij goed gebouwd en heeft hij zich leuk gekleed. Niels weet dat hij er niet naar hoort te kijken, maar hij heeft ook een mooie geile bult ter hoogte van zijn kruis. Uit het feit dat het een leuke knul is, blijkt het een gezellige, enthousiaste, spontane jongen te zijn met een gezellige, vlotte babbel. Zo had hij hem al een paar keer getroffen op verschillende verjaardagen en iedere keer was het leuk met

Bram merkt soms dat Niels een beetje verliefd op Michiel wordt. De drie spontane zoenen bij binnenkomst en bij het weggaan is een standaardgebaar en de manier waarop zij naar elkaar kijken vindt Bram een beetje vreemd. Het ligt er niet bovenop, maar je merkt zo nu en dan wel een spanningsveld. Spannend vindt Niels dit zeker en die spanning is wederzijds. Niels kan zijn ogen niet van zijn goed gevulde kruis houden, zeker niet als hij onderuitgezakt op de bank zit. Een forse omlijning van zijn piek en ballen zijn dan ook goed zichtbaar. Vaak heeft Niels zich dan ook afgevraagd hoe groot en fors zijn lul zou zijn, of hij al wat haar op zijn kloten heeft en of hij veel zou spuiten. Nog koffie? Hoort Niels. Hij schrikt dan op en mengt zich weer in het gesprek. Michiel ziet op een bepaalde manier te lachen naar Niels om aandacht te geven dat hij verdomd goed in de gaten heeft waar Niels met zijn gedachten zit. Na zo'n avondvisite heeft Niels weer een goede aanleiding om de hand aan zichzelf te slaan met Bram en Michiel in zijn gedachten. Zijn volle kruis, zijn heerlijke piek, hoe hij hem in zijn mond neukt, zijn reet gebruikt en hoe hij hem met zijn handen vast zal houden als hij zijn bek vol spuit. Meerdere keren heeft Niels zich afgetrokken met deze mooie jongens in zijn gedachten. Voor de zoveelste keer spoelt Niels zijn zaad maar weer door het afvoerputje van de douche en gaat dan op de orde van de dag.

een dag spreken ze af om met z'n drieën naar de stad te gaan. Maar het lijkt ze wel wat om daarheen te gaan en met elkaar de bloemetjes eens flink buiten te zetten. De zaterdag breekt aan en omdat Michiel in Amsterdam woont, heeft hij aangeboden om bij hem thuis te slapen. Ook heeft hij een tafeltje besproken in zijn favoriete restaurant in Amsterdam voor een heerlijk etentje. Ze hebben er echt zin in. Michiel ziet er weer heerlijk uit. Hij heeft een lekkere strakke broek, een wit t-shirtje en een zwart stoer vest aan. Hij ziet eruit om op te vreten. Bij de drie bekende zoenen staat Niels met een keiharde lul tegenover hem. Over hem. Wat is Niels geil? Het liefst

gezellige middag vertrekken ze naar Amsterdam. Na het heerlijke eten en gezellig geklets te hebben, zijn ze daarna in de kroegen helemaal uit hun dak gegaan. Het is een fantastische dag. Op weg naar huis van Michiel bespreken ze hoe ze het gaan aanpakken. Bram, ook niet van gisteren, ziet de geile oogjes al twinkelen en spoort Michiel aan om bij hem thuis eens lekker uit zijn dak te gaan en eerst nog een borreltje te nemen. En vanavond ga je me neuken, zegt Bram tegen Michiel. Niels is verrast dat Bram geen enkele schroom heeft om dat tegen Michiel te zeggen. Ja, Bram wordt met de dag brutaler en geiler en krijgt ook steeds meer geile ideeën in zijn hoofd. Even later staat Michiel in een iets te strakke boxer zijn tanden te poetsen. De dunne stof van zijn boxer is over zijn dikke lul gespannen en ziet er lekker uit. Zijn lichaam mag er ook best wezen. Een mooi, strak, bol kontje. Niels wordt een beetje gek. Dat geile gezicht van eerder deze dag betreffende Michiel en de nodige alcohol staan borg voor een zeer onrustige nacht. Zo onrustig zelfs dat Bram alvast met Michiel begint. Zijn hand verdwijnt in de broek van Michiel en hij vraagt hem naar zijn plannen. Laten we eerst gaan douchen, zegt Michiel. En dat lijkt ze geen slecht idee.

0: Michiel draait zich om en schaamt zich niet voor zijn enorme harde lul die hij nu met zich meedraagt. Wat een paal zit daar verstopt in zijn strakke bokser. De fantasieën van Niels worden werkelijkheid. Hij blijft naar die grote, dikke, stijve paal van Michiel staren. Dat wordt smullen, neef. Heb je honger? Vraagt Michiel aan Bram. Niels weet echt niet wat hij moet denken nu hij dit hoort. Maar zin in een stevig spermadrankje heeft Niels zeker. Michiel draait de douchekraan open en gaat met zijn bokser nog aan onder de waterstraal staan. Door het water wordt de bokser doorschijnend, wat weer een stap verder brengt bij de onthulling van zijn pik, waar Niels stiekem al erg lang naar heeft verlangd. Wat een spetter is hij, zijn benen wijd en een harde paal in zijn natte bokser. Zijn dikke, vleeskleurige lul schijnt door zijn bokser. Vervolgens verdwijnt zijn hand in zijn bokser en begint hij zijn paal te bewerken. Kom je me helpen? Vraagt hij, terwijl hij ongestoord doorgaat met de bewerking van zijn grote lul. Niels trekt zijn broek uit en stapt in de douchebak. Niels drukt zijn mond strak op zijn lippen en begint snel aan een heftig tonggevecht. Zijn rechterhand verdwijnt in de doorweekte bokser en zoekt naar zijn pik. Het eerste wat Niels voelt is zijn eikel, welke groot, heet en kloppend in zijn hand aanvoelt. Ontongend gaat Niels verder op verkenning uit. Zijn hand glijdt zijn hele stam af. Wat een grote pik. Michiel heeft Michiel, zeg, groot, dik en kloppend, net als een eikel. Zijn pik moet minimaal 23 bij 8 centimeter zijn. Nog even en Niels heeft zijn ballen vast.
1: Como bailo yo, como twist. Y me late el corazón,

Denderend geniet Michiel van de zoektocht naar zijn kloten. Wat een lekkere, volle zak is, gevuld met grote, forse ballen. Michiel doet zijn bokser naar beneden en buigt iets voorover. Bram gaat op zijn hurken zitten en trekt de bokser verder naar beneden. Twee lekkere billen komen tevoorschijn. Hij trekt ze uit elkaar en steekt zijn tong ertussen. Op zoek naar het gaatje glijdt zijn tong door de bilspleet. Bram heeft een gevoelig punt bereikt bij Michiel. Kreunend staat hij te genieten onder de warme douchestraal, terwijl hij met zijn lul speelt. Zijn gaatje is strak, onbehaard en geil. Na een lekkere rimbeurt draait Bram hem om en eindelijk kan hij zijn pik in volle glorie aanschouwen. Zonder bokser, die dit heerlijk stuk vlees eerder verstopte. Zoals hij voelt, zo ziet die grote pik van Michiel er ook uit. Groot, machtig, stoer, geil en bovenal klaar om zijn zaad te laten spuiten. Michiel grijpt Niels bij zijn haar, trekt hem met zijn hoofd tegen zich aan en slaat met zijn lul in het gezicht van Niels. Niels kijkt Michiel aan en geniet van de geile blik in zijn ogen. Wat een beest is dit! Lekker lijf, geile kop en een mega grote lul tussen zijn benen. Niels houdt het niet meer en wil maar één ding. Deze paal moet hij in zijn mond hebben. Niels hapt ernaar en omsluit zijn grote eikel met zijn lippen.

Michiel schuift zijn pik stukje bij beetje verder in zijn mond. Als Niels denkt dat hij er is, stoot Michiel nog even door en voelt Niels zijn grote kloten tegen zijn kin. Trillend staat hij Niels in zijn mond te pompen. Eerst heel voorzichtig, maar als blijkt dat hij wel wat kan hebben, gaat het er wat harder aan toe. Kruinend staat hij hem nu in zijn mond te beuken. Na een tijdje komen de eerste golfjes voorvocht en haalt Michiel hem eruit en vertelt dat hij bijna klaar komt. Hij wil even stoppen en draait de douchekraan dicht. Ze drogen elkaar af om zoveel mogelijk aan elkaars pikken te kunnen zitten en lopen vervolgens naar de slaapkamer. Michiel gaat op bed liggen en nodigt Bram en Niels uit om erbij te komen. Bram en Niels kruipen erbij en kijken Michiel aan. Lekkere paal, zegt Michiel en grijpt Niels tussen zijn benen. Langzaam begint hij Niels af te trekken en kijkt naar zijn lul. Niels drukt Michiel naar achter en gaat op zijn bord zitten en wrijft met zijn lul over zijn gezicht. Kreunend en geil probeert Michiel deze pik naar binnen te zuigen.

verder in zijn mond. Gulzig zuigt Michiel aan zijn paal, likt zijn ballen en is beslist geen beginnend pijpertje. Michiel heeft ervaring, hij is een natuurtalent. Wat kan hij zuigen? Michiel krijgt er geen genoeg van, gezien het tempo waarop hij aan deze mooie paal ligt te zuigen en het lijkt erop dat hij aan zijn eindsprint begint. Niels beweegt zich met zijn hele lijf en spuit even daarna grote dikke klodders sperma in zijn keelgat. Het gekreun vult de hele kamer. Wat zijn ze geil? Michiel staat op en geeft aan dat hij wil spuiten. Hoe wil jij het? Vraagt Michiel keihard aan zijn lul trekkend. Nee, zegt Niels. Bram wil nog geneukt worden. Zo'n grote paal als jij hebt, heeft hij nog nooit in zijn kutje gehad, waarop Michiel bovenop Bram gaat liggen en zijn lul in zijn kutje pompt. Vier grove stoten heeft hij nodig om kreunend en bezweet zijn grote kloten over het gaatje te leggen. Hij ligt te neuken als een gek en Bram schreeuwt het uit van geiligheid en pijn. Het zaad vloeit op een gegeven moment zo zijn grotje in. Zoveel zaad heeft Bram nog nooit in zijn kutje gehad. Dik, wit, plakkerig sperma verdwijnt zo zijn grot in. Of hij nu wil of niet. Michiel blijft stoten, waardoor Bram niet anders kan dan alles te ontvangen. 8, 9 dikke stralen zaad spuiten uit zijn pik. Er komt geen einde aan.

0: so the woman followed the man. Like chicken followed the hand, so the woman followed the man. Goodbye, bye.
1: Niels bekijkt het hele gebeuren en drukt op de billen van Michiel met de bedoeling om zijn lul zo diep mogelijk in het kutje van Bram te krijgen. Even later haalt Michiel zijn half slap geworden lul uit het kontje van Bram en gaat naast hem op zijn rug liggen om uit te hijgen. Niels kijkt nog eens naar het kutje van Bram en ziet een straaltje sperma uit zijn gaatje komen. Hij maakt een vuist en zegt tegen Bram: "Goh, Bram, je bent nog steeds niet uitgescheurd." Waarbij hij zijn vuist in het natte, gladde grotje van Bram duwt en hem begint te vuistneuken. Nu kijkt Michiel naar dit geile spel en pakt zijn arm vast om deze er zo diep mogelijk in te duwen. Kreunend, gillend en zuchtend ondergaat Bram deze marteling en na een dikke 10 minuten spuit Bram zijn grote hoeveelheid zaad op de dekens en zijn marteling is ten einde. Het is laat geworden na dit geile avontuurtje. En ze gaan nog even onder de douche, even afspoelen en naar bed. De volgende morgen gaan ze weer naar huis. De drie zoenen maken plaats voor een geile natte tongzoen en een stevige greep in de diverse kruisen. Ze trekken hun jassen aan en gaan tevreden naar huis. Too much, love, man, man. Quack, quack, quack.

vrienden, liefste kinderen. Nu is het pas tijd om naar huis te gaan. Bijna 10 uur op Radio Centraal. Tot volgende week. Tot Hot Love. Agoi.

Deze vierwekelijkse uitzending heeft sinds haar ontstaan in 1992 als doel om een repertoire van elektro-akoestische muziek weer te geven dat gedeeltelijk haar muziekgeschiedenis reflecteert. Sinds 1970 heb ik mij op een onbegaan muzikaal pad begeven vanuit de interesse en de drive om de elektronische bewerkingsmogelijkheden op alle geluidsoorten tot een muzikale materie te hercreëren en om de bekomen resultaten als basis te gebruiken voor nieuwe composities. In het begin was dit ook een filosofisch gegeven, gebaseerd op de gelijkberechtiging van alle klankmateriaal om muziekcomposities te bekomen. En dit in tegenstelling tot wat in de overige muziekwereld gangbaar was. Van bij de aanvang was dit een radicale benadering van muziek, ingegeven door het groeiend vermogen van elektronica en van muzikaal avontuur. Toen was ik op zoek naar gelijkgestemden, die ik voornamelijk gevonden heb via de workshops met Sem, op concerten in Antwerpen en Gent en op buitenlandse muziekfestivals, voornamelijk in Frankrijk. Daar kwamen de legendarische makers ook hun klankmodellen uitleggen, die geïntegreerd werden in specifieke synthesizers, zoals Moog met Bob Moog als woordvoerder, parabolische synthesizers van Don Boegla, de legendarische DX7 met FM-synthese van John Chowning, synclavier met digitale sinusenopbouw door John Appleton en granulaire computertechnieken door Barry Truax. Ook opmerkelijk was de research in ruisstructuren van James Tenney, die er seminars over gaf. Dit gebeurde allemaal tijdens de overgangsjaren van analoog naar digitaal gedurende de jaren 1970 en 80 vorige eeuw. Als fantasierijk en zelfredzaam componist werd ik voortdurend geconfronteerd met de zingeving ervan. Die werd vooral ingegeven door de controle op de klankparameters die veel verder uitgebreid werden dan alleen maar toonhoogte, volume en duurtijden. Tijdens mijn zoektocht naar een evenwicht tussen de verschillende controleerbare klankelementen en hun waarneembaarheid ontstond een gepolariseerde denkwijze van klankevoluties tussen de tegenstellingen van waarneembare klankkenmerken, hetgeen ik onder andere daardoor parametrische muziek genoemd heb. Vanuit de waarneembaarheid van klankkenmerken ontstonden tijdens het compositieproces muzikale trajecten die de basis vormden voor nieuwe muzikale klankontwikkelingen. Hoe meer ik er kon noemen, hoe complexer ik te werk kon gaan en verbanden leggen, zodat ook meer stemmigheid in het bereik kwam. Dikwijls werd er samengewerkt met dichters en woordkunstenaars zoals Paul de Vree en Gust Gils. Gust had ik voor het eerst ontmoet in het IPEM te Gent omstreeks 1973 tijdens seminaries die door Karel Goeivaars werden gegeven. Die gingen hoofdzakelijk over de gevoelsmatigheid voor specifiek geluid. Gust Gils was geen componist, maar dichter en schrijver. Hij leunde aan bij geluidskunst en hij toonde veel interesse voor experimentele muziek en elektronische klankbewerking. Dat blijkt uit de klankband die nu op de achtergrond speelt met als titel Mat Agaskar uit 1976. Daarvan gebeurde spontane live-opname in een berghok bij Sem in Hofterbeke, omgeven door talrijke beschilderde en uit Izimo gesneden vogels.

0: Met Guust Geels klikte het dus meteen. En net als Goeivaerts trouwens, werkte hij mee aan verschillende van mijn experimentele audiovisuele projecten. Die werden onder andere uitgevoerd in Brussel in de Expohal van Beaux-Arts, in de Zwarte Zaal van de Gentse Academie en bij Logos, en in Antwerpen in het toenmalige ICC en in Zaal King Kong in de Keizerstraat. Veel later heb ik gedichten en korte teksten van Guust Geels geïntegreerd in mijn compositie Amour Sacré uit 2004. Tijdens een live-uitvoering ervan in het Zuiderpershuis in 2016 werd een speciale muzikale inleiding met zijn tekstmateriaal toegevoegd. Met enkele gevatte zinsneden uit het surrealistische repertoire van Guust Geels werden, als tegenstelling van semantiek en parallel met het oorspronkelijke surrealistische betekenis, gesampelde woord- en zinfragmenten als een mozaïek samengebracht. Die werden dan herleid tot een abstract muzikaal spel van intonaties van het gefragmenteerde gesproken woord, gelezen door Rudy Klaassen. Tijdens het verloop van Amour Sacré werden teksten van Guust Geels onvervormd voorgedragen en afgestemd op bepaalde plaatsen in de bestaande muziek. We kunnen nu luisteren naar een opname van de uitvoering ervan in het Zuiderpershuis in 2016 met Rudy Klaassen als uitvoerend woordkunstenaar.
1: Drie leugenverhalen. 1. Letters kunnen leren zichzelf te schrijven, maar dat duurt. 2. En ook cijfers kunnen achterom kijken als je ze het jong genoeg bijbrengt. 3. Nee, er is geen derde verhaal, dus zelfs de titel was gelogen. De pijnvijf. Vrienden, ik heb de pijn maar op de kachel gezet om ze warm te houden. Als iemand pijn wil, ze is lekker vers, neem gerust en neem wat meer. Er is pijn genoeg voor iedereen.
2: Ik heb het niet in het zin.

0: Hij zit hier in. Hij zit hier in. In elke gebeurtenis.
1: Metamorfose. Dodelijk doorzeefd zakte hij neer. Opte zich meteen gewillig tot een passende sarcofaag vervormende bodem. 30 à 70 dagen inkapseling. Dan ontpopte zijn verstard overblijfsel tot een wespenzwerm, 2 handvol muggen en 1 model helikoptertje. Postuum zoomt hij om niets vermoedende oren.
2: Alle wit.

Yeah.

Lezend uit eigen werk. Uit het papier dat ik in de hand hield en waarop ik gebeurtenissen las, bouwde ik een huis. Waarin ik gebeurtenissen zag, in elke gebeurtenis stond ik zelf. Elk ikzelf met een papier in de hand, waarop weer verdere gebeurtenissen, waaruit weer verdere huizen en ikzelf, ergens eindigen deed ik niet.

Strategische ingreep. Met zachte saxofoonmuziek werd nog gepoogd de vijandelijke gelederen in bedwang te houden. Maar daarvoor klonken de zachte saxofonen net niet zacht genoeg.

Kleine akoestiek van de dood. Het miauwen van de dood is zeker in het oor van zij die leven. De harpoen van een grote dood klinkt luid over hun stille zoutzee. En het snaargeluid in de valkuil dood, tulp bij nacht die de stem verheft, is het niet meer zwijgen van zij die dood zijn. Want dood is de pas gedode vogel, bezield met het grimmige leven van de dood.

wit gedicht. Zelf wit zijn, niets dan wit en stil in een witte ruimte liggen. En zich hierin het prille begin van alle wit verzinnen.

We hebben geluisterd naar een concertopname van de live-uitvoering van Amour Sacré van Joris de Laat in het Zuiderpershuis in Antwerpen in 2016 met Rudy Klaasens als woordkunstenaar. Ray Gillet heeft gestudeerd bij Catherine Alexander, Lars Gunnar Bodin, Larry Polanski en Christian Wolff en heeft individuele lessen gevolgd in New York City bij John Cage. De componist heeft geprobeerd de geschilderde gebaren, gestes van Jackson Pollock te weerspiegelen door middel van geluid. De compositie is verticaal in de tijd, net als een schilderij. Het ritme bestaat namelijk uit individuele klankgebaren in plaats van uit verschillende verbindende gebaren. Pas in het laatste deel vinden gebeurtenissen plaats op een oorzaak- en gevolg manier. Deze overgang weerspiegelt ook Pollock's handelingen in de loop van de tijd. Terwijl hij een groot doek afmaakt, stollen de individuele lijnen, stippen en vlakken samen tot een beoogde structuur. We kunnen nu luisteren naar Hommage aan Pollock nummer 2 van Ray Gillet.

We hebben geluisterd naar Hommage aan Pollock, nummer 2 van Ray Gillette. Ode to the South Facing Form, vertaald als Ode aan de op het zuiden gerichte vorm, is van Mark Wingate. Het is een tapecompositie met als uitgangspunt de geluiden van menselijke stemmen uit verschillende religieuze ceremonies. Onder hen bevinden zich Tibetaanse en Mahayana, boeddhistische monniken, Japanse shomyo en Afrikaanse inheemse liederen. Deze stemmen werden elektroakoestisch bewerkt en gecombineerd met andere digitale en analoge geluiden. De inspiratie voor het werk is de vreemde, hypnotiserende kracht en de suggestieve schoonheid van de menselijke stem in al haar verschijningsvormen en het eeuwige verlangen van de mensheid naar hogere machten. We kunnen nu luisteren naar Ode to the South Facing Form van Mark Wingate.

We hebben geluisterd naar Ode to the South Facing Forum van Mark Wingate. Jeu imaginaire van Auke Parmereut is een fantasie over tijd en strategie, zoals die terug te vinden was in een beroemde schaakpartij tussen Karpov en Kasparov. Die diende in 1992 als inspiratie voor deze muziekcompositie. Het stuk probeert de partij zelf echter niet na te bootsen. Die bleek eerder een meditatieve inspiratiebron te zijn voor de muzikale compositie. De belangrijkste compositie-elementen zijn de transformaties van tijd en timbre. Omdat ook de transformatie van tijd het timbre beïnvloedt, zijn hun strategische aspecten vaak met elkaar verweven. We kunnen nu luisteren naar Jeu imaginaire van Auke Parmereut.

We hebben geluisterd naar Jeu imaginaire van Auke Parmerut. Le vertige inconnu, vertaald als de onbekende duizeligheid, is een werk van Gilles Gobeil dat geïnspireerd is op een tekst van Paul Valéry uit Le Solitaire. De vertaling ervan klinkt zo. Hier, op het dak van de wereld, voel ik een schaduw van onrust. Het is helemaal niet de hoogte, nog de zuigkracht van de afgrond en de leegte die me verontrust. Het is een heel andere leegte die een heel ander gevoel aanspreekt, namelijk de essentie van eenzaamheid. Tot zover dit tekstfragment van Paul Valéry, dat ervoor gezorgd heeft dat Gilles Gobeil deze compositie maakte met als titel Le Vertige Inconnu.

We hebben geluisterd naar Le Vertige Inconnu van Gilles Gobet. Voor componist Matthew Atkins neemt audiokunst een bijzondere plaats in, omdat het de grenzen tussen het reële en het virtuele laat vervagen. De componist is geïnteresseerd in het creëren van hybride, synthetische, digitale geluidsomgevingen waarin de luisteraar wordt ondergedompeld in het klanklandschap. Een omgeving waarin het bekende onbekend is geworden. Dit werk is aanvankelijk ontstaan tijdens de dagelijkse reizen van de componist van zijn huis in Warwick naar zijn studio in Birmingham. Het werk is ook geïnspireerd op Turner's schilderij Regen, Stoom en Snelheid en verwijst door het onderwerp zelf naar Schaeffer's vroege werk, de Étude au chemin de fer. De kwaliteit van Turner's latere werk, dat de componist het meest aanspreekt, is het gevoel dat meer definiëren objecten zijn overschilderd, harde lijnen zijn vervaagd. Er is een gevoel van implicatie en suggestie. In het hele werk versmelten en transformeren geluiden uit de echte wereld met hun droomwereld-equivalent, terwijl een reiziger wegdroomt en weer ontwaakt. Spectromorfologisch is een schijnbaar moeilijk woord dat echter heel krachtig weergeeft hoe het gebruikte materiaal verenigd werd. Klankspectra die door overgangen andere vormen en gedaanten aannemen in de muziek en versmelten met elkaar. We kunnen nu luisteren naar Melt van Matthew Atkins.

We hebben geluisterd naar Melt van Matthew Atkins. Inner van componist John Young werd geïnspireerd door het geluid en de gewaarwording van de menselijke ademhaling vanuit een versterkt en surrealistisch perspectief. Het uitgangspunt van het klankproces was het luisteren naar enkele eenvoudige elektroakoestische transformaties van ademgeluiden. Omdat het spectrum van het geluid rijk en ruisachtig is, ontdekte de componist een hele wereld van klankidentiteiten. Vanuit dat idee probeerde de aandacht te vestigen op de manier waarop klinkerachtige kleuringen en de ritmische contouren van de ademhaling met elkaar verbonden kunnen worden binnen een reeks van op ruis gebaseerde gestes en texturen. Zijn belangrijkste drijfveer was om met het elektro-akoestische medium deze intieme en persoonlijke geluiden te overdrijven. We kunnen nu luisteren naar Inner van John Young.

We hebben geluisterd naar Prelude Suspendu van Orazio Vagione. En we besluiten deze uitzending met drie muzikale momenten van Lucien Goethals. Tres Momentos Musicales is een werk uit 1980 van de Belgische componist Lucien Goethals, geschreven voor viool en tape. Het is een typisch voorbeeld van elektro-akoestische muziek waarin de live gespeelde viool een dialoog aangaat met vooraf opgenomen elektronische klanken. De titel verwijst naar drie muzikale momenten wat duidt op een driedelige structuur. Goethals stond bekend om zijn doordachte structurele benadering van muziek. Als artistiek leider van het IPEM in Gent experimenteerde hij volop met de elektronische technologieën uit die tijd. We kunnen nu luisteren naar Tres Momentos Musicales van Lucien Goethals.

We hebben geluisterd naar Tres Momentos, muzikales van Lucien Goutas. En we eindigen op de concrete klanken van Bernard Parmigiani over het ontstaan van de wereld en tevens van een nieuwe volgende uitzending.

And no Laker. Or no, you know what I was gonna say, bruh. Yeah.

23, 18, 82, 44, 31, 21, 11, 83, 17, 28, 64, 23, 82, 31, 11, 16, 94.

crack up the beat.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: Radio en TV Salon van 3 tot laat naar de pijpen. Rechtstreeks van het Dolpio.
1: De theater, La Paz en Wijven.

0: んがご用か。何かご用か。
1: 旅行行こねな。

enkele opmerking over de organisatie van niet-hierarchisch gestructureerde groeperingen. Hier is het onmogelijk om op een of andere manier de macht naar zich te trekken. Dit kan gebeuren op technisch niveau, op informatieverzamelingsniveau of, zoals in ons geval, door deze twee samen gemengd met afwezigheid.

0: soulhits in het verschiet. En als we vanavond een thema hebben, dan is het, Mick, wat zou het dan zijn?
1: De dubbele ite?
0: Ja, waar?
1: De dubbele deur.
0: Conflicten?
1: Ja.
0: Opposante.
1: We hadden er net van een gesprekje over. En naar het zijn zou er iedere minuut...
0: Ja. Ja, ja, beslist Mick. Elke minuut verleden jaar. Verleden jaar.
1: Ja. 80 miljoen worden uitgegeven aan Defensie.
0: 80 miljoen Belgische frank per minuut in 1980.
1: Over de hele wereld verspreid, uiteraard.
0: Proficiat, jongens. Ik denk dat het voor dit jaar dus 100 miljoen is per minuut. Dus deze bungalow kan dus wel 120 miljoen waard zijn.

0: In deze oorlogstijden kunnen we best met een love song beginnen, Mick.
1: Ja, dus van die au-pair, van de au-pairs, hè?
0: Bungalow, uw wekelijkse portie fantasievitamine.

0: U mag ook weten dat 40% van onze geleerden, de scientific people, 40% daarvan staat in dienst van de bewapening. En 75% van de satellieten die om de aarde vliegen, 75% van die satellieten zijn daar ook om militaire doeleinden.
1: Maar Sputnik is dat natuurlijk niet, hè, op vrijdag.

0: Lizzie, Mercier, Duclos, Sputnik, Spoor, Sputnik. Morgen Sputnik, op vrijdag, van rond 9 uur zoiets.
1: Ja, op Radio Centraal, 101.6. Ja.

0: Mick, we gaan even in Arabië checken.
1: Ja, waar die oude sheik zit, hè?
0: De checken. De sheik.
1: De uithaven, militaire uithaven in de derde wereld, die zijn verdubbeld bij de jaren. En dat is 16% van de totale uithaven.
0: Cadillac. I'm the sheik.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: de popgroep en ja, hoe nummer noemt dat? Dat springt uit de band.
1: En deze ultraband is dan Rip, Rig and Panic?
0: De bijkant. De ja. Bijband. Ja.
1: Met dat oog, dat Bunuel oog.
0: Ja. Maar je ziet duidelijk
1: dat het is eigenlijk de maan.
2: Het is een Bunuel blik.
1: Het is een wolk die voorbij de maan komt.
0: Hey Mr. E, a grand grin with a shake of smile.
1: Dat was het dan weer.
0: Zo noemt die

Zalewe! Zalewe! Zalewe! Zalewe!

0: Lemik springt weer uit de band en begint hier met microfoons te smijten. Ik moet wel zeggen dat het hier
1: gezellig is.
0: Ripperig in paniek.
2: Hey mystery, Grand Green with a shake off smile.
0: De titel?
2: Dat was de titel, ja. En de band is Replik en Bad.
0: Zeg maar, Lydia Lunch, die kwam toch ook?
2: Ja, ook op diezelfde dag, vrijdag 18 december. Maar die treedt pas om 12 uur op, geloof ik. Zo is die.
0: Dus eerst naar Montevideo en dan naar de academie. En in de academie is ook die Brusselse groep...
2: Allee.
0: Of dat is één gast. Snowy Red. En malaria?
2: Malaria?
0: Dat is een gerucht.
2: Moeten wij geruchten? Hallo? Dat springt toch een beetje uit de band, hè?
0: Malaria zijn meisjes, Mick.
2: Uit Berlijn?
0: Ja.

0: The Normal op Mute Records en daarna kwam Fat Gadget.
1: Ik denk dat dit ongeveer de 1000 MHz band moet zijn.
0: Ja, dat is de normale band. Cabaret Voltaire.
1: Silent Command.
0: Deze dagen zegt men do or die.
2: Ce n'est pas Anita.

0: Radio Centraal, de Silent Command, de Bungalow Band.
1: Lijkt meer op een klapband.

0: binnenband of buitenband. Om 0 uur gaat hij eruit.
1: Het waren allemaal bandjes, maar wat was het verbandje eigenlijk?
2: Aan mijn pols.
0: Het verband is stuk.
1: Ik vroeg niet waar. Wat?
2: Het was in feite een en al klapband gewoon.
0: Mick, jij hebt ook begrijpt de kunst heel goed om de verkeerde vragen te stellen. En zoals de chief...
1: De chief rommelt.
0: Die heeft hier 3/4 van de tijd zitten slapen.
1: Nu niet alleen meer buiten de studio, maar ook nog in de studio.
2: Cliché zeg
1: je. Ja. Het zijn gewoon de bandklare feiten.
2: Het moet een clash wezen, geen cliché.
0: De laatste klankband van deze bungalow is een geluid van de kerstavond in Honolulu in 1990.
1: Ah, een kerstmisband.
2: Misschien kan Missa Isolation vertellen of dat we een witte kerst hebben.
1: Een zwarte.
2: Zwarte.
0: Altijd mis. Altijd mis.
2: Vroeg mis.
1: Vroeg of laat.
0: Dag.

0: in the early part of January. Before this happened, however, the world was introduced to the next chapter in the saga of man's probe into outer space.
1: En Sputnik, de reiziger door de wereld van de muziek, het heelal van de muziek. Sputnik kan ook romantisch zijn, jawel. Jodenstenen.

0: Radio en TV Salon van 3 tot laat naar de Pijpen. Rechtstreeks van het Dolpio.
1: De tweede Japanse wagen.

0: listening.
1: Oh. Uncle!

안 가고 영화. 안 가고 영화.

enkele opmerking over de organisatie van niet-hierarchisch gestructureerde groeperingen. Hier is het onmogelijk om op een of andere manier de macht naar zich te trekken. Dit kan gebeuren op technisch niveau, op informatieverzamelingsniveau of, zoals in ons geval, door deze twee samen gemengd met afwezigheid.

0: Amerikanen, vraag ik mij dan af? Dat ze dan wel gaan? Of voor Brazilianen of Russen?
1: Ja,
0: of...
1: wel, wat voor Amerikanen hebben de centen om hun auto...
0: Ja, dat zullen dan ook naar... niet veel zijn.
1: Ja, dat zijn er ook niet veel, hè? Ja. Nee. Dan moet je, dat is ook een beetje... En, ja, dat is het ding, hè. Dus de meeste Amerikanen, wat die doen, is gewoon... Ja, die doen meestal gewoon land, maar als die een auto nodig hebben, dan huren die gewoon een auto hier.
0: Ja, en dat is ook gewoon een Belgische auto natuurlijk.
1: Ja,
0: natuurlijk. Ja, ga niet met je Amerikaanse auto naar hier. Nee, dat is waar.
1: I'm not taking my car to dangerous Belgium, you know?
0: Ja, die auto's nog gewoon te groot om hier op de wegen te passen, denk ik.
1: Je kunt hier niet parkeren.
0: Ja, soms zit er zo in en denk je van, oh, is dat
1: ja, maar dat is niet normaal, hè. Dat is niet normaal, ja. In Brussel zie je er meer en meer zo van die SUV's, van die Escalades en zo.
0: Hilarisch.
1: En je staat er dan naast en je komt dan zo... Ik ben ook geen lange kerel, maar
0: ja, okay,
1: je komt dan zo ook nauwelijks aan de deur. Zo. Ik voel mij precies terug 6 jaar aan de auto van mijn vader. Zo.
0: Ja. Maar het is... Maar dus, dit is eigenlijk iets dat echt al 20 jaar bezig is.
1: Ja.
0: Heel dat spel, over die wegenvignetten. En dus, het is ook iets, het is een gewestelijke materie. Dus het is geen Belgische materie. De wegen die zijn van Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
1: Ja.
0: Dus moeten die drie ook nog akkoord gaan met elkaar. En dat was dan 20 jaar gebatter en gedaan en gedit en gedoet. Er was het idee eerst, maar dan... en Vlaanderen was ervoor, het is ook al lang voor. We spreken echt 2005, hè.
1: Ja.
0: Maar... Balkenende, premier van Nederland, doet een telefoontje en zegt: hey, yo, wow, wij onderlanders gaan toch niet betalen voor uw wegen, zeker? En dus gaf ze dat af. Nu zitten we 20 jaar later. En zitten we dus terug met dezelfde situatie is ingevoerd. Nu, het is heel complex, heel interessant, whatever. Het gaat echt over alles. Wie beslist er, blablabla, infrastructuur. Ja, het is dus redelijk ingewikkeld. Maar eigenlijk... Waar het mij vooral aan deed denken, is de auto-kwestie. De kwestie van de auto in de strijd tegen klimaatverandering. En het idee, hè, dat nu al een goede 10, 15 jaar populair is, er moet elektrische auto... wat voor auto gaan we mee rijden? En het wegen van het voor mij opnieuw, hè, nog een belasting op, auto, hè, op auto's, toont voor mij weer aan dat een infrastructuur... En een planning, een bouwplanning, ruimtelijke ordening die gericht is op de auto, zoals wij zeker in Vlaanderen hebben. Iedereen woont nog in, of heel veel mensen wonen nog in kleinere dorpen, niet in de stad. Dat gewoon niet compatibel is met een efficiënt ecologisch beleid. Ik zie het gewoon echt niet.
1: Ja, en niet alleen dat, maar het toont ook weer aan dat... wat meer en meer toch wel zo wat de trend is, dat de autorijden een beetje voor de rijken is
0: ontworpen. Mm-hmm. Ja, ja.
1: De prijs van de benzine, oké, daar kunnen ze zogezegd niks aan doen. Maar ja, daar gaan we het nu niet over hebben. Men gaat niet te diep in de conspiracy theories.
0: Ja, het gaat gewoon over accijnzen, hè.
1: Ja, ja.
0: Dus we kunnen gewoon de accijnzen verlagen.
1: Ja, ja. En dan gaan we het niet alleen... en dan heb je ook nog altijd die lage emissiezone. Hè? Dus als jij een gastje bent of een oude kobbel of je hebt niet zoveel centen en je denkt van, weet je wat, ik ga hier een goede slag slaan. Ik ga zo'n goedkoop auto kopen van 1000 euro van 800, even, of 800 ballen of zo.
0: Mm-hmm.
1: Kun je het stad niet inrijden. Dus je zegt, Charles, dus je moet de tram pakken. Zoals de andere paupers, zoals ze zeggen.
0: Ja, maar vooral, hoe ga je een tram pakken als je niet in de stad woont?
1: Ja, exact. Ja. Dus je moet dan de auto pakken naar dan zo een park and ride en dan moet je een tram pakken naar het centrum. Maar dan, als je dan genoeg centen hebt om een auto te hebben die niet te veel uitstoot, of om dan om dan zo'n elektrische auto, hè, waar je dan een premie voor krijgt.
0: Je krijgt
1: er nog geld voor. Hè? Dus als je genoeg centen hebt om een gloednieuwe Volvo te kopen, E5, hoe de fuck dat hoe dat ook noemt, die elektrische wagens, dan krijg je gewoon nog centen erbovenop.
0: Ja, en datzelfde stramien gaat dus verder met die wegenvignetten.
1: Ja,
0: een elektrische auto is 90 euro en een diesel is 125 of zoiets.
1: Maar en dan hebben we, het grappigste is, mijn vader heeft veel gezegd in zijn leven,
0: mm-hmm,
1: maar waar hij vooral veel over klaagt, en dat klopt ook wel, is hoe hard de Europese Unie in België dieselwagens gepromoot heeft. Heel hard.
0: Mm.
1: Dieselwagens, met diesel rijden, dat is de toekomst en dat, omdat waarschijnlijk zullen
0: er... Diesel? Geen benzine?
1: Nee, diesel. Diesel is heel erg gepusht geweest. Ja, heel populair, nieuw en dat was heel goedkoop. Dat was goedkoper dan benzine in de tijd. En diesel en de schoen en met de Amerikanen en dit en dat. En de schoen voor onze economie en hadden een dieselauto.

0: En mijn vader had ook altijd dieselauto's gehad. Hmm. En nu ineens is dat een autoboze, want dat is heel, de oudere dieselauto's zijn heel vervuilend. Maar ja, dat is ook gewoon zo. Dieselauto's zijn heel vervuilend. Ja, diesel is heel vervuilend. Maar ja, ik snap dat... ja, het is echt ze zijn echt met onze voeten aan het spelen. Het is en ik denk dat ook een beetje is met de... Als we het hebben over de ecologische kwestie, je mocht zo verder gaan over die dive in Venetus. Als je het echt hebt over de ecologische kwestie, ik denk dat veel mensen gewoon niet... Ik denk dat veel mensen zijn gewoon zo... Ja, die zijn zo van die NVA... like drones die zo NVA... Zo echt zo NVA-propaganda slop eten. Uh-huh. Zo van papa de wever met de mond.
1: Ja, maar hoewel dat de NVA traditioneel en de Volksunie traditioneel redelijk groene partijen zijn.
0: Ja, voor de conservatie van het...
1: De heimat en whatever.
0: Ja, maar ja, nu is het... evil, the twirls mustache. Uh-huh. En zo van, ik vernietig dit mooie bos met schattige konijntjes om een parking te plaatsen.
1: Yep. Ja, ze zijn volledig neoliberaal
0: gegaan. Ze zijn super-Amerikaans gegaan. Maar alleen mijn punt dat ik wil maken is, je hebt mensen, maar ik denk dat ook veel mensen zijn, die gewone mensen, die heel wel meezitten tot een hoeveelheid met het verandering van het klimaat. Mm-hmm. Ik denk nu zeker nu met al die hittegolven die we nu hebben.
1: 1500 man gesneuveld.
0: Ja, 1500 man is gestorven. En deze is gewoon, besef, als we niks veranderen, gaat dit de koudste mm-hmm. juni zijn ooit. Juli zijn ooit, het gaat maar warmer en warmer worden. En dat mensen dat wel doorhebben, maar aan de andere kant, dat veel mensen, en dat is het slimme dat de Europeanen toch wel hebben gedaan, dat het ook een soort van beetje tactiek is om mensen zo wat uit te putten tegen, om op te komen voor het klimaat, is het echt in een verdienmodel te veranderen. En ik denk dat dat het probleem ook is, dat met veel mensen dat het verkeerde keel gaat zitten, dat is een soort van rebellie, van ik ga toch wel met mijn diesel blijven rijden, of ik ga toch wel met mijn mazoet blijven stoken. Ja.
1: Maar het is ook gewoon veel goedkoper, natuurlijk. Maar dan worden er vooraf gestraft.
0: Ja.
1: Allee, het is,
0: en dat is het probleem. En ze werken het maar tegen. En veel mensen hebben het gevoel, ja, ze willen toch maar centen van ons verdienen. Dus nee. Ja. En ook aan het einde van de dag, als je kijkt naar hoeveel er uitgestoken, wij kunnen als bevolking valt er ook veel te verbeteren. Hè? Daar niet van. Wij zijn ook een massa en wij stoten ook wat uit. Hè? Maar om wat wij gewoon mee te geven. Hè? Dus wij Amerikanen, die stoten, wat wij uitstoten, stoten Amerikanen een keer en half uit. Hè? Mm. En om een mee te geven, Taylor Swift bijvoorbeeld, hè? Die zangeres, hè? Voor mensen die niet kennen, zij pakt overal de private jets. Zij heeft de kortste private jetvlucht ooit genomen, vorig jaar. En dat was een vlucht van 3 minuten om een autorit van 20 minuten te verwijderen.
1: Nee, maar dan ook,
0: van het vliegveld Ontario in Los Angeles, naar het vliegveld LAX te vliegen, waar 2 uur rijden is. Nee, dat is 2 uur rijden met hem zo. Oh. En 10 minuutjes met vliegtuig. Oh. Dus ik pak het vliegtuig wel.
1: Jezus.
0: En gewoon vorig jaar heeft hij 10.000 keer uitgestoot wat de gemiddelde Amerikaan. Ja. En dat is gewoon 1 persoon van de elite. Laat staan al die bedrijven, Exxon en Nestlé en al wat die allemaal uitstoten. Ik snap wel dat veel mensen zoiets zeggen van, ja, voort. Want het komt nu maar meer en meer uit. Het ligt aan ons. Wij moeten er ook iets aan doen. Wij stoten nog veel te veel uit.
1: Het is structureel.
0: Ja, structureel is het echt een probleem.
1: Het is structureel. Allee, maar ja. Het is zoiets... en dan ben ik ook beginnen lezen over... want er een andere optie is het kilometer rijden.
0: En wat is dat?
1: Kilometer rijden is dat je effectief... Dus je hebt een vegenvinger, dat is gewoon voor een jaar.
0: Ja.
1: Maar kilometer rijden, of de slimme kilometerheffing of whatever, dat ze het willen noemen. Je betaalt per kilometer.
0: Oké.
1: Dus als jij 5 kilometer rijdt op een jaar, ja, dan betaal je heel weinig. Rijd jij 5.000, dan betaalt je heel veel. Dat het nu hetzelfde is.
0: Mm-hmm.
1: Maar... En dat is eigenlijk ook waarom dat mijn conclusie een beetje is van, ja, het zal publieke infrastructuur moeten zijn. Treinen, trammen, bussen, een andere ruimtelijke ordening, meer in steden, et cetera, et cetera. Omdat, de reden waarom dat de NVA was eerst voor, en Ben Wijd zelf noemde het wegen van niet een domme oplossing en niet efficiënt en whatever, omdat je het natuurlijk met een wegen van niet lost niks op aan de files. Ja. Dat is nog een heel andere kwestie. Maar bij kilometerrijden zou ik bijvoorbeeld zeggen, tussen in de spits betaalde meer.
0: Huh? Ja, ja.
1: En dan gaan mensen minder in de spits rijden. Maar de mensen rijden niet voor hun plezier in de spits natuurlijk.
0: Nee, natuurlijk niet. Die rijden in de spits.
1: Mensen moeten nog aan werk. Ja, dus dat is ook zever. Hè? En, Hij zegt dan, ja, dat kunnen we niet doorvoeren, omdat het over 1.000 euro per jaar zou gaan. Extra.
0: Oh, 1.000 euro
1: voor,
0: per jaar?
1: Voor iemand die gewoon werkt.
0: Oh, dat is ongelooflijk.
1: Dat is ongelooflijk.
0: Ja, ja.
1: Maar dus, dat is ook zo'n ding. Ja, wat moet je dan doen? Allee. Ja, als je gewoon wilt rijden, en dat gaat hier over elektrisch of niet elektrisch, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Doet er niet toe, hè?
0: Ja, nee, nee, nee.
1: Ja, je moet gewoon dichter bij je werk. De infrastructuur moet beter zijn. En we leven te ver van onze werkplaatsen. We leven te veel met mensen in Leuven die in Antwerpen gaan werken en andersom. En het is, ja. Ja,
0: en dan nog niet eens gesproken over de lintbebouwing, waar wij zo fan van waren in de jaren 60. Dat wij geen... Hoeveel ruimte wordt er disproportioneel gebruikt voor wat? 10 huizen. Dat is wat ik bedoel. Ja, dat is echt een probleem.
1: Ja, ja, ja. Ja, en ook, dat is een infrastructuurprobleem, een probleem met die files komen er heel erg door. Allee, het is echt een... Ja, het is daarmee dus dat ik terug in mijn opzoekfase ging ik van... Ah, ik denk dat ik een idee heb of een positie. Terug naar ik weet dat ik weet dat ik niks weet. Hè.
0: Ja, een beetje zo die...
1: Van terug Socratisch. dus ik weet het ook niet meer. Maar het is inderdaad een extra kleine belasting voor een heel deel van de mensen.
0: Een grappige evolutie. Van gaan van, zit er een man, een boze man met bliksemschichten op een berg naar... Moeten wij een panini-sticker op onze voorraad plakken om met de auto te mogen rijden, waar we voor betaald
1: hebben? Ja, ja, ja. Maar als goede marxist ben ik voor vooruitgang. Ik ben voor modernisme. We gaan stap voor stap worden de problemen complexer en lichtelijk idioter wel.
0: Nee. Binnenkort is terug met paard en kies, zoals mijn vader altijd zei. All right. We gaan dan even snel een nummerknop opzetten.
1: Yes.
0: Om even een pauze te nemen en dan zijn wij zo terug. Ik ben... Dus, maar alles... Maar, jezus, dichter bij de... Maar alles oké voor de rest, Lennart? Hoe gaat het met je de laatste tijd?
1: Ja, natuurlijk voor mij oké. Het is grote vakantie nu, dus mijn slaapritme heeft er al moeten geloven, vrees ik. Maar het komt wel in orde.
0: Ja, zeker en vast. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Snake Eater nog een keer. Voor de mensen die vorige keer hebben geluisterd. Bangelijk schuifje. Gaan we nog een keer spelen. Want ik kan gewoon kiezen wat we spelen. Dus geniet ervan.

0: Ja, beste luisteraar, wij zijn terug met een heel wat geluid en gerommel en gebommel. Zijn wij nu terug in de studio. Dus het volgende onderwerp waar ik het heel graag over zou willen hebben. Want zoals jullie misschien al weten, nee, of misschien niet, voor de nieuwe luisteraars, jullie er bij zijn, welkom. Is Lennart cinofiel?
1: Ik ben zeker cinofiel. Geen, niet cine?
0: Niet cine?
1: Cino.
0: Cino. Dus, en ik zeg altijd, als je een fiel moet zijn, is het best om een cinefiel te zijn. Om veel slechte dingen starten met filen.
1: Ja.
0: Een cinofiel, een necrofiel, een pedofiel.
1: Ja, allemaal slechte filen.
0: Allemaal slechte filen. Als je één van die filen bent, blijf zo ver mogelijk van mij.
1: Zowel cinefiel als pedofiel en necrofiel, Lando?
0: Ja, exact.
1: Dat zijn we duidelijk.
0: Oké, dus het volgende waar ik het over wil hebben, is de dark meat. Want Theo, we gaan het over China hebben. China heeft een heel tumultueuze geschiedenis. Zeker voor de unificatie van China onder Mao Zedong, dan in een communistisch China.
1: No.
0: En dat was Zhang Zongshang. Ik zou de pronunciation gebutcherd, maar. En dat was de dark meat general.
1: Ja.
0: Of General 80. Wat was het? General 86.
1: 86.
0: General 86. En dus gewoon met dit te geven. Dus. Dus Zhang Zongshang, de dark meat general, die was geboren in 1881, de zoon van een heks. Een heks, een actual heks.
1: Old school Chinese heks.
0: In zo'n dorp in de middle of nowhere, in de bergen. En zijn vader was de lokale dokter en headshaver. Maar een dokter in dezelfde manier dat een houthakker... technisch gezien ook een houtbewerker is. Ja. Is dat wat ik bedoel?
1: Ja, ja, ja.
0: Dat was echt zo van,
1: hij verandert het hout.
0: Hij verandert het hout. Misschien genees je, misschien ga je dood, wie weet.
1: De kwaliteit was wel...
0: En ook tijdens de tijd van de Warring Provinces eigenlijk, zeker zo na het...
1: 1912.
0: Ja, 1912, ja. Start hij eigenlijk een band of rovers tijdens die oorlog. Die heeft orders centen te pikken vallen. En zijn vader was ook een zware alcoholieker, die had niks. En beslist hij eigenlijk om met een groep bandieten op gang te trekken eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: En zijn centen te verdienen door te overvallen.
1: Oh.
0: Maar uiteindelijk verdient hij genoeg centen en heeft hij genoeg man om echt wel een eigen militia te starten.
1: Mm.
0: En daar begint het eigenlijk een beetje... En hij is vooral bekend, vooral in de Shandong province, toch in het jaar 1920.
1: Oh.
0: Hij is vooral ook gekend omdat hij voor verschillende redenen. Maar hij was ook vooral gekend omdat hij een groot harem had van ongeveer 80 vrouwen van verschillende nationaliteiten. En dat waren zoveel...
1: man met smaak, zegt
0: hij. Ja, man met smaak.
1: verfijnde, gevarieerde smaak.
0: Hij was geen racist, hij had alles. Donkere vrouwen, blanke vrouwen, Chinese vrouwen, Japanse vrouwen. Dat was allemaal hetzelfde voor Zhang. Voor hem. Ja. En het hele ding was, dus die had zoveel vrouwen, dat die eigenlijk niet... En ze wisten nooit echt exact hoeveel vrouwen die zijn haren had, want die trokken altijd mee. En dus hij begon gewoon, hij onthaalde niet bij naam, maar bij nummer. Dus nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5, nummer 6. Die was vooral een groot leger maken, omdat die vaak... Dus die won altijd omdat hij heel onvoorspelbaar was. Omdat hij gewoon zo zot als een patat was eigenlijk. Dus die was heel moeilijk te voorspellen. En vaak won hij dan slagvelden. En in plaats van die allemaal te executeren of gevangen te nemen, dan zei hij, goed. Allee, die gooide vaak ook geld naar het probleem. Dus dan zei hij gewoon van, weet je wat? Als jullie midden van het gevecht het afbollen, dan mocht jij bij mij in het leger komen. En dan krijgen al jullie mannen ook van mij een promotie.
1: Mm-hmm.
0: Dus mijn probleem dat vaak meebracht, was dat zijn originele mannen waren van, dat is hier wel niet deftig, want wij willen niet een lagere rang hebben dan de gasten die hier juist nieuw zijn. Die gisteren de juiste vijand nog waren. Dus dan begon die medailles te maken voor iedereen. Dus iedereen werd gepromoveerd op zo'n moment. En dan had hij door dat hij niet genoeg tin had voor de rangen. Dus wat begon hij te doen? Die was sigaretten aan het roken. En ik weet, voor de rokers onder je weet, als je dan je pakje op, er zit zo'n folie in. Mm-hmm. En die zijn zo heel typische Chinese sigaretten, zo van die rode met zo'n gouden folie aan de binnenkant. En dan doet een pakje open en dan ziet dat dat goud is en die krijgt een idee. Dus die zegt tegen al zijn...
1: Nog een briljant inzicht van het genie van Shandong, Zhang Zhongshan.
0: Dus die zegt, weet je wat, ik ga gewoon van al die folie sterretjes maken en iedereen zo promoveren dat iedereen rankt. En volgens ooggetuigen, vaak veel mensen die een medaille kregen, zagen dat hun medaille al uit elkaar viel op het moment dat op hun borstkast gepind werd. Dat was het type gast dat Zhang was. Ja. En er waren ook zo specifieke gezichten over hem, dat je moest zeggen. Het zijn drie dingen. Hij had zo three I don't knows, dat ze zeggen.
1: Ja. De drie kwenies.
0: Ja. Hij wist niet hoeveel mannen er in zijn leger was. Dat is ook bangelijk voor generaal. Hij had een schatting van hoeveel mannen er in zijn leger was. Hoeveel vrouwen er in zijn haren was en hoeveel geld hij had. Want Zhang was heel rijk, want dat was een warlord, dus die nam gewoon alles mee. Hè. Dus... En Mara was zelf ook wel heel frugal. Hij was heel... hij wou geen centen uitgeven. Mm-hmm. Hè, want je moet je armen gedraaien om rijk te blijven, zeker. En op een specifiek moment, die moet zijn mannen betalen. Dan begon hij beuten. En toen kwam hij op het grandioze idee. Waarom print ik mijn Zhang box, mijn eigen geld niet met mijn gezicht erop? Ja. Dus dat dan beginnen doen, maar ik denk...
1: Zo van Donald Trump of Anna Letteren. Zo.
0: Van ik ga mijn eigen centen afvinden. Ja.
1: Daar had hem trouwens echt succesvol geweest. Hè? Tussen 1912 en 1949 China.
0: De
1: Donald had echt...
0: Hij zou gefloreerd
1: hebben.
0: Ja, ze noemen hem ook de natiebouwer, hè, nu in China.
1: Nee. Andere natie aan het bouwen wel, natuurlijk.
0: Nee, maar... En natuurlijk, ik weet niet of mensen die economie 101 hebben gevolgd, als je geld print zonder een goud om het te ondersteunen en als je maar blijft printen zoals je wilt, die waarde stijgt naar beneden. Dus dat was eigenlijk gewoon niks waard. Dat was gewoon papier met zijn gezicht erop. Maar het probleem is, veel van die soldaten gingen dan bijvoorbeeld naar lokale steden en dorpen en wouden dan betalen met dat geld.
1: Daar kregen ze een soldij van.
0: Ja. En natuurlijk wouden die origineel wouden die winkeleigenaars dat niet aanpakken, want die waren, wat is dit?
1: Kijk, wat is dat portretje van nu?
0: Wie is deze dikke Chinees met die snor?
1: Dat er slecht opgetekend. Want hoe goed kan de printing zijn geweest, eerlijk gezegd.
0: Niet goed. Oh. En dan begonnen die soldaten gewoon de winkeleigenaars in elkaar te slaan, dat geld aanpakten. De onzichtbare vuist van inflatie is niet zo sterk als de echte vuist van een boze soldaat. Dus die begonnen en telkens was er...
1: Ja, en ook soldaat moet ook zo een beetje tussen aanhalingstekens...
0: Ja, dat was gewoon, zo...
1: Bandiet nummer 7
0: met een geweer. Ja. Dus zoals je zegt, zijn naam was ook... Dus ik zal gewoon een idee geven. Zijn nicknames waren de Dog Meat General. Daar ga ik nog verder op ingaan waarom hij Dog Meat General noemde.
1: Ik denk dat mensen zich al een idee geven.
0: 72 Cannon Chang, omdat die was wel heel goed met artillerie. Allee, met goed bedoel ik eerder, zo, net zoals ik bijvoorbeeld, hoe ik Total War speel, als Napoleon is gewoon zo 20.000 kanonnen op een heuvel zitten en gewoon schieten
1: genoeg,
0: op de vijand.
1: Genoeg kanonnen en je komt er
0: wel. Ja, komt er wel. De Three Don't Knows, dus waar we het al over gehad. En General 86. En hier ga ik het nu even voor hebben. Maar waar komt General 86? Ja. Dus General 86, dus Zhang, was op veel manieren wel endowed, om het zo te zeggen. Zhang kwam niks tekort.
1: Ja.
0: En dat bijna niks kwam van de vrouw van zijn harem, waar dat hij verschillende keren... Hij vond het ook niet erg om zijn edele delen naar buiten te wippen, om echt te tonen dat hij General 86 was. Dus als je 68 Mexicaanse pesos op elkaar stapelde, was dat even lang als zijn piemel. Dat was het hele ding.
1: Ja.
0: Dus van bees naar eikel was dat...
1: Oh ja, ik weet niet of we genoeg archeologisch bewijs hebben. Primaire bronnen en zo verder. Exact hoe dat de meting is gebeurd. Maar...
0: Dus die was eigenlijk heel die was heel ding. En Zhang, Zhang Chang, dus de Dog Meat General, die was ook een poëet. Dus die had ook wat poëtrie. Ik zal er een paar voor.
1: Wat proze, wat gedichten.
0: Ik zal wat voorlezen. Hè.
1: Ja,

0: die gaat goed zuipen en gaat dan wat in de stad kloppen.
1: Ja.
0: Die gaat een tegenprotest doen. Die hebben een banner ook staan dat heel transfobisch is.
2: Ik denk dat vorig was er zijn maar twee geslachten of zoiets.
0: Twee geslachten en ik heb een foto van een maat bij waar het in staat. Want dat is zo een van die tegenbanners die altijd meepakt naar zo'n voorpost. Is van, Pipi zit in de ballen. Omdat dat ook zo'n foute statement is van Pipi zit in de ballen. En die doet er altijd naast die.
2: Pipi zit in de ballen.
0: Goeie maat van mij.
2: Geef die man een ster.
0: Ja. Dus het is dan Pride.
2: Van Sera de papier dan.
0: Ja, dus we komen wel. En Lennart, vertel eens, wie komt er allemaal langs af in dat mooie protest?
2: Ja. Maar dus ze hebben niet alleen een banner met er zijn maar twee geslachten. Ook heel grappig is dat, ik denk, tot zover ik mee ben, is dat inderdaad iets waar dat. Mensen mee akkoord gaan, ook in de queer gemeenschap. Hè?
0: Ja.
2: Want ze kunnen dus het zij kennen het verschil dus niet tussen gender en geslacht. Ja. Hè? Iets wat dus, we tegenwoordig wel maken. Ook geslacht is flexibel biologisch, hè? Maar in het algemeen gaat het over expressie, genderexpressie.
0: Ja.
2: En uw uiting van jouw genderrol. Hè? Maar in ieder geval. Dus ze zijn ook sociaal zijn ze volledig fout en biologisch zijn ze ook volledig fout. Maar ja, dat moet niemand verbazen, denk ik.
0: Ja, nee.
2: In ieder geval, dus ja, wie komt er eraf? Ja, de oude bekenden, hè. De oude baas eigenlijk, hè, van de voorpost, hè. De Luc. Sorry. Want hij identificeert zichzelf als Luc.
0: Maar nee, je moet...
2: Sorry.
0: Identificatie, dat hoeven we niet aan.
2: Dat wordt bij de geboorte gegeven.
0: Bij de geboorte gegeven.
2: Had ik gehoord.
0: Ja, exact.
2: Right?
0: Dus als jij bij de geboorte... Ja. Als man bestemd wordt, moet jij man. Dus als jij bij de geboorte Lucien genoemd wordt.
2: Lucien.
0: Een Franse naam. Ja. Een Waalse naam.
2: Ja, in een Frans Lyon.
0: Ja. Dan moet jij als Lucien door het leven gaan.
2: Zo is dat, ja. Dat wordt bij de geboorte bepaald. Lucien.
0: Lucien, ja.
2: Uh-huh.
0: Nee, maar...
2: Maar dus ja, de mens is dus trans-Vlaming, hè. Hilarisch.
0: Trans-Vlaming.
2: Maar ja. We kunnen het anders doen.
0: Ja.
2: Nee, ik ben niet Lucien. Het is goed, Luc. Het is goed.
0: Ja.
2: We zijn redelijke, progressieve, vriendelijke mensen, dus we zullen hem maar Luc noemen.
0: We zullen het voorbeeld geven aan hem.
2: Ja. Maar dan moet hem ook... Hetzelfde respect, een beetje basisrespect aan andere mensen ook geven.
0: Wat doet je nou een mens in de oude dag? En hoe oud is hij nu al? 80?
2: Oh, ik heb geen idee, maat.
0: 120?
2: Te oud. Elke fascist wordt te oud.
0: Ja. En in plaats van zijn oude dag te genieten van... Heet die kleinkinderen? Ik weet het niet.
2: Ik hoop het niet.
0: Maar nee, we zullen niet te... ik wil niet te rechts klinken. In ieder geval, in plaats van tijd te spenderen met de kleinkinderen, wat dat tuinieren, misschien een warme choco voor maken, kinderen leren dat je...
2: Cultuuractiviteit, taal leren, een andere taal leren.
0: Misschien wat andere keuken, misschien wat Indisch koken of zo. In plaats van
2: is een spaghetti?
0: Een boek lezen misschien.
2: Een boek lezen.
0: Waar geen haat in zit.
2: Ja, niet Mein Kampf, hè.
0: Nee, in plaats van dat doet, beslist hij op zijn oude dag tijdens waarschijnlijk een hitte... Het gaat waarschijnlijk weer zo'n hittegolf zijn.
2: Ik hoop dat hem doodvalt.
0: 38 graden of zo, op de kaai, door wat te gaan staan met een banner.
2: Ja.
0: En dat foto, als je die mens opzoekt, even geen serieus, geen grap, die heeft echt zo de fenotype van zo...
2: Fenotype
0: van een oude Wereldoorlog 1 soldaat. Zo'n dikke snor.
2: Ja,
0: maar zo'n veteraan.
2: Haat
0: maakt u oud. Dat kan zijn.
2: Ja, dat
0: als je zegt tegen mij
2: dat
0: die een mens 40 is, zou ik u geloven. Want die ziet er 80 uit.
2: Ja. Maar denkt hij nou een tijd er zo uit, zit eerlijk gezegd.
0: Je moet zo wat denken, zo'n sheriff. Geen film van zo'n foute racistische sheriff.
2: Ja.
0: Zo met zo'n snor, haatvolle blik.
2: Ja.
0: Ik heb mijn lichaam dat elk moment het gaat opgeven.
2: Kan instorten,
0: ja.
2: Uit pure haat blijft die mensen uit zijn bed komen.
0: Of haat. Die wordt wakker. Ik wil het buiten
2: halen.
0: Comically angry old man.
2: Ja, effectief.
0: Maar ja, dat is dan de stichter en de voorzitter van Voorpost. Maar er komen natuurlijk ook andere toffe kerels. Ik zou het heel spijtig vinden, Lennart, mocht er iemand nu tijdens deze uitzending zeggen waar ze zouden protesteren. En ik zou het

0: ik ben er als programma ben er tegen. Ik zou dat heel spijtig vinden. Mochten er mensen op de Pride 8 augustus naar dat tegenprotest gaan...
1: Het begint om 2 uur.
0: Om 2 uur. Ja, ja, ja. En waar ongeveer? Zodat de mensen weten waar ze moeten
1: verhuizen. Ja, ja, waar je niet moet gaan. Nee, ik ben nog niet zeker, maar de vorige keer was denk ik ergens halverwege de mars.
0: Ja, zo halverwege dat ze zo opstaan te wachten. Ja. Ja, dat zou het heel spijtig vinden als er mensen bijvoorbeeld... Hè, dus geen wapens... Zeker geen wapens.
1: Nee, dat zijn we tegen.
0: Maar het zou heel spijtig zijn bijvoorbeeld als er iemand bijvoorbeeld... Misschien maar iets... wat eigen laat liggen.
1: Puur willekeurig.
0: Ja, willekeurig. Ja, ik kom maar op. Erge dingen, dat zou er kunnen gebeuren. Ik niet die toffe jongens van de democratie en van volgens. Ik ben voor de democratie, vrijheid van meningsuiting. Zou het heel spijtig vinden.
1: Ja, zeker voor NATO's.
0: Ja, zeker. Zou het heel spijtig vinden als iemand eieren in de zon laat liggen van nu tot 8 augustus.
1: Oh, ja.
0: Om die dan toevallig per ongeluk te laten vallen op die jongens.
1: Ja, ja.
0: Zou dat heel, want zeker in die menigte met al die mensen en zo. Ja,
1: een soort van eierkar of zo.
0: Ja, eierkar. Ja. Soms, je hebt soms vogeltjes die vliegen, die liggen in de
1: Dat gebeurt, hè, mannen.
0: Ja. Of dat die banner gepikt wordt. Het zal allemaal spijtig zijn. Hè?
1: Zo gaat het spreekwoord ook. Hè. Op 8 augustus legt elke vogel een ei.
0: Ja, exact.
1: Dat zei mijn vader toch altijd tegen mij.
0: Ja, dus ik zit zeker niet aan wat te gaan doen. Ik ben daar zwaar.
1: Dat zou niet durven.
0: Dat zou ik niet durven. Ik ben daar totaal niet een fan van. Ik raad dat af. Ik wil dat niemand dat gaat doen. Maar op 8 augustus om 2 uur is er een tegenprotest van Voorpost. En die willen jullie rechten afpakken. Die zouden jullie ook als die zouden kunnen, zouden jullie gay-bashen.
1: Ja.
0: Dus als Xabel er keihard tegen
1: zou... Zal ze u nog laten blijven, Nando?
0: Bedoelt je?
1: Is het niet voor remigratie?
0: Ja, maar die zouden mij tegen de muur zetten.
1: Ja, dat is waar.
0: Zeker ik. Maar een allochtoon met mijn mening.
1: Gevaarlijk.
0: Zoals ik zei, ik raad het af om
1: actie te ondernemen tegen die onderdrukkers.
0: Van alle toffe dingen te doen tegen de mensen die haten.
1: Ja, Pride is apolitiek.
0: Apolitiek, zoals iedereen weet.
1: Zo is dat.
0: De Stonewall-protesten, dat was allemaal gewoon omdat die zin hadden om een feestje te hebben.
1: Ja.
0: Dat heeft allemaal...
1: Ze feestje dat een beetje uit de hand loopt. Zo is dat.
0: En ook voor de mensen die bijvoorbeeld wel iets willen doen voor Pride. Er is ook een blok waar je mee kan marcheren. Wil je daar een beetje meer over vertellen?
1: Ja, er is ook een combinatie van... de Palestina-beweging en de Pride. En dat, onder het mom van no Pride and genocide. Het tegen eigenlijk het pinkwashen van de Zionistische genocide op de Palestijnen. Gaat er een blok zijn dat dus een rouwstoet zal vormen voor de... om eigenlijk de nog altijd... doorgaande genocide op de Palestijnen te herdenken en om de apolitieke, puur feestelijke sfeer van Pride, die er natuurlijk later op een dag ook mag zijn.
0: Natuurlijk, ja, mag gevierd worden. Hè? Nee.
1: Wat een halt toe te roepen en te zeggen, kijk, als er partijen zoals een N-VA meelopen, ik weet niet of Vlaams Belang gaat meelopen, het zou heel grappig zijn, moesten ze meelopen in de Pride en dan ook nog de voorpost zelf organiseren tegen hunzelf dan.
0: Dat hangt er vanaf.
1: Maar ja, hun ondervoorzitter is natuurlijk homoseksueel. Hè,
0: Maar dat hangt er vanaf. Als het hun uitkomt,
1: Dan zijn ze voor vrouwenrechten.
0: En dan is zijn voorpost maar die fanatieke, passievolle kerels die waar niet veel mee te maken hebben.
1: Ja.
0: Maar als het gevaar om de hoek is, dan staan de mannen van de voorpost dus en dat zijn onze kameraden. En,
1: En op dagen zoals 11 juli, een paar dagen geleden, hebben ze dus de Lucien een speldenknop geprikt. Dus,
0: wauw!
1: Ja, van het Vlaams Belang.
0: Een sheriffsteer.
1: Ja. Lucien is zelf meer een fan van Jodensterren, maar voor de rest...
0: Een rode ster, ik denk dan liever een rode armband met een witte en een specifiek zwart logo.
1: Maar sterkjes op andere mensen zetten. En driehoekjes. Rode driehoekjes, roze driehoekjes.
0: Creatieve mensen eigenlijk.
1: Stukje creatieveling. Zo is dat, inderdaad.
0: Ja, maar in ieder geval, dus met andere woorden, moraal van het verhaal is, deze oude man is een snowflake, want die komt helemaal van de andere kant van het land.
1: Ja.
0: omdat er mensen met andere geaardheid aan het, aan het marcheren zijn.
1: Ja.
0: Dan zit het toch een snowflake. Dan zit het toch gewoon... Dan zit het toch een gevoel...
1: Dat is een gevoelige mens.
0: Een gevoelige mens. Een gevoelige mens. Touch met zijn gevoelens. En is rap in zijn gat gebeten. En, ik weet wat ik zou doen als ik die zie? Ik zou eens vragen, Lucien, wilde met mij een koffie gaan pakken? Misschien een banh mi en een meeste koffie?
1: Ah, oeh.
0: En wilde eens praten over je gevoelens met mij.
1: Gevoelens, ja.
0: Wat is er... Ga die zitten, jongen. Vertel eens aan
1: mij. Wat is er gebeurd?
0: Wat is er nu eigenlijk aan de hand?
1: Ja.
0: Wat zit er op hun baard?
1: Vertel eens over je vader.
0: Ja. Was papa er altijd? Heeft hij geslagen?
1: Ja.
0: Dronk die veel?
1: Ja.
0: Dus dan kunnen we...
1: Postfronter.
0: Kunnen we het erover hebben?
1: Ja, is hem gesneuveld in Stalingrad, de papa?
0: Ja. Heeft Ivan een neergestoken met een bajonet of was het een granaat?
1: Of een partizaan, een Joodse partizaan heeft er gepakt. Doos en boos, de Lucien. Het is erg.
0: Oké, dan gaan we nog een nummerknop zetten en dan gaan we het even heel nog kort hebben over het laatste onderwerp. En dan gaan we het af moeten sluiten.
1: Top.
0: Oké, het nummer dat ik klaar heb staan is Wahdon van Fairuz. Dat is ietsje te lang. Een ander nummer is A tu lado van Edgar Alejandro.

0: Ja, dat was Atulado van Edgar Alejandro. We zijn nu terug. En ik kwam, ik en Lennart, Lennart en ik, wij kwamen op een grappige conclusie. Dat eigenlijk, het is Vlaams Belang. We zullen afvragen, Vlaams Belang is heel zionistisch geworden. Want toen 7 oktober is gebeurd en de genocide werd echt opgeruimd, dan waren de meeste Vlaamse Belangers eigenlijk vreemd genoeg, Vlaams Blok heeft altijd in de Palestina-marsen meegedaan. Want inherent is... Ja,
1: de traditionele positie voor een nationalistische beweging is natuurlijk voor nationale bevrijdingsstrijd.
0: Ja, tuurlijk. Want dat is Vlaanderen, Vlaanderen vrij, Vlaanderen van ons. Hetzelfde met Palestina. Dus ze waren altijd er heel voor. En dan had je echt wel Vlaams Belang. Ze waren heel vreemd. En dat je soms zo... Bijvoorbeeld als wij van die speeches hielden, dan zag je echt zo een beetje begrudgingly, maar ook wel een beetje met een soort van wederzijds respect. Van hun, dat die echt afkwamen om te luisteren en niet om problemen... Je gaat wel af en toe probleemmakers, vooral zo jongeren, zo van die alt-right guys.
1: Maar de oude tendens is een van de nationale bevrijdingsstrijd en dat is iets wat de Palestijnen voeren.
0: Ja, en die waren echt zo van, want de vraag was natuurlijk... Maar dat is het ding, hè. Dan denk je van, amai, dat is wel schoon, die zijn voor de bevrijding van de mensen, maar eigenlijk... Dan denk je erover na en dan is het eigenlijk gewoon een Vlaams Belanger die wakker wordt en denkt, wie haat ik meer? Joden of moslims?
1: Ja.
0: Ik haat Joden meer, dan ben ik pro-Palestijns. Ja. En dan had, ik weet niet wie, ik ga geen namen noemen, want ik weet niet wie, maar een van de politiekers, waarschijnlijk een specifieke voorzitter, was ze van, oei, dat is niet goed voor onze donaties en voor de centen als wij... Dat is een far-right partij.
1: Ja, de Vlaamse burgerij vindt dat niet plezant.
0: Nee.
1: Dus de Vlaamse kapitalisten, waar de fascisten altijd naar luisteren, de bazen en de rijken, die zijn voor die uitpost van het imperialisme. Hè?
0: Ja, tuurlijk.
1: In het Midden-Oosten.
0: Ja, dus die zijn ineens geswitcht. Dan waren ze eerder van, we kiezen niet een kant, we zijn tegen... De overheid.
1: Ja, moet dat niet importeren.
0: Ja,
1: dat
0: niet importeren. We hebben geen Palestijnen hier, we zijn tegen Hamas en we zijn tegen Israël.
1: Ja.
0: En het ding is, ik ben ook tegen Hamas. Hè. Ik ben. Maar even de conspiracy theory corner hier. Hamas is een stroomman voor Israël. Hey. Als ik dat vertel als argument tegen de gemiddelde Zionist, dan roepen die me. En dat is een conspiracy.
1: Ze hebben die geholpen.
0: Eigenlijk waar. Ze hebben die wapens gegeven, ze hebben die geholpen aan de macht te komen. Die zijn wel democratisch aanstiks verkozen geweest. Maar dat is gewoon een Israëlisch product.
1: Yep. Ja, om net heel de Palestijnse bevrijdingsbeweging te kapen.
0: Ja, te kapen. Hè? Ja, dus, maar in ieder geval, dus we willen dat niet importeren. Maar nu is het dan geswitcht. Je hebt Sam van Rooij, geloof ik.
1: Ik denk het zo.
0: Ja, die super anti-moslim is. En dan waren ze denk je van, oh mannetjes, wij zijn wel, de meeste, de Belgische burgerij, haat de Joden niet, hè. Zoals wij doen. Wij zijn fascisten, wij zijn nazi's, wij haten Joden, maar de gemiddelde stemmer niet. Zij haten moslims, want zij zijn bang van migratie en dat. En kwaad en migratie. Dus we gaan, zeker nu met de oorlog met Iran, want dat is ook een beetje, de oorlog met Iran heeft vooral de draai kunnen geven, gaan we ook tegen Palestina zijn. Want elke keer als het zo gaat over de gevaarlijke vluchtelingen, dan zijn die zo, dan noemen die zo de grootste vluchtelingengroepen op, Congolezen, Afghanen. Marokkanen. En Palestijnen. Dat was
1: altijd
0: zo
1: altijd.
0: En die zijn super gewelddadig.
1: Dat is de nieuwe lijn, hoor.
0: Dat is de nieuwe lijn.
1: Voor het sionisme. Tegen de nationale bevrijding.
0: En dan zit Sam van Rooij, dat is een idioot. En hij is sowieso zo'n christen en zo'n ding. Voor christen. En hij is tegen de islamisering en tegen de vertoning van andere geloven in het parlement. Maar dan zit hij wel op de zevende dag met een ketting van het Zoroastrisme. In de dingen.
1: Ah, serieus? Hilarisch.
0: En dan was hij echt 2 uur erover bezig, omdat hij zo... Hij wou rond de pot draaien over Iran. En dan was hij de hele tijd zo bezig van... het Zoroastrisme, dat was het mooie, vrije geloof dat er in Iran was voor het gruwelijke regime van de Ayatollahs. Ik spreek dat zeker niet goed, maar het is gewoon...
1: Het is ook de hypocrisie, denk ik. Hè?
0: Want sorry, maar het Zoroastrisme, dat was het geloof van Iran toen in der tijd, van Perzië.
1: Het is lang geleden.
0: Maar dat is lang geleden en dat werd niet meer uitgeoefend, hè, mannetjes. Dat was... Perzië was voor een groot deel eigenlijk moslim. Zelf met de tijd van de Shah van Iran. De Shah is
1: We spreken hier over in het jaar 900 of 1000 of, ja, duizend of zo was Iran al moslim.
0: Ja, moslim, hè? Dus qua moslimgeloof is er niet veel...
1: Met overwinningen en whatever, maar zo, de Afrikanen zijn ook christen voor een reden.
0: Ja, ja. Dat was ietsje meer geëmancipeerd toen wel, onder de giezen van zo progressief te zijn. Mm. Want de vrouwen moesten dan korte rokjes dragen, de mannen moesten heel moderne kleren, dus ze kunnen tonen, kijk hoe progressief ze zijn. Net zoals de Fransen deden in Vietnam. Exact dezelfde methode, maar wel mensen onderdrukken, folteren, vermoorden. Dat gebeurt nu ook, hè, onder het nieuwe beleid. Hè. Maar het is altijd dictatuurschappen. Maar ik vind dat zo belachelijk, want Zoroastrisme, dat werd gevolgd toen de Alexander de Grote aan de poort stond. Ja. Is dat wat ik bedoel?
1: Dat gaat direct, 400 voor Christus.
0: Ja, 400 voor Christus. En dan zit hem daar en dan vraag ik me af, weet hij wel wat Zoroastrisme is? Want als dat morgen wordt uitgevoerd in België, gaan ze niet meer lachen. Want die mensen die hen al uitvoeren...
1: Maar, uitgevoerd? Ik denk dat ze tegen een tempel zouden zijn voor de Zoroastrisme.
0: Ja.
1: Dat buitenlandse geloof.
0: Ja, maar niet alleen dat. Ook gewoon, ze vinden dat moslimbegrafenissen al vreemd zijn. Ook al is dat gewoon een begrafenis. Weet jullie wat Zoroastrisme doen? Die geloven niet. Die geloven in, daarom ook astrisme, die geloven in de lucht. En die geloven dat het lichaam gif is en die willen dat niet in de grond steken. Want de grond moet gezond blijven. Mm-hmm. Dus lijken worden gewoon op daken gelegd in specifieke tempels om daar opgegeten te worden door de vogels.
1: Bijvoorbeeld de
0: Mongoliërs ook deden, bijvoorbeeld. Maar kun je dat voorstellen? Ik wil dat Sam van Rooij zijn gezicht is wel eens zien dat ze dat hier ineens op de groen plaats zoeken. Maar ik klink er nogmaals belangrijk, godverdomme. Maar je staat toch...
1: Nee, maar op de dingen, hè. Op de Nof in Hoboken, of in Wilrijk daar.
0: Het is daar 120 lijken.
1: Gewoon zo.
0: In de zon op een hittegolf.
1: Ja, 1500, hè, als het gaat over heel België. Ja.
0: Maar ja, die weten niks. Maar dat is hetzelfde met die zo dingen, die kapitaliseren op alles, hè, wat ze kunnen. Mm. Bijvoorbeeld zo, nu met het hele... Dus ze zijn nu, doen ze een tegenprotest tegen transfobie, hè, maar dan komen ze ook echt wel op voor moslims en
1: ze doen geen tegenprotest tegen transfobie.
0: LGBT... Q en dan de plus, de T en de plus.
1: Alleen als je homo en lesbisch bent, die zijn oké.
0: Biseksueel en biseksueel.
1: Maar het is toch ook echt, het is de eeuwige mars naar de vooruitgang en de gelijkheid. Maar je hebt altijd mensen die de eens dat je ene loopgraaf hebt overgenomen, dan is de volgende loopgraaf.
0: Ja, tuurlijk. En altijd...
1: Ik bedoel, 60 jaar geleden was dat, Roemenen zijn niet... ons volk. Hè? Europa. Nee. Roemenen zijn Slavische, whatever. Polen en zo.
0: Maar Italianen.
1: Italianen. Zwarten. Het is altijd hetzelfde. Maar het is ook altijd hetzelfde van de zever. En het is ook altijd hetzelfde. De vooruitgang die wint.
0: Ja, tuurlijk.
1: Zo simpel is het.
0: Oké, beste luisteraars. Blij dat je erbij bent geweest met Leo en mij. Yes. Lounge. Maar de tijd is bijna op.
1: Yep.
0: En we gaan het nu doorgeven aan de mannen. Binnen een goede 5 seconden gaan we het doorgeven.
1: Dat is nu, denk ik.
0: Aan de mannen van het Kraalspel. Geniet ervan.
2: De personen van het Kraalspel nemen het over bij deze. Ja. Jeroen, denk ik.
3: Ja.
2: Klopt dat?
3: Ja, wij bedanken de mannen van Radio Rauw, hè. Die er net in de ether waren.
2: Veel dank.
3: Dit is het Kraalspel op Radio Centraal 106.7 FM. Of natuurlijk via de DAB. Of uiteraard via het internet. Hè?
2: Het internet.
3: Kent u dat?
2: Een beetje. Hè? Ja, ondertussen gebruik ik dat elke dag meermaals.
3: Elko was het zeker, hè?
2: Ja.
3: Hoe is het ermee?
2: Valt goed mee.
3: Ja.
2: Ik schijn me nog iets te herinneren van het programma van vorige week.
3: Wow, dat is ook
2: het Kralenspel was dat dinsdag tussen 1 en 3.
3: Alle weken iets anders en alle weken hetzelfde, hè?
2: Ja. En zijn wij toen geëindigd met iets van u dat maar deels werd afgedraaid, kan dat?
3: Ja. Het nummer NHK van de artiest Abnormal Sex.
2: Abnormal Sex?
3: Ja.
2: Ja. En uit welk land is die
3: Jij had dat goed geraden, hè?
2: Afkomstig eigenlijk?
3: Jij beluisterde dat, want ere wie ere toekomt, Elko.
2: joepie.
3: En jij zei, dat klinkt wel heel Japans.
2: En ik wel zeg, heel Japans.
3: Ja, of zei je dat niet zo? Ja, misschien heb je dat letterlijk niet zo gezegd. Hè. Klinkt Japans.
2: Ja.
3: Of
2: Dat klinkt misschien precies wel Japans.
3: Japans?
2: Ja.
3: En dat klopt, het was iets Japans. En dat kwam van een compilatie met allemaal muziek van een obscuur label dat maar kort heeft bestaan in het land Japan.
2: Mm-hmm. Dan liedje heet NHK.
3: Ja.
2: Over die term straks of zo meteen nog wat meer.
3: Ah, jij weet wat dat wil zeggen.
2: Ik heb erover opgezocht. Hè. En maar nu eerst sluit ik aan
3: met
2: iets Japans.
3: Ja, ah, we gaan over de grenzen van de zendingen.
2: Ja, ik sluit aan met iets Japans en dat wel wat past bij het weer, vind ik zelf. Het is een release op een, denk ik, Brits label genaamd Swim Records. Zwemmen, dat is iets wat de mensen graag doen in de zomer en als het warm is.
3: Zeg, volgens mij was dus die NHK ook op een Brits label, dat dan dus van de Japanse label.
2: Voilà, Ultralink.
3: Zeg het maar, hè. Ja. Over de grenzen van de weken heen.
2: Voilà, Swim Records. Ik denk dat het label gecureerd werd. Allee, dat woord werd toen nog niet zoveel gebruikt. Dat was gewoon het label van in de volksmond toen.
3: Mm-hmm.
2: Colin Newman.
3: Oh, la la la. Ja. Wie had er een van?
2: Wieren.
3: Ja, hè.
2: Ja. En voilà, hier Swim 12, een hoes, een hippe hoes. Allee, toen hippe hoes van John Wozencroft.
3: Wow.
2: Het jaar staat hier niet bij, kon er ook niet naar raden. Alhoewel, goh ja, laat ons 98 zeggen.
3: Hmm.
2: En het staat er wel op 97. Wow, goed gedaan.
3: Ja,
2: nou,
3: knap.
2: Een Japanse artiest, genaamd in ticht Yoshio Maeda. Artiestennaam Doldop.
3: Doldop?
2: Dollop.
3: Dollop.
2: D-O-L?
3: L-O-P.
2: Gedachtenstreepje? L-O-P.
3: Ah, Dollop.
2: Een Dollop. En ja, ik heb dat eens opgezet. Ik had dat tegengekomen thuis. Ik had dat steken nog. En ik heb dat beluisterd en ja. Ik vond het nog altijd goed. Ik vond het nog altijd goed. Of terug goed.
3: Ik vond het goed, zegt.
2: Ja, I loved it. Still love it. En ik hoop dat ik het zo meteen ook nog ga loven. Want het is altijd plezant om iets goed te horen. Hè? Soms ook is het plezant om iets slecht te horen. Maar dat soort cynische manieren van muziek luisteren proberen we te vermijden in het kralenspel.
3: Dat doen we gewoon niet in het kralenspel, volgens mij. Nou, jij zit een baas natuurlijk.
2: We gaan luisteren, joh. Zie je het zitten?
3: Ja. Ja, pas.
2: Dat nummer noemt Blue House.
3: Oh.
2: En het is grappig, want ik had de titel niet gecheckt. Ik hoorde die muziek en ik dacht, ja, dat is toch weer zo'n jazz sample.
3: Ja.
2: Maar dan niet gelijk als bij die artiest dat er een paar weken geleden of een maand terug in het bos was. Die uit Duitsland kwam, Berlijn.
3: Oei, wie?
2: Met zijn eigen label Fetish Records.
3: Huh?
2: Hoe noemt die nou weer? Ja, die gebruikt ook allemaal jazz samples, maar je kunt het dat niet herkennen.
3: Saint-Germain.
2: Nee.
3: Dat is een Frans.
2: Dat is wel herkenbaar, hè. En wel, hier is het ook herkenbaar, denk ik dan. Alleen noemt hij een Duitser.
3: Ja, ik weet niet of ik het ooit ga geweten hebben.
2: Ja, die naam is hier al een paar keer...
3: Nou, was ik hier dan, als je erover bezig was.
2: Ja,
3: ik heb in mijn boekje gezien. Nou, dat is wel geen beginnen aan.
2: Eigenlijk. Ja, hoeft ook niet zo... We komen er ooit nog wel eens op en het is ook niet belangrijk. Wat is er wel belangrijk?
3: Ja, ik weet het niet. Dat vind je een goeie vraag.
2: Dat hier een jazz sample betreft, die we gaan horen, die wat mijn part wel herkenbaar is, maar ik kon er dan wel niet op komen. Het is een piano en het is zo een beetje impressionistisch en duidelijk afkomstig uit de jazz. En dan dacht ik, ja, dat doet wat, toch wat denken aan Kind of Blue.
3: Aha. Blue House.
2: Maar is het dat? Goh, ik weet het niet. Maar dan gaan we kijken naar de titel en dat is Blue House. Dus dan denk ik van jou.
3: Dus Blue... Ja, oké. Okay. Dat is een titel van het nummer van Dollop.
2: Ja, voilà. Gewoon beluisteren of wat?
3: En wie is dan iets? Blue Moon? Blue Moon?
2: Geen idee.
3: Ah, we weten het gewoon niet.
2: Nee, we gaan luisteren. Nee. We kunnen dan de naam misschien nog eens opzoeken of zo.
3: Ik dacht, nu komt het.
2: Nee, maar dan moet wetenschap... Goh. Iedereen weet alles tegenwoordig.
3: Laten we voor de boeken van Thelonious Monk.

0: bum, bum. Wat vind je ervan, Jeroen?
1: Prachtig.
0: Plezant, hè? Dus jij denkt ook aan het nummer Footprints van Wayne Shorter?
1: Kan, hè?
0: En wel, ik dacht er ook aan onmiddellijk, maar goh, het is voor die piano apart. Ik dacht, komt dat wel in dat nummer? Maar ja, die kan er natuurlijk van alles uit filteren en zo. In die 1997 was technologie ook al anders dan in 1947.
1: Maar hij kan toch ook in plaats van te samplen ook iets spelen, hè?
0: Goh, dat is juist. Dat kan eigenlijk ook nog altijd. Maar het klinkt wel gesampled, vind ik, op de een of andere manier.
1: We kunnen die gasten allemaal, hè, doen alsof het een sample is en het is echt gespeeld.
0: Goh.
1: Doen dat het gespeeld is en het is een sample, hè? Ken je het?
0: Ja, het klinkt glas een sample van mij.
1: Dat kunnen ze.
0: Mijn wereld.
1: Ja.
0: Klinkt eigenlijk een sample.
1: Ja, ja, maar is het ook daarom een sample?
0: Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet.
1: Ja, wel, het is dat. Dat zullen wij nooit weten. We zeiden dat we een Dolop misschien eens kunnen contacteren.
0: En dan dacht ik, ja, dus die Kind of Blues sfeer, Miles Davis, ja. Die heeft dat ook gespeeld, hè, Footprints.
2: Ah ja.
1: Ja, het is vandaar dat ik het ken. Volgens mij met Wayne Shorter in de band ook toen.
0: Ja. En dan dacht ik, ja, van de morgen.
1: Woke up this morning.
0: Ik zal die Footprints ook eens bovenhalen. Die van Wayne Shorter dan.
1: Ja.
0: Uit de plaat Adam's Apple.
1: Ah, dus jij hebt dat niet nu ineens bedacht.
0: En dan,
1: dat,
0: denk ik ineens, Blue House kan ook Blue Note zijn natuurlijk. Niet, er hoeft niet Kind of Blue te zijn. Het label Blue Note is deze plaat verschenen. Ik heb het hierbij op vinyl. Hè. Adam's Apple, Wayne Shorter op tenor sax, Herbie Hancock op de piano, Reggie Workman op de bas, Joe Chambers op drums. Hoe zou je eens luisteren, hè?
1: Dus het was al met voorbedachte raden, die Footprints. Da la, pedo, poop, te traag.

0: Prince.
1: Dat was Wayne Shorter. Met Footprints, een jazz standard die hij zelf geschreven heeft. Op de achtergrond ook een heel schoon nummer, vind ik. 502 Blues. Het is een Oxkes Drinking and Driving.
0: Mm.
1: Dat is van een zeker een Jimmy Rowles.
0: Oké.
1: Okay. Nee, ik ben verkeerd. Het is Tegu. Een compositie van Wayne Shorter hier op de achtergrond. Ja, dacht al.
0: Wat die jongen maar componeren zegt. Is hij nog onder de levenden eigenlijk, de Wayne?
1: Dat weet ik niet. Hij heeft lang nog gespeeld. Denk 10 jaar geleden was hij nog wel aan het spelen, denk ik. Of tijd vliegt natuurlijk. Hè. Zo van die duetten. Duetten met Herbie Hancock. Dus iemand die hier ook piano speelt. Een soort van kameradelijk jazzduo, denk ik, op een of andere manier.
0: De jazzvrienden.
1: Ik weet daar niet zoveel van. Ik heb daar nog geen wetenschappelijke werken over gelezen.
0: Komt er nog wel eens van?
1: Ongeveer dan.
0: Wait and see.
1: Yes.
0: Zo maak je natuurlijk wel een heel dankbaar bruggetje, want ik heb ook een boek gelezen over een jazzmuzikant, dat ik dus ook mezelf heel een tijd bij afvroeg, is dat hier nu wetenschappelijk? En het was eerder een emotionele biografie dan een wetenschappelijke, hoewel dat er heel wat voetnoten in stonden om allerhande quotes te staven.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Ik had bijna gezegd, ik heb het uiteraard over. maar dat zou weinig logisch geweest zijn. Ik kan het toch zeggen, dat ik zeg dat zo graag, dat bekt zo lekker. Ik heb het uiteraard over de biografie van Scatman John.
1: Wow.
0: Een man die nog toch ook wel een stevig leven heeft geleid. Heel lang op de sukkel. Nou, misschien moet ik die een boek hier nog niet spoilen, hè. In zijn leven kunt dat wel in ene zin samenvatten, maar dat is misschien wel oneerbiedig. Maar die heeft in elk geval een heel jazz verleden gehad voordat hij doorgebroken is als Eurodance zanger figuur, Scatman John. Vroeger was dat gewoon John Larkin.
1: Ja.
0: Nu, dat zijn dingen die de trouwe luisteraars van het Kraalspel allemaal al weten, want dat heb ik hier al te pas en te onpas verteld, denk ik. Maar die biografie was wel heel interessant, veel uitgelezen, ook wel emotioneel. Komt wel binnen bij wijlen, want het is een mooi verhaal, maar ook een beetje tragisch. Maar dus een John Larkin, Scatman John, die heeft lang aan de weg getimmerd. Niet aan het firmament, maar gewoon aan de weg. Als jazzpianist en scatzanger. En stotterde ook. Hè. Dat is het verhaal van de scatman. Dat hem van de stotter, wat een soort handicap was, heeft hem als een voordeel van gemaakt. Hè. Maar hij heeft ook als John Larkin ook wel een poging gedaan om met een paar collega's een jazzplaat op te nemen. Ja. En dat was hem dan... Heeft hij dan gemaakt en hij was er dan beschaamd over. En bleef dan gewoon met dozen vol platen thuis zitten. Wat ik dan ook weer heel herkenbaar vind. maar...
1: heb jij ook al eens een jazzplaat gemaakt?
0: Nee, maar wel. Ik heb wel dozen vol platen liggen.
1: Ja.
0: Maar niks waar ik beschaamd over ben, denk ik. Die dat ik beschaamd over ben, die zijn effectief wel uitverkocht geraakt. Maar... Ja, dan... Met terugwerkende kracht wordt dat dan natuurlijk na zijn succes als Scatman John wel weer opgediept.
1: Ja.
0: Opgedopen. Ja. En we kunnen dat hier dus ook gewoon op het schietijzer vinden. De plaat van John Larkin en zijn kompanen. En hier wordt dat dan onder de titel Listen to the Scatman. The Jazz Vocal / Piano of John Larkin. Uitgegeven in het jaar 2006. Het genre volgens het schietijzer is moderne jazz. Wanneer het dat uiteindelijk is opgenomen en origineel is uitgekomen. Ik zou schatten in de jaren 80. Maar we komen dus van een standard.
1: Ja.
0: Footprints.
1: Yes.
0: Zonder zang. En nu gaan we naar een standard So What. Is dat ook geen van Miles Davis?
1: Of Miles Davis Footprints is van Wayne Shorter, hè? Maar So What is van Kind of Blue, Miles Davis.
0: Voilà.
1: En eigenlijk, zo,
0: en wie gecomponeerd?
1: Ik herken ze eigenlijk allebei aan hun baslijn. Hè? Want bij So What is de melodie eigenlijk een baslijn.
0: Boom, boom, boom, boom. Pow, up.
1: Ja, en de Footprints is de... Boom, boom, boom, boom.
0: Toch een legitieme link dan.
1: Zeer.
0: We gaan luisteren naar, ze staan hier allemaal opgelijst. John Larkin, dat is dus de Scatman. Niels Johnson, Jim Miller, Joe Farrell, Clark Woodard en Bob Harrison. So what?
2: Ibada B-A-B-A-B-A!

Skibada biddy biddy

0: Ja, Jeroen, ik hoor dat hier niet. Dat is wel jammer, hè. Het is aan twijfel ik of het in de eter is of niet. Ik snap niet goed wat ik hier verkeerd kan doen. Slecht contact ergens. Of misschien is het wel.
1: Ik ga eens even ondertussen eens sms'en.
0: Nu is het nog wat op pauze, hè?
1: Ja. Moet ik het terug opzetten?
0: Goh, ik weet het niet. Het is een sukkeltje.
1: Ja, een schietijzer. Hè.
0: Oh nee, dat ligt niet
1: aan. Of dat buis van het schietijzer.
0: Oh, van, er is hier iets gaande, maar ik weet niet wat het kan zijn.
1: Een andere kant.
0: Maar ik denk eigenlijk, wacht, het niveau mengtafel. Volgens mij was het wel in de ether. We gaan zet nog maar eens terug op.
1: Van terug van het begin opzetten,
0: ja,
1: hè?
0: Van in het begin, ja.
1: Wacht, hè. Oh.
2: Ibada, bie, bie, bie.

0: Making Whoopie. Speciaal, hè?
1: Ja, jongen, mij. Teer en tender.
0: Listen to the Scatman, the jazz vocal / piano of John Larkin. Kwam van diep bij die mens. Zowel het pianospel als het scatwerk. We luisterden naar So What. Een herkenbaar stemgeluid, zei jij hier ook even buiten de ether.
1: Zeker.
0: En ik vind dat een stemgeluid dat ook toch wel doet denken aan dat van Peter Grimston. Of omgekeerd.
1: Ja.
0: Peter Grimston, die kennen we van bij Joop Hendricks en kwartet natuurlijk.
1: Dat was ik vergeten. Allee, ik ken in mijn eigen geval dat ik iets speciaals heb gehoord. Die Peter Grim... Dat van Jan Hendricks, dat was ik vergeten.
0: Ik heb dat ontdekt in het wetenschappelijk boek over Anita Hoeven.
1: Juist.
0: En ik denk dat hem er hier ook voor staat, de Joop Hendricks. Zie jij die kleine foto hier op het schietijzer?
1: Ja, die heb ik al eens gezien, ja. Juist.
0: En dat is dus wel al eens aan bod gekomen in het Kralenspel. Een plaat van Joop Hendricks Quartet, getiteld featuring Peter Grimston / vocal. Vocals. Of zonder titel kan ook. Heb ik die plaat toch wel gevonden, zeker? Op vinyl. Ik ben blij, want dat is dus niet te vinden op, in een deftige geluidskwaliteit op eender welk internet.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ben blij dat ik die dan ook kon meenemen naar het Kralenspel. Want ze lag klaar, maar ze vergeten.
1: Mm-hmm.
0: Dus gaan we toch nog eens luisteren naar die YouTube-rip.
1: Mm-hmm.
0: En we gaan dan Peter Grimston in vol ornaat bezig horen. Een heel leuk nummer, getiteld Liberated Brother. Joop Hendricks Quartet, Hollands Quartet, featuring Peter Grimston.

0: Oh, Remix Rewind. Selecta. Is het plezant?
1: Wat zeg je nu?
0: Is het plezant?
1: Wat dan?
0: Wat dat gaan doen, ze?
1: Denk ik iets aan het doen of zo?
0: Ja.
1: Dat is nu. Oh ja, dat hoor.
0: Aan
1: nee,
0: DJ'en.
1: Dat denk ik helemaal niet aan DJ'en.
0: Aan de turntable is het een.
1: Ballangen niet.
0: Dat is echt turntablism hier.
1: Nee.
0: Peter Grimston met het Joop Hendricks Quartet uit 1975. Liberated Brother.
1: Ja.
0: Ja.
1: Goed, hè?
0: Ik vind van wel. Dus jij bent nog wel aan turntable is me.
1: Nee, toch niet?
0: Het is wel aan u.
1: Ah, is het aan mij? Oké. Met wat hebben we het programma nu weer al begonnen? Dollop.
0: Ja.
1: Naar aanleiding van het einde van het programma van vorige week.
0: Wauw, juist.
1: Abnormal Sex was dat uit Japan met nummer NHK.
0: Ja, want jij weet wat dat is, NHK.
1: Nippon Hoso Kyokai.
0: Wauw, Nippon is Japan.
1: Ja.
0: Hoso is broek.
1: Ik weet het niet, maar het is eigenlijk, het betekent zo, allee, ongeveer betekent het een beetje BRT of VRT.
0: Ah.
1: Ja, voilà.
0: Een TV van Japan.
1: Ja, of de nationale omroep, ja.
0: Wauw.
1: En hoe komt het dat ik dat de moeite vond om dat op te zoeken? Wel,
0: weet ik toch niet.
1: Er is ook een artiest die noemt zijn eigen NHK.
0: Oh.
1: Ook een Japanner. Het is eigenlijk een duo van Japanners.
0: Mm.
1: En, terwijl een van de artiesten, de bekendste, ik ben zijn naam vergeten, die opereert onder verschillende namen. Die heeft op heel veel verschillende labels muziek uitgebracht en die... De term NHK komt daar vaak in voor, in zijn andere namen, NHK dit, NHK dat. Hier is het gewoon NHK, een splitalbum op het PAM-label. Ik denk dat dat een Berlijns label is, alles gekleurd vinyl, gemasterd door Rashad Becker, een silkscreen, hoels en zo, alles gelijk als het moet.
0: Knap.
1: In de tijd, ik weet niet meer welke tijd dat was, dus nog niet zo lang geleden, zeker geen 97, eerder... 2017 of zo.
0: En moet dat zo nog meer in deze tijd?
1: Het is 2012, dus toch ook al 14 jaar geleden.
0: Ja.
1: Ik weet dat niet, hè. Vinyl is dan, werd dat nog gedaan?
0: Nog veel, hè.
1: Ja, dat is niet goed nog dan. Zo.
0: Voor het milieu?
1: Voilà.
0: Nee. Maar streaming ook niet, hè?
1: Nee, helemaal al niet, hè.
0: Nou, ik weet niet of ze dat al vergeleken hebben, wat dat ergste is.
1: Ja, er kunnen verschillende maatstaven voor gebruiken. Hè.
0: Best gewoon stoppen met muziek te beluisteren en te consumeren. Hè.
1: Tenzij de klank van uw eigen stem kunnen doen. Hè.
0: Of instrumenten dat je zelf hebt, die je al hebt.
1: Zolang dat geen elektrische zijn.
0: Juist.
1: Ja, er is altijd wel iets. Hè. Het is altijd wel iets. Hè.
0: Dat is waar.
1: Maar dus ik heb dat bij. Ik heb dat meegebracht. Een NHK, dus een split met SND.
0: Mooi zeg.
1: En we gaan eens luisteren. Ik weet niet, hebben we al een liedje in 3-4 of 3 of 6-8 of zoiets gehad?
0: Vandaag?
1: Ja.
0: Juist, ja.
1: Yes, ja. Nog een walsjes, hè. Maar dan ietsje, het is wat hoekiger. Het is elektronische muziek.
0: Het is Japanse.
1: Het is Japanse.
0: Pan.

0: Yo, de mannen, ja.
1: Yo.
0: Ja, dat was goed, hè?
1: Fantastico.
0: Japanse muziek, NHK, Nippon Hosok Kyokai.
1: Nippon Nikravat.
0: Het, ja, dus die split plaat met SND op Pan Records. Het liedje heette Hydra. Ik was thuis en ik dacht, wat gaan we daarna eens een keer draaien op het kralenspel? En toen ik dan wist dat NHK dat Nippon Hosso Kyokai was, dacht ik, heb ik nou zo geen plaat steken waar het op staat? VRT of zo?
1: Dat kan bijna niet anders, hè. Dat ga je allemaal uitsteken.
0: Ik heb er wel een steken, denk ik, waar VTM op staat.
1: Ah ja.
0: Dus ik nog tegenkomen toen ik op zoek was naar deze plaatdrijvers, maar dacht, dat gaan we nou niet doen. Hè.
1: Hey, wat is dat dan, die VTM? John Ripfaf.
0: Een compilatie.
1: Ah, met D.
0: Een compilatie met Roy Arnouds erop en zo.
1: Huh?
0: Ik zal ze gewoon een andere keer eens meepakken.
1: Hey, welk liedje van Roy Arnouds?
0: Dat weet ik
1: misschien
0: niet.
1: Doe ik er wel op mee.
0: Toen dat een kindster was of zo.
1: Ah nee, dan wil ik er nog niet op meegedaan hebben gehad.
0: En gekregen trouwens, hè, die plaat.
1: Nou, jij krijgt veel, hè.
0: Ja.
1: Een freeloader zeker. Freddy Freeloader. Freeloader tegen wil
0: en
1: dank.
0: Ik heb dan verder gezocht in die plaat en blijkbaar staat er helemaal niet op. BRT.
1: Oh.
0: Ik wist eigenlijk ook wel dat RTBF ging zijn, maar dat is een letterke meer, maar dat is ook wel zo van hetzelfde laken een pakje.
1: Zeker. Du même, wat is dat, een laken in het Frans? Een paquet.
0: En zeg u deze hoes, zeg u dat iets hier gewoon?
1: Oh ja, tuurlijk. Jacques Sirul.
0: Jacques Sirul.
1: Heb ik steken.
0: En staat er bij u zo? Plakt er geen sticker op toevallig of zo van
1: BRT?
0: VRT, ja, noemt BRT. RTBF?
1: BRT, van voor.
0: Hier staat dat toch niet op? Hier staat gewoon wel een TV-videofilm, een special radio TV-videofilm record.
1: Is dat nu is in betere staat, hè? Daar plak je geen stickers op.
0: Ja. En vanachter stond er dan op Jacques Sirul, Time of Themes, Temi.
1: Temi.
0: Nou, ze dat in het Vlaams zetten ze dat er niet op, hè, in STB. For several years, he, dus Jacques, worked as an engineer with RTBF. Voilà, hier is toch het, RTBF. And knows the modern technologies very well. Today he is, dat is ook al even geleerd, denk ik. Today he is a professor at l'Institut des Arts de Diffusion in Louvain-la-Neuve. I believe very strongly that with these lovely teams, which are at the same time powerful and professional, he has again reached his objectives. Voilà, een fantastische plaat vind ik. Ik denk dat jij die ook hebt.
1: Ik denk dat ook, maar
0: je hebt een hoop thema's. De B-kant is met thema's, de A-kant is met generieken. De generieken, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En we gaan beginnen met iets dat ik al lang niet meer doe: jogging.
1: Oei, hoe komt het? Dat is niet goed voor de knietjes, zeker. Voor niks niet goed, hè?
0: Wat is dat? Jogging.
1: Nog veel aan de katrol gingen?
0: Vrijdag was het heavy bataljon.
1: Maar letterlijk niet meer aan de wall unit katrol.
0: Nee, dat is ook al even geleden.
1: Enkel nog cafésport.
0: Voilà, Jacques Sirul komt er al.
1: Huh?
0: Wat is er?
1: Is er een turntable-istum? Ja. Achterwaarts.

0: Unleashed.
1: Dingen van Jacques Chirul.
0: Wauw.
2: Hey.
0: Oh, sorry.
2: Excuseer. Dus dat was Jogging.
0: En hoe heet dit liedje? Dat is zo wat joggen in een hoger tempo. Als het wat minder warm is.
2: Dit is Scoop. Dus dat is eigenlijk een journalist die op weg is naar een goede artikeltje te schrijven.
0: Of als je juist een bol ijs hebt gekregen. En dan zo'n van die suikerrush.
3: Op die Scoop de glace. S'il vous plaît, monsieur.
2: Mais oui, Jacques. Voici.
3: Cyril.
2: Voilà.
0: Oh. We blijven in België.
2: Ja?
0: Ja. We gaan naar Wallonië en naar Vlaanderen.
2: Okidoki.
0: Ik heb een heel goed optreden gezien onlangs. Het gebeurt niet veel. Maar als het gebeurt, dan doet dat toch echt goed.
2: Dan Slaughter.
0: Dat was ook heel goed.
2: Dat
0: heb ik het nu niet over.
2: Alle leven, hè, ga.
0: Maar dat is waar.
2: Kunnen we naar optredens gaan en crème glasjes eten.
0: Ja. Oeh, die crème glasjes. Dat was de Jacques, hè. Jacques Chirul.
2: Ja, sorry.
0: Ik heb nu wel eergisteren nog een hele goede crème gegeten in Brussel.
2: Zie je dat, hè? En dan nog in Brussel.
0: Het is verlof, hè.
2: Meneer, gaan we naar Brussel.
0: Het is verlof, hè. Weet je waarom ik naar Brussel was?
2: Voor een fantastisch optreden te gaan zien.
0: Nee,
2: zeker?
0: Nee, om een film te gaan zien.
2: Hopla, dat ook nog. Filmpjes zien, concertjes kijken,
0: een
2: glasje zetten.
0: Het is verlof, hè. Ah. Allee, wil je weten van welk optreden dat ik nu aan het spreken ben eigenlijk?
2: Ja. Ja, dat wil ik nu eens echt weten. Zo.
0: Je deed er zelf in mee, onnozelaar. Heaven's Basement.
2: Ah.
0: Ja, dat was, vond ik dus heel goed, hè. Hopla, wegsfeer. Heaven's Basement, een groep met de Elko Blijweert, de Fred Heuvink en de Rudolf Trouvé. Nou, dat was fantastisch. Ja, sorry, hè.
2: Mm.
0: Dat ik leef. Mm. En dat ik er iets van probeer te maken van dat verschrikkelijk leven.
2: Mm.
0: En af en toe zo van die lichtpuntjes, hè, zo'n optreden van Heaven's Basement.
2: Nou,
0: ergens op een of ander volksfeest, dat doet u dan toch een plezier.
2: Denk ik zeker, stil gezegd.
0: We zullen anders eens luisteren, hè.
2: Oké, okay, die hebben dat opgenomen, of?
0: Nee, die hebben iets op hun schietijzer gezet. Die mannen. First heet dat.
2: Mm-hmm.
0: Dat zal waarschijnlijk de titel van het album zijn. Bestaat dat eigenlijk ook op drager?
2: Nee.
0: Alleen op schietijzer?
2: Schietijzer of munitiedepot?
0: Is enkel digitaal.
2: Internet, ja.
0: Easy come,
2: easy go, of zoiets.
0: Heaven's Basement.

0: Prachtig.
1: Voilà.
0: En wat een solistisch baswerk van Elko Blijweert.
2: Ja, ik vind het altijd lastig om zoiets te horen, terug te horen. Om te doen is dat plezant, maar om te horen terug...
0: Specifiek dat bassen of gewoon specifiek muziek?
2: Dat weet ik eigenlijk niet, maar hetgeen wat we nu gehoord hebben alvast wel.
0: Nou wel, ik vond dat heel goed en... Ik vond het optreden zelfs nog beter.
2: Mm-hmm.
0: Maar ja, kijk, ik heb het nu misschien genoeg gezegd dat dat een fantastisch optreden was. Hè.
2: Ja.
0: En treedt dat nog op Heaven's Basement?
2: Niet dat ik weet.
0: Oeh.
2: Allee, ja, dat, normaal wel. Hè. Er gaan, maar ik heb, er zijn geen, er ligt niks vast.
0: Ja, niks voor op Ruby Rock of zo?
2: Rudy Rock.
0: Ja, Ruby Rock.
2: Ja, Ruby. Ja, volgend jaar misschien.
0: En wanneer is Rudy Rock? Dat zou toch mooi zijn? Nee, Rudy Rock.
2: Rudy Rock, dat gaan we nog wel eens een keer... dat gaan wij nog wel eens organiseren, ja,
0: wel,
2: zeker?
0: Ik was juist aan het denken. Mauro World hadden vroeger toch ook?
2: Ja, dat is Rudy Rock, dat is een goed idee.
0: Ja, we doen dat. Ja. Het Kralenspel presenteert...
2: Ja, zeer goed.
0: Rudy Rock.
2: Ja.
0: Radio Centraal presenteert het Kralenspel.
2: Moeten we wel nog mensen zien te vinden die dat effectief organiseren. Gecureerd door het Kralenspel, of iets, ja.
0: Plannetjes genoeg. Heaven's Basement, ja, dus dat optreden was heel goed. En we hoorden Rudy Trouvé zingen daar juist. Easy come, easy go. En zong hem ook nog ergens iets van... heb ik Lozer op mijn gezicht geschreven of zo? Zoiets. L-O-S-E-R of zoiets.
2: En wat is dat met dat gezicht?
0: Ja, zong die niet zoiets? Ah. Is it written on my forehead of zoiets?
2: Ah, ja, dat zou kunnen. Ja,
0: kan
2: ja,
0: zijn dat dat in mijn gedachten zich allemaal afspeelde.
2: Ja, nee, dat zou wel kloppen.
0: Maar verder was dat toch eerder een instrumentale groep.
2: Heaven's Basement. Ja, ja, de zangers op de asserzangers is die op de achtergrond. Hè, die...
0: En die is maar, denk maar in 2 of 3 nummers dat er zang was, kan dat?
2: Ja, dat kan zeker. Ja.
0: Maar, die Easy Come, Easy Go. Wel, wat moest ik aan denken aan van andere muziek als ik Heaven's Basement bezig zag? Ja. Misschien ga ik dat nog niet verklappen, want ik wil daar eigenlijk nog aan refereren in het Kralenspel. Mm-hmm. Maar als ik dat nummer hoorde dat we net speelden, moest ik denken aan een bepaald nummer van Mudhoney. Dat heb ik niet ene keer steken, maar ik volgens mij... Ja, volgens mij minstens 2 keer steken en ben ik dus gewoon 2 keer vergeten. En dan gaan we dan toch op Schietijzer spelen. Mm-hmm. En ik denk dat het nummer Mudride is. Mm. Kan dat?
2: Dat kan wel.
0: En dat vinden we terug op Super Fuzz Big Muff uit. En nu gaan we ver terug in... Oh, pardon. Ver terug in de tijd. Jij gaat dat kunnen raden.
2: Ah ja?
0: Dat jaartal.
2: De Super Fuzz Big Muff?
0: Ja.
2: Dat gaat 89 zijn.
0: 88. Wat voor dumme zeg.
2: Dat
0: was in deze 4 jaar.
2: Mm.
0: En dat blijft nog altijd overeind, vind ik. Mudride van Mudhoney.
2: Mudhoney.
0: Pardon, ja, Mudhoney. Mudhoney.

0: Jawel. Mudride. Mudrid.
1: Voilà, 1988.
0: Super Fuzz, Big Muff.
1: 3 jaar voor de Year Punk Broke, denk ik ongeveer.
0: Hola.
1: Dat is het jaar dat alternatieve rock en zo commercieel zijn geworden.
0: Oei.
1: En
0: dus Mudhoney is nog niet commercieel dan?
1: Nee, op dat moment niet. En dan 5 jaar, 6 jaar daarna verschijnt er dan in België en in andere landen, want het is een samenwerking geweest tussen een Belgisch label en een Duits label, de eerste cd van Gore Slut, een groep met Rudy Trouvé.
0: Daar zijn we terug dan bij Rudy Trouvé. Ja.
1: These Days Are The Quiet Kind heette dat album.
0: Dus hier precies al Rudy Rock.
1: Ja. Ja, gestaag gaat dat vorm krijgen. Hè.
0: Ja, Gorslet dan in een reunie misschien? Of bestaat dat nog?
1: We luisteren naar Tadpole uit These Days Are The Quiet Kind.

0: de games nog niet gedaan, hè.
1: Dat is nog een minuut.
0: Is dat het volgende nummer?
1: Een minuut.
0: Hallo? Hallo? Hallo?

0: Jij zit nu een soort baslijn aan het zingen of een gitaarlijn. Is ik aan.
1: Ja, remix. Dat was, ja, ik dacht dat was een beetje de.
0: Shabba.
1: Ja, op de achtergrond Leonidas of Leonidas.
0: Oei, reclame.
1: Van zijn nummer van Gorslet.
0: Ah ja, reclame van. We maken reclame voor een nummer van Gorslet.
1: Dus denk ik, zou waarschijnlijk wel het kind zijn van een van de leden of zo zeker.
0: Vertel het nog eens als je wilt. Wie zat er daar allemaal bij? Bestaat dat nog, Gorslet?
1: Nee. Dat is Dirk Belmans, Jackie Billet en dan Thomas Snoppen. Dus meteen. En die heeft dat denk ik wel verzonnen bij dat nummer. Tadpole, een beetje meer jazzy.
0: Ja, maar wacht, dus de noppen op bas?
1: Nee, gitaar.
0: Op gitaar.
1: Ja, die tonen, dat is
0: dat meer waren gitaartjes. Upper stretchers. Ja. U wiskes. En Dirk Belmans, drums.
1: Ja.
0: Jackie Billet.
1: Bas.
0: Bas. Rudy Trouvé, zang.
1: Ja.
0: Gitaar.
1: En bas.
0: Bas. Jackie Billet bas, Rudy Trouvé bas.
1: Ja.
0: Maar één letter verschil, maar een wereld van verschil uiteindelijk. Hè?
1: Dus ondertussen ja, in het kralenspel, jij houdt van skatten. Ja, en ik eigenlijk ook. Hè, want
0: vooral om er naar te luisteren.
1: Want ik doe, en ik om het te doen, misschien ook wel een beetje vocaliseren. Zo zat ik onlangs wel weer met een melodie in mijn hoofd. Die ik, ja, want ik kan het eigenlijk niet goed, maar ik doe het wel graag.
0: Belangrijkste.
1: Maar jij herkende het wel.
0: Zoiets?
1: Ja, zeker wel. Ja. Ik herinner me eigenlijk dat allemaal niet, maar wel, ja. Ik heb dat al wel veel gehoord. Ik heb hier ter plaatse dan even, want dat was eigenlijk... Ik heb dat maar... Ja.
0: Dat waarde jij heel een tijd op je computer aan toe. Ik zag u maar spelen.
1: Beetje, ja, om te zoeken op de juiste versie. Want het is dus van een nummer van Antonio Carlos Jobim.
0: Dan en, toch, dat had al juist geraden.
1: Ja, en dan heb ik nog zitten zoeken op de juiste versie. Want ik kwam er eentje tegen van Stan Getz met Charlie Bird. Maar dat is nogal traag. En ik zit met deze in mijn kop. 2 minuten 28, Charlie Bird. Uit zijn plaat Bossa Nova Pelos Passados.
0: Ah ja, met de vogel.
1: Ja, Brazilian Portuguese Bossa Nova by the Birds. Ze zitten dan zelf met zijn gitarken en een hoop papegaaien. Allee, van vogels, allerlei. Toch een van mijn meer beluisterde platen. Tijdens het navorsen heb ik wel gemerkt dat John Hendricks er een tekst heeft geschreven, ook versie van.
0: Yes.
1: Maar wij luisteren dus op het munitiedepot naar... Charlie Bird, de gitarist met Desafinado.
0: Ah, dat was hem. Desafinado, stukjes Desafinado.

0: Ja, maar vol.
1: Desafinado met nee. Charlie Bird met Desafinado.
0: Ja.
1: Oeh nee.
0: Jawel. Komt goed uit, want ik wou graag iets spelen van Wien.
1: Schietuizer.
0: Op schietuizer, pas op.
1: Wat is er?
0: Ik heb het doosje van de cd.
1: Ah ja, die ken ik.
0: De cd vond ik niet.
1: De pod.
0: De pod, maar hier, kijk, ben ik in orde? Ik heb het doosje bij.
1: Ah ja. Ja, ik vind het wel chic, hè?
0: Ja, goeie staat. Ik vind het ook chic.
1: Een jewel case.
0: Jewel case, good state. Very good plus. Hier is ze.
1: Ik heb die op vinyl.
0: Proficiat.
1: Een dubbele.
0: Chimidisc. Een doppio. Doppio. De pot.
1: De pot.
0: Recorded by Dean and Gene Wien on a Tascam 4-track cassette recorder between January and October 1990. That was the year before the year punk broke.
1: Yes.
0: All songs recorded at the pod, where we lived for a year and 10 months with our cat Mandy. En zo verder en zo voort. Waarom heb ik dat doosje bij? Well, omdat ik daar een liedje van wou spelen. Waarom wil ik dat liedje spelen? Omdat ik, als ik dan niet naar optredens ga kijken of was het ijsjes gaan eten of in Brussel naar de film... Dan kijk ik al thuis al wel eens naar een film.
1: Ja.
0: Heb je gekeken naar een film The Hustler met Paul Newman?
1: Ah,
0: ooit gezien?
1: Chic, ja, dat is... ja, niet de prequel, maar ja, gewoon de film die The Color of Money vooraf gaat. Een hele hoop jaren voorheen.
0: Vele jaren, ja. Dat was nog zwart-wit.
1: Met zo'n... Met nog, en zijn een tegenspeler is ook...
0: Dingen, Jackie Gleason.
1: Liedjesmaker een beetje, of zanger en zo.
0: Jackie Gleason. Op een bepaald moment, en dan moet ik toch direct aan Wien denken, zegt hem, en ik denk verschillende keren in de film... Sorry, Charlie.

0: Sorry Charlie, ja, hij zegt dat dan in die film. Maar wie zegt dat in de film? Paul Newman.
1: Ja.
0: En die heet in die film Fast Eddie ja. Fulson of zoiets. Ik heb het opgezocht. Ja. Fast Eddie Felson. Yeah. En verschillende keren, als het dan gaat over de pooltechniek, dan zegt hij, I'm gonna do it fast and loose. Ja, dan moet ik dus dan weer denken aan Motorhead met Fast and Loose.
1: Alright.
0: En bij Motorhead zat er ook een die Fast Eddie heette, hè. Fast Eddie
1: just,
0: Clark.
1: Just, amai.
0: Dat is hier te mooi om waar te zijn. Dat kunnen we gebruiken in het kralenspel. En bij deze, dit heb ik dus steken thuis en niet vergeten om mee te nemen. Dus we kunnen op vinyl luisteren naar Fast and Loose van Motorhead op Ace of Spades. Waar wij nog wat shout-outs doen?
1: Ja, iemand heeft mij een sms gestuurd. Dit is iemand van Radio Centraal.
0: Die gaan we dan shout-outen.
1: Ja, maar dan moeten we eigenlijk voor een echt een goede shout-out moeten we die, zijn naam eigenlijk gaan vermelden.
0: LV'tje.
1: Luther van Hoofd, denk ik dat
0: bravo.
1: Is. Ja. Jan Jelinek was het...
0: dat was het antwoord op de quizvraag.
1: Ja, de Duitser die dus een tijd geleden in het bos speelde en die jazz samples gebruikt, maar niet zo herkenbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een Saint-Germain of een Dollop dat doen.
0: Dat wil ik toch ook wel graag een shout-out doen naar mijn broer, Konrad Stevens, die via een soortement berichtendienst op het kleine schietijzer liet weten dat Scatman John wel degelijk in de ether te horen was. Wij bedanken hiervoor Konrad Stevens en dus ook Luther van Hoven eigenlijk.
1: Fantastisch.
0: Is toch tof zo'n geëngageerd luisterpubliek, hè?
1: Vind je geweldig.
0: Dragen we dan aan al onze geëngageerde luisteraars eventueel het nummer Fast and Loose van Motorhead op?
1: Yep.
0: Bij deze. Van Ace of Spades uit 1980 volgens de hoes hier.

0: Vast en Loos. Vast en Loos. Prachtig, hè? Ja. Dat is dan weer een van mijn favoriete platen.
1: Fantastisch.
0: Ace of Spades van Motorhead. Daar heb ik nu eens veel versies van, ze. Op cd, maar daar heb ik dan ook een soort heruitgave op cd. En dan nog een doos vol platen en cd's. Te veel, eigenlijk, hè. Ik denk dat ik alleen die een hier moet bijhouden. Dat is de originele vinyl, denk ik dan. Bronze Records.
2: Alright.
0: Opgenomen tussen 4 augustus en 15 september 1980. Ace of Spades van Motorhead.
2: We blijven in Engeland met een, ja, met 1990.
0: 10 jaartjes erbij.
2: Ja, een fragment uit een van de favoriete platen van Yves de Maa.
0: Allee zeg, dat is Griefdropper zeker.
2: Armed Audio Warfare. Een raar avond. Van wie is dat?
0: Ja, ik heb het al gelezen, dus ik kan het natuurlijk zeggen, maar ik zou het anders niet hebben kunnen raden. Maar is dat ook een van uw favoriete platen?
2: Wow.
0: Je hebt hem wel steken.
2: Ik denk er vanaf hoeveel favoriete platen dat ik tot mijn favorieten kan rekenen. Maar ja,
0: 2000.
2: Dat is
0: een
2: van mijn... Ja, zeker. Armed Audio Warfare, daaruit een kort stukje. Fear. Version.

0: Fear Version. Een soort van remix van I Got The Fear. Ook een maxi trouwens van Meatbeat Manifesto hier op de CD Armed Audio Warfare. Dat komt toen allemaal uit in ongeveer 1990. Maar ja, die maxi, misschien dat toch wel wat ouder hoor. Zoals ook het volgende dat misschien is. Het is uitgegeven in 1992. Het betreft ook industrial hip-hop, zal ik dat maar even noemen. Gewoon de gemakkelijkheid.
1: Moet kunnen.
0: Het betreft Frans mannen of vrouwen of personen die zich Le Syndicat noemden. Cassette circuit een beetje wel zo. Dus op staaltape. Dus op staaltape. Uitgegeven deze CD en.
1: Ze heeft iets met staalplaat te maken.
0: Ja, ja.
1: Dat is toch ook een label?
0: Ja.
1: Hetzelfde.
0: Wel. Ik denk dat we er iets mee te zien hebben. Wel Amsterdam staaltape. Ja, dat zou wel staalplaat zijn zeker.
1: Maar dan op tape.
0: Ja, voilà.
1: Ik weet het niet, hè?
0: Ja, ik denk dat wel. Ja. Er zijn ook wel dingen van terug te vinden op vinyl on demand enzovoort enzovoort. Zeg dat ook eens een keer, hè? Enzovoort enzovoort.
1: Wie zegt dat nog?
0: Ja, bestek.
1: En zo verder en zo voort.
0: Ja?
1: Ik zou denken dat ik dat nog nooit in mijn leven gezegd heb.
0: Ik denk dat je dat af en toe. We zullen alle. Ik denk dat je er straks gezegd hebt.
1: Oei, waarom?
0: Dat weet ik niet meer. Maar je zegt dat wel meer, denk ik.
1: Echt?
0: Eigenlijk.
1: En zo verder en zo voort.
0: Ja, denk ik.
1: Verschrikkelijk, wauw. Wie ben ik?
0: Oh.
1: Wie is deze man?
0: Ja, goh, ja. We gaan eens een keer luisteren. Deep from the Titan's Forges. Here comes Massisto. First Dance, dat is de naam van de plaat, Massisto First Dance van Le Syndicat. En we wachten met het dat je de muziek hoort.
1: Uh-oh.
0: En gaan we nog eens klappen. Anders.
1: Ik zal nu al klappen.
0: Begin al eens met. Of, ja, klapt al eens, ja. En als je goesting hebt, ook misschien een titel. Het is geen Italiaans, denk ik, maar ja.
1: Kan er wel op zijn Italiaans voorlezen.
0: Dat denk ik voor dat te zeggen. Nummer 2.
1: Oh yeah, man. Dat is eerder Spaans, dat kun je eigenlijk beter uitspreken.
2: El lo cortico.
3: Respire à fond et soufflez un bon coup. À présent, nous allons prendre nos instruments. Je vais compter 4 et nous allons y mettre

0: Chucky.
1: Nog Chucky.
0: Nog Chucky.
1: Nog 26 seconden.
0: Oh, pardon. Chucky, Chucky, Chucky.
1: Ja, dat is de 340ste plaat of cd in mijn nummering.
0: Ah, tweede nummering. In uw nummering. Ik dacht dat je het daarnet buiten de ether had over het exemplaar, dat het een genummerd exemplaar was van de oplage. Exemplaar 340 van 500 of zo, maar het is de 340ste cd die jij ooit kocht.
1: Ja, alleen album, hè? Of release muziek.
0: Ah,
1: release,
0: dus dat ging tussen platen en cassetten.
1: Allemaal.
0: Telde gewoon voor.
1: Ja, ja, ja.
0: En punten gaf het er niet aan.
1: Nee.
0: De Fenris wel, hè?
1: ja,
0: punten op dus, 60.
1: Zeggen, ja, als ik het zo terug hoor, het is wel stevig, hè? Het is oorspronkelijk wel van een cassetje, denk ik. Dat klinkt zo ook wel. Maar ja, dan moet, als ik er zo aan terugdenk, 1992, ja, ik was toen 16, denk, ik was toen wel verschoten, denk ik, toen ik dat hoorde.
0: Nou, zal wel. Ik verschoot nu ook.
1: 100% Panzerbeat. Warning. You assume a risk of injury using this type material. Dus dat is een cd. Dat is het nummer Shoot Me, deze, denk ik. Ja. Shoot me, shoot me, shoot me.
0: Chucky, Chucky.
1: En er is ook een gast bij. Twee gasten hier. Veit Milner en Pascal Dozier. Nee, Pascal...
0: De Wezen.
1: Hier niet mee. Het is Shoot Me, gewoon met een auto. Het is met Veit Milner en all tracks... Dus die Le Syndicat, dat is een zekere, dat betreft voornamelijk een zekere Ruelgo de Dwarf.
0: Oké. Okay.
1: Voilà, dat was het. Dit was het kralenspel.
0: Is het al gedaan?
1: En is nog, ah nee, dat is nog altijd bezig, dat is tot 3 uur. En
0: is
1: aan Jeroen. Nee, helemaal niet. Het is aan u.
0: El Locortico was dat. Just, dat is zo'n beetje, heeft zo'n beetje een Latin sfeertje, die titel, die muziek misschien...
1: Het begon in het Frans eigenlijk, hè?
0: Ja, echt Latin muziek vond ik dat nu niet.

0: Maar we kunnen wel een bruggetje leggen naar Sud-Americana Latin Festival 1 van Klaus Wunderlich. En his new pop organ sound. Zeg je dat iets, Klaus Wunderlich?
1: Nee.
0: Oh, ja, dat is er zo weer met een pop-orgeltje, hè.
1: Hmm.
0: Easy listening, plezante muziek. De Fenris noemt dat jovial music.
1: Specifiek van die persoon of gewoon easy listening in het algemeen?
0: Toevallig Klaus Wunderlich ook, dat is voor hem een soort genre van muziek. Jovial music, dat voor van alles opgaat.
1: Ja, tof.
0: De vrolijk, denk ik, een soort van vrolijke muziek.
1: Ja. En nou ja, joviaal, vanuit de makers een standpunt dan eventueel. Hè?
0: Wie weet, ja, de Fenris moeten we toch ook eens tot hier proberen te krijgen. Hè?
1: Moeilijk,
0: die komt
1: hè,
0: niet
1: denk
0: graag
1: ik.
0: Buiten. Hè? Ja, eens telefoneren.
1: Ja.
0: Klaus Wunderlich komt hier met een speciale versie van... ja, zal ik het verklappen? Nee, misschien nog niet. De titel is Mackie Messer Song.
1: Ah.
0: Wat zou het dan kunnen
1: Mackie
0: zijn?
1: Mackie Messer. Mackie Messer Song. Dat is van dingen, hè. Dat is van Kurt Weill.
0: Ja, Mac the Knife. Maar hij speelt het in 5-4. Zat er tussen haakjes bij. 5-4 Roomba.
1: Check.
0: Speciaal, hè?
1: Yes, sir.
0: Geen waske.
1: Meer take 5-achtig.
0: Take 5 in de Roomba. Yes. Mackie Messer Song. Klaus Wunderlich. She's Eisen.

0: Dat is een goede schwung in vijf, hè? Ja. Mackie Messer song.
1: Ging vlot vooruit.
0: Klaus Wunderlich. Er staat iemand aan de deur. Wie, oh wie, zou dat kunnen zijn? Misschien iemand die het volgende wel goed zou vinden, want die zegt dat jats muziek. Mac the Knife, is dat in vier normaal?
1: Ja.
0: Wel, ik denk dat de volgende dat gewoon in vier gaat spelen. Major Holly. Op de plaat Mule, die heb ik via u leren kennen.
1: Ik zie dat jij een andere kleur hoe zet als ik.
0: Zo wat gelig. Ja, oker of wat is dat? Maar wel op Black and Blue, hè.
1: Yes.
0: Jazz Greatest Names. Barclay Distribution. En hoe waarde jij daarop gekomen? Je hebt die ook maar op basis van de hoes of zo gekocht toen. Hè? Dat was een ontdekking eigenlijk. Echt, hè?
1: Major Holly, ik ben fan van dat label.
0: Van het label. Want jij kende Major Holly toen ook nog niet. Hè?
1: Ik denk dat niet. Hè.
0: Ik ben ondertussen fan geworden van Major Holly. Yes. De zingende bassist.
1: Mm-hmm.
0: In de school van Slam Stewart. Die we dan ook hebben leren kennen. Of ik toch.
1: Mm-hmm.
0: Die hebben ook samen dingen gemaakt. Die strijken en zingen dan graag erbij.
1: Ja.
0: Zo komen we terug in de wereld van de jatszang. Dus de plaat Mule van Major Holly. Echt prachtig eigenlijk. Hè? Met Major Holly op bas en stem. Gary Wiggins op piano. Gerard Badini op tenor sax. En Ed Thigpen op drums. Opgenomen in Frankrijk. In de Barclay Studio in Parijs op 21 maart 1974. Op één dag stond dat er allemaal op, blijkbaar.
1: Ja.
0: Luisteren dus naar diezelfde compositie van Kurt Weill van der juist. Maar hier heet dat dan Mac the Knife en niet Mackie Messer song. En hier wordt dat niet in vijf, maar in vier gespeeld, dan denken wij toch, hè?
1: Ja.
0: En dan is het nestje nog niet helemaal afgelopen. Ja. Dus tot zo. Mac the Knife, Major Holly, Mule.

0: Ja, prachtige versie van Mac the Knife, gebracht door Major Holly en zijn kompanen hier op het album Mule, opgenomen in 1974.
1: Ja, ja, chic dinges. Knap. Kralenspel classic een beetje.
0: Kunnen we wel zeggen, ja.
1: En voilà, we gaan afronden, hè. Ik heb hier nog iets klaarstaan van 4 minuten en 54 seconden.
0: Perfect.
1: Dat komt goed uit. Tot volgende week, Jeroen.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Zometeen vanaf 15 uur, zeg ik het juist.
0: Ja.
1: Kiss my jazz.
0: Gaan we nog zeggen wat we beluisteren nu?
1: Ja.
0: Zeg het maar.
1: En dan zet ik het ineens op daarna.
0: Ja.
1: Uit het album Out of the Night van de Chris Joris Experience. Het nummer... I heard Milonga.
0: Wij lachen omdat Werner zegt.
1: I heard the Werner as well, ja. I heard Milonga. Ik denk dat dat wel met de Mons Orchestra erbij is. Toch even nog snel zeggen. Wie zijn die Experience of waren dat toen? Chris Joris, Pierre Vaiana, Cécile Brochet, Peter Thijs, Frede Smijter, Chris Mentes en Frédéric Malampré. Là, c'est mijn prochaine.
0: Oui, à toutes.

Deze week Kiss My Jazz met de focus op Roswell Rudd. Begon in de jaren 50 als muziekethnoloog in het team van Alan Lomax. Daarna een leven lang op trombone en hoe. Toen hij in 1963 met Steve Lacy een compleet album met nummers van Thelonious Monk opnam, was geen enkele platenfirma geïnteresseerd. Uiteindelijk kwam de LP in 1975 toch uit met de ironische titel School Days. Daaruit, Baia.

Cool Days. De leerschool was van korte duur. Een jaar later, in 1964, vinden we Roswell Rudd al terug bij Archie Shepard.

Cheetahs, Song Flute, een Coltrane-compositie uit Shep's 4 for Train. 2 jaar later, in 1966, maakt Archie Shep waarschijnlijk zijn meest toegankelijke nummer ooit, Mama Too Tight. Ook weer met Roswell Rudd op trombone. Het samenspel van Rudd, Shep, Turrentine en Moncur is om van te smullen.

Gelukkige verjaardag trouwens, Mama Two-Tide. Met Charlie Hayden op bas en Beaver Harris op drums. Die ritmesectie neemt Roswell Rudd in 1969 mee naar het Flying Dutchman debuut van de Argentijnse saxofonist Leandro Gatto Barbieri. New Jazz meets Latin America op het album The Third World. Daaruit Selau. Loeiharde protestsong van de Braziliaanse bossa nova zanger-componist Sergio Ricardo.

1970 dan. Roswell en Gatto samen bij Charlie Hayden's Liberation Music Orchestra. Dit kon toen nog.

Mooi toch, lijkt op Monk, maar is toch weer anders. Blue Chopsticks van Herbie Nichols. Dit is, uit hetzelfde Regeneration album van Rudd & Lacey, wel van Monk. Epistrophe.

Eigenlijk is alles op dat Regeneration-album geniaal. Drie nummers van Michaels, drie nummers van Monk door Roswell Rudd, Steve Lacy, Misha Mengelberg, Kent Carter en Han Benning. 1982. Allevengoed is in 2001 Mali Cool met Toumani Diabaté.

Jacking, van Thelonious Monk natuurlijk. Voor één keer niet op piano, maar op trombone en cora. Ethnologie oblige. Eindigen doet Kiss My Jazz deze week in vol ornaat. Met het kammerensemble Neue Musik Berlin. En het stuk dat Carla Bleys ex en composer Michael Mantler in 2007 voor het monument Roswell Rudd schreef. Mooie titel: Trombone.

Zurens voor buren in Radio Centraal. Lekker warm. Maar daar gaan we niet over klagen, natuurlijk. Dit is een leuke plaat van Baden Powell, de Braziliaanse stergitarist. We hoorden het nummer Luz Negra. Dit is Insomnia. Jullie is voor buren elke dinsdag hier van 4 tot 6. Radio Centraal.

hebben nog het nummer de Sao de Baião. Ja, mijn Braziliaans, mijn Portugees is niet. Ik heb er niks aan. Ik zal nog eens een poging naar Baisa do Zapatero. Dat is dit nummer. Baden Powell van de plaat Saudade. Heerlijk toch met dit weer. Hier is er weer een Radio Centraal.

0: Ja, zijn we gewoon terug.
1: Naar de Balkan, waar ik net nog ben geweest. Romske Piesme. Dit is nummer Kajav.

Ja, is ook drie keer DJ Gregor Terror deze week. Ja. Donderdag in Zwijndrecht. Na het optreden van V. Victor, onze vrienden. Vrijdag in Trivier nog eens een Arabische avond. Met ook een platen vinylmarkt. En zaterdag in Charleroi.

de Ghetto Boys in dit met No Nuts, No Glory. Die hebben heel veel verschillende bezettingen gehad. Dit is van het

was here. Ja, ik hoorde wel op welke nummer dat hier gebaseerd is. Nou, I'm easy. Easy like Sunday morning. That's right. Ghetto Boys.

0: Yeah, yo Don, give me a little bit of that chicken. That smooth chicken. A little bit of that gravy.
1: Je hebt bijna half zes hier bij Urnis Verbeer Radio Centraal. We zijn hier nog altijd de classics van het hip-hop label Wild Pitch aan het draaien.

Yes, Unie Verbuuren hier nog altijd. Your favorite radio station. Dus voor de mensen dat nog niet weten, ik ga in mijn kunstgalerij 1 oktober ook een onafhankelijk tweedehands platenwinkel beginnen. Kunst aan de muren.

Radio Centraal 106.7 MHz FM Stereo Centraal DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws om 6 uur, nieuws met biologische inslag. Onderzoekers ontdekten dat het touweiwit essentieel is voor het omzetten van nieuwe ervaringen in blijvende herinneringen door het helpen bij het organiseren van de herinnering opslagende cellen van de hersenen. Het is een muizenstudie die ook heeft blootgelegd hoe abnormale touw kan bijdragen aan de ziekte van Alzheimer door het verstoren van de vorming van nieuwe herinneringen en het terug oproepen van bestaande herinneringen. De studie werd geleid door onderzoekers van de Flinders University in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van New South Wales en Macquarie University. De resultaten werden gepubliceerd in Nature Communications. Dus het onderzoek bracht aan het licht dat het touweiwit helpt in het organiseren en stabiliseren van herinneringen, zodat ze kunnen worden vastgehouden in de loop van de tijd. De onderzoekers bestudeerden ver teruggaande herinneringen in muizen. Dat refereert aan herinneringen die dagen of weken na een ervaring terug worden opgeroepen. Ze ontdekten dat het touw niet noodzakelijk is voor het leren van iets nieuws of het zich herinneren kort na de ervaring, maar het speelt wel een cruciale rol in het vastleggen van deze herinneringen op een duurzame manier in de loop van de lange termijn. Het onderzoek werd uitgevoerd in muizen, dus men kan de bevindingen niet zomaar extrapoleren naar menselijk geheugen of dus de betekenis ervan voor de ziekte van Alzheimer. Maar toch, de resultaten bieden reeds waardevolle aanwijzingen die toekomstig dementieonderzoek vorm zou kunnen geven en ook zou kunnen leiden tot strategieën voor behandeling. Belangrijkste auteur, geassocieerd professor Arne Ittner, een neurowetenschap van Flinders College of Medicine and Public Health, zegt dat de bevindingen kunnen verklaren waarom mensen met dementie initieel nog altijd wel in staat kunnen zijn nieuwe informatie te leren, maar dat ze het moeilijk hebben met deze dus vast te houden. Waarom sommige herinneringen blijven, terwijl andere dus snel verdwijnen, heeft lang wetenschappers voor raadsels gesteld. Deze studie toont dat het touweiwit een sleutelrol speelt in hoe de hersenen lang blijvende herinneringen vormt. Zonder dat touweiwit kunnen herinneringen zich nog wel vormen op het moment zelf, maar ze zijn zwakker, zegt geassocieerd professor Ittner. Die heeft zich toegespitst op gespecialiseerde hersencellen, de zogenaamde N-gramcellen, die de fysische vastlegging van een herinnering maken. Wanneer een nieuwe ervaring optreedt, worden slechts een klein aantal van deze cellen geselecteerd om die herinnering aan die nieuwe ervaring op te gaan slagen. Volgens de nieuwe studie is het touweiwit actief gedurende dit kritisch stadium van de vorming van een herinnering. Het helpt bepalen exact welke N-gramcellen worden gerecruiteerd om de ervaring te bewaren. Een van de auteurs van de studie, René Kossonen, zegt dat het touweiwit als een soort organisator optreedt die de hersenen helpt accurate en blijvende herinneringen te maken. De bevindingen tonen dat touw helpt bepalen welke cellen geselecteerd worden om een herinnering op te slagen, daarbij vormgevend aan hoe een ervaring een blijvend geheugen traject vormt, zegt Makosenen, een onderzoeker van Flinders Neuroscience en Dementia Research. Onderzoekers ontdekten ook dat touw onnodige of noise-activiteit vermindert in de hersenen gedurende het vormen van herinneringen. Door het beperken van deze achtergrondactiviteit gaat touw ervoor zorgen dat slechts een specifieke groep van cellen deel gaan uitmaken van een herinnering.
waardoor zuiverder en meer stabiele herinneringstrajecten worden geproduceerd. Het team heeft een belangrijk moleculair proces achter dit traject geïdentificeerd. Naarmate het leren plaatsvindt, gaat touw een subtiele chemische wijziging ondergaan, fosforylatie, die ervoor zorgt dat deze touw daarmee de activiteit van engramcellen gaat coördineren. Hoewel abnormale touwfosforilisatie een goed gekende kenmerk is van de ziekte van Alzheimer, toont deze studie dat gecontroleerde lage niveau fosforilatie normaal en essentieel deel uitmaakt van een gezond functioneren van de hersenen. De onderzoekers hebben ook een andere verrassende ontdekking gedaan. Zelfs in de afwezigheid van touw bestaan herinneringssporen nog steeds en kunnen die terug worden opgehaald door het direct stimuleren van engramcellen. Dit suggereert dat touw niet noodzakelijk is voor het opslagen van de herinnering zelf, maar het lijkt wel nodig te zijn om de natuurlijke aanwijzingen, dus natuurlijke zaken die dus een herinnering kunnen oproepen, zoals een bepaald geluid of een bepaald zicht, dat geassocieerd gaat worden met de mogelijkheid om die herinneringen terug op te roepen. De bevindingen bieden ook nieuwe inzichten in hoe de ziekte van Alzheimer verband houdt met touw en dus hoe die touw kan interfereren met herinneringen. Wanneer de ziekte geassocieerde vormen van touw aanwezig zijn in engraamcellen gedurende het leren, verstoren ze de vorming van nieuwe herinneringen. En dus een van de kenmerken die toelaat om de ziekte van Alzheimer te gaan diagnosticeren, te gaan herkennen, is een kenmerkende samenklitten van die touw-eiwitten. Dus wanneer dat dan gebeurt, die abnormale vormen van touw aanwezig zijn, ziet men dus de verstoring van de vorming van nieuwe herinneringen. Wanneer deze abnormale vorm gaan verschijnen nadat herinneringen reeds zijn gevormd, gaan die abnormale vormen van touw interfereren met de mogelijkheid van de hersenen om de herinneringen terug op te roepen. Deze effecten gaan dan geassocieerd zijn met abnormale patronen van hersenactiviteit, wat suggereert dat het herinneringsprobleem in dementie niet alleen het resultaat is van herinneringen die verloren gaan, maar ook van verstoringen in hoe herinneringen georganiseerd zijn en toegankelijk zijn. Weten hoe de touw-eiwitten de vorming en de terugoproepen van herinneringen gaat ondersteunen, kan de onderzoekers beter helpen verstaan wat dus precies misgaat bij het verlies van geheugen, zegt geassocieerd professor Itner. Toekomstig onderzoek zal hopelijk in staat zijn deze concepten in dit onderzoek uitgevoerd op muizen te gaan bevestigen in een studie op menselijk geheugen en de implicaties in dementie aan te tonen. Onderzoekers komen tot de vaststelling dat touw moet aanzien worden niet alleen als een eiwit betrokken in de ziekte van Alzheimer, maar ook als een fundamentele regulator van hoe de hersenen zich organiseren, dus de blijvende herinneringen organiseert, opslaat en terug oproept. Dit nieuwe perspectief kan het inzicht van de wetenschappers van zowel gezond geheugen als de biologische veranderingen die bijdragen aan de ziekte van Alzheimer verdiepen.

Het menselijk lichaam vertoont eigenlijk veel, in zijn constructie eigenlijk veel tekortkomingen, zaken die beter zouden kunnen. Ik zou het zelfs noemen dat een belangrijk argument voor dat van evolutie tegenover creationisme. Hè. Dus als je ziet hoe sommige zaken geëvolueerd zijn, hoe die in elkaar zitten, dan zeg je ja, een zeer mooi staaltje van evolutie. Maar als iemand dat origineel zo ontworpen heeft, is dat wel een enorme knoeier geweest. Dus bijvoorbeeld het oog. Hè. Dus in plaats van dat, dat is geëvolueerd uit een plooi, uit het hoofd van gewervelde bijvoorbeeld, of wat in de evolutie het hoofd van gewervelde zou worden, hè, waardoor dus een systeem ontstond waar dus die afstand van de ene kant van de plooi tegenover de andere zou toelaten eigenlijk het licht te gaan focussen op dus de lichtgevoelige gebieden. Maar dat zorgt er ook voor dat dus de zenuwen die de informatie van die lichtgevoelige cellen naar de hersenen moeten brengen, niet achteraan het oog uitkomen uit die cellen, maar naar de binnenkant van het oog toe gaan, waardoor dus de zenuwbundel, die dan uiteindelijk de gezichtsinformatie, de visuele informatie naar de hersenen moet brengen, terug door dat net dat lichtgevoelige gebied heen moet gaan. En daar zit dus een blinde vlek in het gezichtsveld van gewervelde dieren, bijvoorbeeld. Maar er zijn nog een heleboel tekortkomingen, gebreken, die het resultaat zijn van het feit dat evolutie voortbouwt op oude ontwerpen, in plaats van dus iets van het begin af aan op een goede, fatsoenlijke manier wordt ontworpen. Onze ruggenwervel, tanden, het bekken, bepaalde zenuwen zijn allemaal compromissen die dus zeer goed gewonden zijn van de evolutie, die zeer goed werken voor het overleven, maar die ervoor zorgen dat die systemen wel gemakkelijk onderworpen zijn of ten prooi vallen aan pijn, beschadiging en ziekte. Zo zijn er ook structuren bijvoorbeeld, zoals dus het wormvormige aanhangsel, beter gekend als de appendix, oorspieren. Dat zijn zaken die zijn achtergebleven, omdat ze niet echt in de weg zitten, hè, en niet schadelijk genoeg zijn om in de evolutie uitgeschakeld te worden. Dat zijn allemaal eigenschappen die dus, gaan zeggen. Ja, het is het verhaal van een lichaam dat vormgegeven is door de evolutie, door de geschiedenis, niet door een perfect ontwerp dat dus iemand mooi van het begin af aan heeft opgebouwd. Maar ik vind het vreemd dat men hier appendix als een overbodige structuur zegt in dit artikel, want de appendix heeft wel degelijk een functie nog steeds in het immuunsysteem. Dus de appendix is de plaats waar onder meer heel veel ziekteverwekkers worden voorgesteld aan het immuunsysteem. En zo, het immuunsysteem leeft daar heel veel. Maar ja, dus we gaan even verder kijken naar wat hier gezegd wordt over dit onderzoek of over deze stellingname. Dus hier, ja, het menselijk lichaam wordt vaak beschreven als een perfect design, een parel van design, elegant, efficiënt en zeer goed afgestemd op zijn doel. Maar inderdaad, als we dus wat van dichterbij gaan kijken, is er een verschillend beeld dat opduikt. Het is geen perfecte machine, het is eigenlijk een lappendeken van compromissen, vormgegeven door miljoenen jaren van evolutionaire kleine wijzigingen, kleine fijnafstellingen. Want evolutie gaat inderdaad structuren niet uit het niets opbouwen, maar gaat modificeren wat reeds bestaat en daardoor dus iets verder uitbouwen.
En als resultaat daarvan zijn vele aspecten van de menselijke anatomie of de anatomie van alle ver geëvolueerde structuren, dieren, gewervelden, maar waarschijnlijk ook, zal dat ook wel bij heel wat andere groepen zijn. Vele aspecten zijn dus oplossingen die net goed genoeg zijn, die het prima doen, maar als men het rationeel gaat bekijken, dat men eigenlijk zegt, als men dat eigenlijk van begin af aan vanuit het niets zo zou gaan ontwerpen, en dan, zoals creationisten dat dan denken, dan is dat toch maar een belabberde oplossing. Functioneel, maar ver van perfect. En sommige van de meest familiaire medische problemen en ziekten zijn direct het gevolg van deze niet perfecte, perfecte ontwerpen en van dus die eigenlijk beperkingen die zijn overgeërfd van de structuren waar huidige structuren in dus gewervelde en menselijke lichamen van zijn afgeleid. De menselijke ruggenwervelkolom is dus een van de beste voorbeelden. De ruggenwervelkolom heeft weinig evolutie gekend sinds dus onze voorouders, verre voorouders, nog op vier poten liepen en in de bomen leefden. Het was dus functioneel als een flexibele kolom voor zeer gladde bewegingen van tak naar tak, die dan ook nog bescherming biedt aan het ruggenmerg. Dus de zenuwstreng die dus alle belangrijke functies van het lichaam gaat coördineren. Toen dus in de loop van de evolutie de mens in plaats van op vier poten op twee poten ging lopen, bleef dus die ruggenwervelkolom deze functies behouden. Maar moest plotseling dus ook nog een aantal andere functies gaan ondersteunen, zoals het dragen van het lichaamsgewicht op een verticale manier en dus goed in de gaten houden van het zwaartepunt van het lichaam. Maar moest dus ook nog de flexibiliteit behouden om dus goed te kunnen bewegen. Dat zijn dus die functies van dus mooi alles rechtop houden, zorgen dat het zwaartepunt dus niet ervoor zorgt dat het dus op een goede plaats gehouden wordt, dat dat niet buiten het grondoppervlak zit door de voeten raakt, zodat je omvalt. En dat coördineren met dan de tegenstelde vereisten eigenlijk om een goede flexibiliteit te hebben, dat zorgt voor een heel wat belasting van die ruggenwervelkolom. De karakteristieke krommingen van de menselijke ruggenwervelkolom helpen in het verdelen van het gewicht, maar zijn daardoor ook eerder voorbestemd voor lagere rugpijn, hernia's en degeneratieve veranderingen, die dus een belangrijkste functie, het beschermen van die ruggenmerg, gaan eigenlijk in de weg zitten. En dus ook die zenuwvezels die dan uit dat ruggenmerg komen, het beschermen van die zenuws worden door die nieuwe functies van dat ruggenwervelkolom dus ook een beetje gecompromitteerd. Daardoor zijn al deze stoornissen uitzonderlijk algemeen aanwezig. Dus niet alleen omdat die ruggenwervelkolom slecht is ontworpen, maar ook omdat hij dus een taken moet uitvoeren, waar het dus oorspronkelijk in de evolutie niet voor bestemd was. Een ander duidelijk argument tegen dus het goede design, het goddelijke ingrijpen, dat dan een mooi ontwerp had gemaakt van het menselijk lichaam, is dus de recurrente laryngeale zenuw, die dus een verloop kent dat eenvoudigweg
ja, niet, dus evolutief wel verklaarbaar is en dus mooi vormpje van evolutie, hoe men dus oude structuren hergebruikt voor nieuwe functies. Maar als men dat van op de tekentafel zou zetten en men zou iets moeten ontwerpen, zou dat er dus helemaal anders uitzien. Die recurrente laryngeale zenuw is een tak van de vaguszenuw. De nervus vagus is een zenuw die dus predominant onze organen controleert. De rust- en verteringsfuncties, zoals het vertragen van hartsnelheid en ademhaling. De laryngeale zenuw gaat echter de hersenen en de larynx verbinden en helpt in het controleren van de spraak en het slikken. Dus logischerwijze zou men verwachten dat die laryngeale zenuw gewoon de meest directe route zou kiezen en de hersenen en de larynx, het strottenhoofd, met elkaar verbinden. In plaats daarvan ziet men dat deze zenuw, dus uit de hersenen naar de borstkast gaat, daar een curve maakt rond een belangrijk bloedvat, en dan pas terug opwaarts gaat in de andere richting zich bewegen naar dus het strottenhoofd en dus het stemorgaan. Dat is geen mooi prachtig ontwerp. Dat is gewoon een historisch achterblijfsel van onze visachtige voorouders, toen die zenuw een rechtstreeks pad vormde rond dus de kieuwbogen. Naarmate dus de nek in de loop van de evolutie is verlengd geraakt, werd deze zenuw dus steeds verder uitgerekt. En in plaats van dat hij dus een mooi nieuwe route ging nemen, is die gewoon dus verlengd van waar hij oorspronkelijk zat. Dat is een inefficiëntie die dus ervoor zorgt dat die zenuw zeer kwetsbaar is voor beschadiging wanneer men dus in de borstkas een chirurgische ingreep moet doen bijvoorbeeld. Je kunt ook indenken dat een bepaalde die zenuw is veel langer dan hij eigenlijk zou moeten zijn. Dus ook bij ongelukken of een val of weet ik wat, heeft u ook meer kans om beschadigd te raken. En dan nu dus waar ik daar straks over had, de ogen. In de mens en andere gewervelden ziet men dat de retina, het lichtgevoelige laagje aan de achterzijde van de oogbol, dus achterwaarts is bedraad. Dit betekent dat het licht door lagen van zenuwvezels moet gaan dringen voordat het de fotoreceptoren, dus de lichtgevoelige gespecialiseerde cellen, gaat bereiken, die verantwoordelijk zijn voor het waarnemen van het licht en het omzetten van dat licht in een zenuwimpuls die naar de hersenen moet gaan gevoerd worden. Die zenuwvezels gaan dan samen de optische zenuw vormen, die door die retina een uitweg moet gaan hebben naar de hersenen, waardoor dus een blinde vlek ontstaat, net onder de horizontale niveau van het gezichtsveld, waar in een deel van het gezichtsveld geen informatie kan worden waargenomen en worden doorgezonden. Nu, de mens is zich daar niet bewust van, want de hersenen gaan dit hiaat, gaan dat gat dus naadloos invullen, zodat we dat dus gewoon niet merken. Je kunt het wel merken als je je gezicht op een punt in de verte vastzet en beweegt je vinger door je gezichtsveld, gaat je zien dat die op een bepaald moment ergens gaat verdwijnen en terugkeert wanneer je dan verder gaat. Maar ja. Dus de mens heeft inderdaad een ongewoon prachtig gezichtsvermogen en mooie lichtreceptorcellen, maar dit is dus ten koste van een hiaat, een gat in het gezichtsveld dat we hebben. Dan de tanden. De tanden zijn dus een andere herinnering dat de evolutie adequaatheid over duurzaamheid prioritiseert.
Mensen hebben, en ook nog andere gewervelden, hebben twee sets van tanden. Melktanden en volwassen tanden. En dat is het dan maar. Eenmaal dat die volwassen tanden verloren gaan, worden ze niet meer vervangen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld haaien, die continu tanden gaan regenereren in de loop van de levensduur. In de zoogdieren is die tandontwikkeling zeer strikt gereguleerd en houdt die verband met de complexe groei van de kaak en voedingsstrategieën. Het is een systeem dat zeer goed gewerkt heeft voor onze voorouders, maar voor moderne mensen laat het dus de tanden kwetsbaar voor achteruitgang en verrotting en verlies van tanden. Wijsheidstanden, een ander voorbeeld van evolutionaire achterblijfsels. Onze voorouders hadden grotere kaakbeenderen die overeenkwamen met veel ruwere diëten, waar dus heel veel zwaar kauwwerk aan te pas kwam. In de loop van de tijd is het menselijke dieet overgeschakeld op zachtere voedingsmiddelen, ook door het koken van voedsel bijvoorbeeld, het bakken en koken. En de kaakomvang is afgenomen. Maar het aantal tanden is niet zo snel geëvolueerd en veranderd. Nu, vele mensen hebben dus geen plaats meer voor die derde kies, die wijsheidstand, wat leidt tot overbevolking van de kaak, hè, dus waardoor vaak dus die wijsheidstanden chirurgisch moeten verwijderd worden. Nu, die wijsheidstanden zijn dus niet onbruikbaar of kunnen niet, ze kunnen wel gebruikt worden, maar er is gewoon in de meeste moderne schedels geen comfortabele plaats meer voor die te laten groeien. Het bekken. De geboorte, een van de belangrijke evolutionaire compromissen. Net zoals dus de ruggenwervelkolom. De wervelkolom is het, moet dus dat bekken van de mens een balans hebben tussen twee in competitie tredende vereisten. Enerzijds het efficiënt wandelen op twee poten en dus het anderzijds dus ruimte bieden voor het laten geboren worden van kinderen met een zeer grote hersenomvang. Nu, een smaller bekken komt ten goede van de voortbeweging, maar beperkt dan weer dat geboortekanaal. Ondertussen hebben dus menselijke baby's ongewoon grote hoofden in vergelijking met relatief tegenover de lichaamsgrootte, waardoor soms moeilijke en gevaarlijke geboorteprocessen gaan optreden, waarbij vaak assistentie nodig is, die dus chirurgen of anderen. Dat is een spanning die tussen de mobiliteit en de hersenomvang, die dus niet alleen de autonomie van de mens een vorm heeft gegeven, maar ook het sociaal gedrag. En dus het heeft ook wel geleid tot een samenwerkende zorg en culturele aanpassingen rond de geboorte van kinderen, die dus voor meer sociale samenhang hebben gezorgd. Evolutie gaat dus structuren die niet langer gebruikt worden elimineren, tenzij ze natuurlijk een sterk nadeel bieden. Er zijn dus heel wat anatomische eigenschappen die blijven, ondanks dat ze dus weinig voordeel bieden. Dus hier zelfs ook wat ik bij mijn inleiding dus heb vermeld. De appendix, het wormvormige aanhangsel, eens beschouwd als een compleet onbruikbaar evolutionair achterblijfsel, wordt nu gedacht een beperkte immuunfunctie te hebben. Zoals ik dus bij mijn inleiding heb gezegd. Maar die appendix kan ook ontstoken worden en appendicitis veroorzaken, een potentieel levensbedreigende conditie.
Dan de sinussen. Daar is de functie ook helemaal niet duidelijk van. Ze kunnen misschien zorgen voor een lichtere schedel. Mogelijk hebben ze een invloed op de resonantie van de stem. En men kan de grootte en variabiliteit gebruiken voor forensische identificatie. Maar dus de drainagepaden van de sinussen gaan direct in de neus, waardoor regelmatig onderworpen zijn aan blokkage en infectie. Dat is een ontwikkelingsnevenverschijnsel en niet een doelbewuste aanpassing. Zelfs kleine spieren rond de oren wijzen dus op een evolutionair verleden. In vele zoogdieren zijn er kleine oorspieren waarmee dus het buitenoor kan worden gericht bewogen, waardoor een gericht horen kan worden verbeterd. Mensen hebben deze spieren nog wel, maar de meeste mensen kunnen ze niet efficiënt gebruiken. Ik ga er nog even een aan toevoegen dat hier niet wordt vermeld. Wanneer je naar uw handpalm naar boven beweegt en dan uw hand zowat aanspant, zowat trekt aan uw hand, zien de meeste mensen twee pezen verschijnen op hun pols. Dat is bij 90% van de mensen zo. Dat is wanneer men gaat kijken naar andere primaten, andere apen, dan zijn dat pezen van de spieren die gebruikt worden voor het van tak naar tak door de bomen bewegen. En dus bij de mens heeft dat geen functie meer, maar het is evolutionair ook nog niet verdwenen. Hè. Dus 90% van de mensen beschikt nog over die pezen. Onze lichamen zijn niet perfect ontworpen, maar zijn een levend archief van evolutie. De anatomie is een historisch vastleggen van aanpassing, compromis en zo verder. Evolutie heeft niet perfectie als doel. Het werkt met wat beschikbaar is, gaat structuren modificeren stap bij stap. Het verstaan van de anatomie door deze evolutionaire lens kan de onderzoekers helpen te bekijken hoe algemene medische problemen kunnen ontstaan. Rugpijn, moeilijke geboortes, dus de overbevolking in de tanddepartement, sinusinfecties. Dat zijn dus niet gewoon ongelukjes, ze zijn dus het gevolg van de evolutionaire geschiedenis.

Radio Centraal 106.7 MHz stereo, centraal op DHB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Oikos, het programma over wat de natuur dan in huis heeft met uitsluitend gerecycleerd.

Wetenschappers hebben een onverwachte voedingsbron ontdekt in de diepe oceaan. Die kan veranderen hoe wetenschappers verstaan. Zowel dus marine ecosystemen als de koolstofcyclus van de aarde verstaan. Een nieuwe studie van de Universiteit van Zuidelijk Denemarken suggereert dat diepe oceaanmicroben dus eigenlijk niet in zo'n voedingsstofarme omgeving leven uiteindelijk. Onderzoekers ontdekten dat kleine zinkende deeltjes, gekend als marine sneeuw, opgelost koolstof en stikstof vrijstellen naarmate ze afdalen in de diepe zee. Deze gelekte voedingsstoffen worden een directe voedselbron voor microben die in het omliggende zeewater leven. Marine sneeuw bestaat uit kleine klompjes van dode wieren, microben en ander organisch materiaal dat in de oceaan ronddrijft. Volgens deze studie is eenmaal dat die deeltjes diepte van 2 tot 6 kilometer bereiken, zorgt dus de enorme druk, hydrostatische druk ervoor, dat opgelost organische materie uit die deeltjes begint te lekken. Eigenlijk is het een enorme fruitpers, hè, dus dat systeem gaat dus optreden als een gigantische fruitpers, zegt een van de auteurs van de studie, bioloog en geassocieerd professor Peter Stief van het onderzoekscentrum Noordzee en Deens Centrum voor Hadalonderzoek. Dus het gaat opgeloste organische componenten uit die deeltjes persen en de microben kunnen die onmiddellijk gebruiken. De bevindingen werden gepubliceerd in Science Advances in een artikel Hydrostatic Pressure Induces Strong Leakage of Dissolved Organic Matter from Marine Snow Particles. De onderzoekers schatten dat de zinkende marine sneeuw tot 50% van zijn originele koolstof en tussen 58 en 63% van een originele stikstof inhoud kunnen verliezen naarmate die afdaalt door de diepe oceaan. De resultaten hebben ook belangrijke implicaties voor de koolstofcyclus van de aarde. Wetenschappers hebben lang aangenomen dat veel van de koolstof die dus in marine sneeuw de afdaling van naar de diepe oceaan inzet, dat die uiteindelijk begraven raakt in de sedimenten van de diepe oceaan. Maar als grote hoeveelheden koolstof eruit lekken voordat die deeltjes de zeebodem gaan bereiken, dan wordt minder koolstof permanent opgeslagen in sedimenten dan voorheen gedacht. In plaats daarvan gaat dus veel van die opgeloste koolstof opgelost blijven in de diepe oceaanwateren, waar het honderden of zelfs duizenden jaren kan blijven voordat het gradueel terug naar de oppervlakte van de oceaan gaat komen en uiteindelijk de atmosfeer in kan. Koolstof die in de zeebodemsedimenten worden begraven daarentegen, kunnen miljoenen jaren daar blijven. Kunnen zich opstapelen gedurende grote tijdsblokken. Veel van de olie en natuurlijke gassen, die dus in het natuurlijke gas dat op dit moment uit de bodem wordt geëxtraheerd, is gevormd door deze lange termijn begravingsprocessen. Dit proces heeft een invloed hoeveel koolstof de oceaan dus kan opslagen en gedurende hoe lang, zegt Peter Stief. Het is relevant voor het verstaan van de klimaatprocessen en voor het verbeteren van toekomstige modellen. Om het proces te onderzoeken, hebben de onderzoekers marine sneeuw in het laboratorium gerecreëerd met diatomeeën, microscopische algen die van nature gaan samenklitten naarmate ze door de oceaan naar de bodem zinken. Het team heeft deze partikels in speciaal ontworpen roterende druktanken geplaatst, die dus die marine sneeuw drijvend houden, of eigenlijk op dezelfde hoogte steeds houden, in plaats van het dus gaat neerdwarrelen. Deze opstelling laat de onderzoekers toe te weten hoeveel koolstof en stikstof ontsnapt onder omstandigheden vergelijkbaar met deze in de diepe oceaan. Experimenten toonden dat tot de helft van de koolstofinhoud van die partikels kan lekken terwijl ze zinken. De meeste van de vrijgestelde materialen bestaan uit eiwitten en koolwaterstoffen,
die dan de vrijlevende oceaanmicroben kunnen consumeren. De gelekte nutriënten gaan dus microbiële groei snel van brandstof voorzien. Binnen slechts 2 dagen ziet men dat de overvloed van bacteriën tot 30-voudig kan toenemen, terwijl de ademhalingsmate dramatisch stijgt. Deze resultaten wijzen erop dat opgeloste organische materie, vrijgesteld uit de marine sneeuw, een snel en waardevolle energiebron vormt voor de microben die op grote dieptes leven. Onderzoekers hebben ook dezelfde lekpatronen kunnen observeren met meerdere soorten van diatomeeën, wat suggereren dat dit mechanisme waarschijnlijk zeer wijdverspreid is in de oceanen van de wereld. De volgende fase van het onderzoek zal dus zijn vanuit het laboratorium naar de open oceaan te gaan voor waarnemingen. Het team plant te zoeken voor moleculaire vingerafdrukken van dit proces in zowel oppervlak

Aannemen van deze aantekening in de natuurlijke wereld zou helpen bevestigen dat de druk gedreven lek geobserveerd in het laboratorium ook in heel de diepe oceaan plaatsvindt.

Dit is een Ernst Hausteurzender-editie van de Hoornjouwer. Een radioprogramma ter ere van de gehorende goden, godinnen en hermafrodieten. Temple of Clear Light is een album van Communion. Communion is een album van Temple of Clear Light van verleden jaar. Het is eigenlijk een offer aan de diversiteit die ontstaat uit de waterman chaos en de maalstroom van informatie in de moderne wereld, waarin het gronden in de innerlijke ruimte en de persoonlijke waarheid cruciaal zijn voor een balans te vinden en ook het vermogen te verfijnen om heilige mystiek te vinden in de alledaagse ervaringen. We horen Black Light.

Ars Magna kwam uit T. Holmes zijn album The World You Live In. Temple Music heeft zo net enkele nummers afgewerkt voor de finale editie van de Hermetic Library Audio Sampler. Die zou worden gereleased in november. Wij kunnen via Radio Centraal de Hoornjouwer alvast genieten van One Charm Falls, doorgebracht in het Anglo-Saxisch.

Super.

Ik heb het WAF-formaat eigenlijk aangepast naar een MP3 om zeker te zijn dat het kon gespeeld worden hier op de radio. Maar blijkbaar is er een kanaal weggevallen. Noctivagant, het label, heeft zijn 15-jarig bestaan verleden maand gevierd met een compilatiealbum van 108 nummers, getiteld Quindecennial. We horen Maha Pralaya met Hyperion.

Dawn of Innocence, Dusk of Innocence, Dawn of Moral Corruption was een nummer van Devil's Breath uit de Somber Sonics compilatie Dark Ambient Volume 28. En daarvoor hoorden we nog Negative Land met Dear Mary. De muziek van Sol Mortus belichaamt een diepe verbondenheid met de natuur, magie en geheimen van de Siberische landen. Het postuum uitgebrachte Jol Neuer is een muzikale reis naar de meest geheime hoeken van Siberië. Naar krachtplaatsen waar oude en heidense tradities elke steen, elke bos en elke rivier doordringen.

De zesde compilatie van Music Analysis Discussions Records hoorden we Nertus met Hypnosis. En dit is Paleo Wolf uit hun album van 2020 Primordial 2, DJ Baby.

is een Northfire. Het artefact from a broken

Paneo Fuya, dat was de Philios mix van Vortex uit As Gods Fall. Dat is een metafoor voor de huidige wereld uit balans. Daarvoor hoorde nog Steve Hillage uit een fantastisch album Green met Eater Ships. En dit is Giancola Beccozzi uit de eerste compilatie van Music Analysis Discussions Records, Persistence.

Goed. Zenzij uit zijn album Adzi Akal hoorden we Nikele Nuku Oking. En dit is English Heretic. Uit We Wish You Were Heretic. Een album vol met pagan, post-punk, incantatory, monologues en gnostic insinuations. We horen Sand.

At the Maleficent Monster and Other Macabre Stories van Andrew Lyles hoorden we Cold Grave en dit is Templar uit H-A-C-E met Athos.

0: De Shawa remix van Firnwalds nummer Obscure Lore. We gaan eruit met Widow's Weed uit EP
1: My Wordless
0: Lorking met Kilmorton Cove.

En er is een probleempje hier in de studio om muziek uit te zenden. We gaan eens even kijken of we wat kunnen doen. Niveau mengtafel is uitgevallen. Dus we gaan hier nog eventjes met op een andere manier moeten uitzenden.

0: Ne partez pas. Ne partez pas.
1: Bon. En we blijven hier zitten met een probleem in de studio. De platenspelers doen het niet. Het mengpaneel laat het deels afweten. We spelen nu met de computer onverwacht. Maar we maken er het beste van.

Allekeule, Zivlin, dat was Jacques Dutronc. Je had zijn stem waarschijnlijk wel herkend. Daarvoor kon je nog luisteren. Comme à la radio uit het album naar het gelijknamige nummer van Brigitte Fontaine. En voorheen begonnen we het programma noodgedwongen met Chele Yeye van Serge Gainsbourg. We gaan verder met een programma via de computer. Alle singles zijn mee, maar het mengpaneel doet het niet. Dus tijd nu voor Les Mouches van Michel Polnareff. Komt er niet aan.

Boom, badaboom. Dat was niemand minder dan Minouche Barelli. Een nummer geschreven door Serge Gainsbourg voor het Eurovisie Songfestival van 1967. En daarmee vertegenwoordigde Minouche Monaco. Daarvoor kan je nog luisteren naar Annie Philippe en La Mode en Botte de Cuir, Ik wist ze nu. En Philippe Nico. We gaan voort met César et les Romains. Splish, splash.

Chacun fait ce qui lui plaît, en ook Stone ondervond dat, c'est ma vie. Daarvoor nog Les Pollux met Tu es fou en Les Players met hun versie van Louis Louis, Si c'était elle. We gaan verder met Pop Liberty Seas en Qu'est-ce que ma soeur fait dans la machine à vapeur? Een van de eerste opnames van Lou de Prijk. Ja, een probleempje hier met de studio, het mengpaneel doet het niet, dus plaatjespeler zit er niet bij, alles moet op één computer en dat loopt wat stroef.

En die spoelen we terug, want blijkbaar is het nummer al helemaal gaan beginnen spelen, terwijl we dat niet wouden. Dus eens kijken, computers en...

Enkele bekende stemmen uit de Franse popcultuur. Dit was Claude-François, Serre-moi, Griffe-moi. Een versie van Bend Me, Shape Me. En daarvoor nog La Roi d'Angleterre van Nino Ferré. We gaan nu verder met Bruno Lijs. Dans la Galaxie. We gaan de Magnums Extended Mix een keer beluisteren. Ik ken hem niet. Het nummer is fantastisch. Misschien deze mix niet. Dat horen we zo meteen wel. Dat is natuurlijk weer het voordeel van de computer, dat je zo iets anders kan beluisteren.

Heel wat nummers die zondag niet aan bod kwamen wegens tijdgebrek spelen we vanavond nog even op de radio. En omdat het deze maand 35 jaar is dat het programma wordt, of hoe zeg je dat, bestaat, gaan we deze nummertje voor mezelf spelen. Le soundtrack, ce soir c'est ma fête.

Mon obsession me poursuit. Dat waren de jongens van Les Liaisons met een coverversie van Nowhere to Run To. We besluiten dit programma Grow Your Own met wat Franse muziek voor 14 juillet en het feest van Centraal dat zondag was. Met niemand minder dan Brigitte Fontaine en Areski, ça va faire un hit. Is het nooit echt geworden, denk ik, maar het is wel een heel fijn nummertje. Tot volgende keer.

Goedenavond. U luistert naar RKC in Sauna Centraal. Afgelopen zondag, hebben we een pre-party gedaan voor de 14 juillet vandaag eigenlijk. Er waren veel mensen die vroegen wat ik allemaal gedraaid had. Ik weet dat zelf niet meer, want ik schrijf dat niet op tijdens een DJ-set, maar ik heb wel dezelfde artiesten bij vandaag. Min of meer. En met het eerste nummer ben ik zeker, want daar ben ik ook mee begonnen toen. Beau Dimanche van Amadou en Mariam. Dan zaten we in Mali. Het volgende is uit Franse Antillen. Wesley. In Deurne Noord is dat een naam van een Johnny uit de jaren 80, maar in de Caraïbe is dat een reggae-artiest in het Frans. Want alles in het Frans natuurlijk. Het is 14 juillet of het is het niet. Beltifan Creole.

Dat was de one and only Tiken Ja Fakoly. Sorde Matele. Uit hetzelfde land, denk ik zelf, Côte d'Ivoire. Is er ook Alpha Blondie, die eigenlijk de reggae zo in Afrika verspreid heeft, alleen in het Frans toch alvast. Deze is zijn versie van War.

Het was Maxime Lennep uit La Réunion. La Réunion ligt ergens ten oosten van Madagaskar. Ook dus een stuk, denk nog altijd een overseas gebied van Frankrijk. Want het moest Franstalig zijn, maar ik heb me vooral gebaseerd op kolonies en ex-kolonies van het land. Bijvoorbeeld ook Haiti. Dat zijn ze al wel al heel lang kwijt. Ergens van begin 19e eeuw. Maar er wordt nog Frans gesproken. Onder andere door Richard Durosseau. Die begin jaren 80 kompas maakte. Dit is de Kompas Jupiter.

Ik was ervan overtuigd dat Kali ook uit Haiti kwam, maar een Haitiaanse fan op het feest afgelopen zondag wist mij te vertellen dat deze qua accent geen Haitiaans was. En wat onderzoek heeft uitgewezen, klopt. Kali is geboren in Martinique en woont al lang in Parijs en heeft zelfs Frankrijk vertegenwoordigd op het Songfestival ooit. En dat kunnen die van Haiti natuurlijk niet. Even kijken, het volgende is... Even spieken van waar... ook van Martinique. Henri Guédon.

Deze mango francique werd u geserveerd door Jean Sebon, een Haïtiaan die al ongeveer overal op de wereld geleefd heeft en daar overal ook de Haïtiaanse muziek uitdraagt. Volgende uit Martinique ook weer, Taxi Creole.

Dat was het engagement in het feminisme van mevrouw Pamela Badjogo. Ik ben even kwijt van waar dat ze net afkomstig is. Ik dacht Guinea, maar ik kan er een land naast zitten. Ergens Frans-Afrika in West-Afrika. Ik heb nog iets uit de Caraïbe. Pierre Rosier et Gasoline Carrément.

Dat was Kesaf. Deze bende is afkomstig uit Guadeloupe. Waar ook nog altijd een domein Outremer is, zoals dat heet in het Frans. En de tekst was iets in het Creool. De gang minion wagen, iets over La Selle Médicament. Ik heb nog iets half Belgisch, half Marokkaans bij. Dit is Outuva van Tinkoffen samen met hun vrienden van de Marrakesh Emballages.

Dat was Coco Mamzelle van een Jojo uit Mauritius. Dat was een welzijnswerker die in de jaren 70 ontdekte dat hem ook liedjes kon schrijven en daar allerlei boodschappen, sociale commentaar in stek. Heeft meestal voor andere mensen geschreven, maar deze was een hitje op Mauritius dan van hemzelf. We hebben nog geen soukous of rumba gespeeld uit het evenaarsgebied. Deze is Raiko Jazz met Histoire d'un amour.

vorige week nog op een Brussels podium en nu in Loreca-C. Dat was Check Low, Ne Parti Pas. We hebben nog even tijd. Zullen we pakken eerst. Michou. Maloya Tontizen. Uit La Réunion ook.

Oké, okay, dit was een versie met eerder beperkt de hoeveelheid Frans van Dépendance Tcha-Tcha. Het was de versie, de originele versie van Grand Cal. Ik heb nog een Amadou Mokhtar. Is de Jimi Hendrix van de Sahara, zoals men zegt. Je zult wel horen waarom. Deze is Afrik-victim.

En we doen ook daar dus. Frik Vitim. Het is 12 uur gepasseerd. Ik heb nog eentje over. Voor de Franse Nationale Feestdag. Of in de overzeese gebieden en ex-kolonies. Dit is niet uit een ex-kolonie, want dat is Congolees eigenlijk. Staf Binda Bilili. Ze hebben ook een nummer dat nummer Kitepa heet. Maar ik denk toch niet dat Bril er veel mee te maken had. Volgende week gaan we verder met onze In Memoriam reeks van het eerste half jaar van 2025. Bedankt voor het luisteren en tot dan.

one job. One job you had. And you did it all wrong. Ja, dat kan goed zijn, vriend. Ik probeer me hier ook maar uit de brand te redden. Ik probeer ook maar gewoon een radioprogramma uit de bodem te stampen. Wat is er dan allemaal gebeurd? Wel, deze week zijn twee zeer belangrijke mensen ons ontvallen. Wij gaan terug de archieven in en diepen een opname uit die archieven op, waarin we horen hoe Siegfried en Roger echt waren.

0: Roger! Zeg, Roger!
1: Ja, wat is er? Wat is er, Siegfried?
0: Zeg, Roger! Jij is iets gaan eten bij... Jij is iets gaan eten bij dingen? Allee!

Als het gaat om de liefde, is het door wat er rond op de huid der werkelijkheid.

0: jij vindt het allemaal normaal. Wat is niet normaal, hè? Je gaat dat betalen. Vind je dat normaal? Jij vindt het allemaal normaal. En dan maar nog wat oorlog genoeg.
1: Ik kan dat niet aan doen, maar wij zijn gevonden aan die deur.
0: Hallo, vind je dat normaal?
2: Dat doet het toch niet zo weer. Hallo.

zijn op weg. Naar het huis in de ruimte.

Welkom in het voorprogramma van Chicken Take Today Away. We gaan de komende minuten even de ruimte induiken. Niet in de kosmos, maar de uitgestrekte, ruige heuvels van het Noord-Engelse landschap. We gaan luisteren naar het nummer Hanging Stones van de Britse producer Craven Faulkes. Craven Faulkes is een muzikaal project dat in nevelen is gehuld. We weten eigenlijk niet precies wie er achter de knoppen zit. Wat we wel weten, is dat de artiestennaam letterlijk verankerd is in de aarde. Het is vernoemd naar het Craven Faulkes System, een grote geologische breuklijn in het Beninisch gebergte. Die fascinatie voor de geologie en het industriële verleden van Noord-Engeland stroomt hoorbaar door de aderen van zijn muziek. Craven Faulkes is ook allesbehalve een standaardartiest. Bijvoorbeeld om de release van nieuw werk in 2023 te vieren, streamde hij een 75 minuten durende live-uitzending uit een veld vol gravende schapen in Yorkshire. Toch blijft zijn talent niet onopgemerkt. Robert Smith van Cure is een groot fan en vroeg hem persoonlijk voor een plek in het voorprogramma in de prestigieuze Royal Albert Hall. Het nummer dat we nu draaien, Hanging Stones, is afkomstig van zijn debuutalbum Heretics and Unconformities uit 2020. De titel verwijst naar een werkelijk bestaande rotspartij op de Yorkshire Moors. Het bijzondere aan deze track is hoe ongelooflijk minimalistisch het fundament is. Het wordt voortgestuurd door pulserende analoge synthesizers en slechts één enkele kickdrum. Die repetitieve hartslag zuigt je onverbiddelijk mee in de oude, verlaten landschappen van Noord-Engeland. Na het nummer hoort u Randa, Ingrid en Corinne, die vandaag hun 20e aflevering brengen van Chicken Take Today Away. Nu eerst gaan we luisteren naar Hanging Stones van Craven Faulkes.

0: Chicken take today away.
1: Aflevering 20. De koekoek en de leeuweneieren.
2: Welkom bij de radioshow van Randa, Ingrid en Corinne.

0: Een heel fijne avond, lieve luisteraars. Mijn naam is Ingrid Pertang.
1: Ik ben Randa Stoemerinks.
2: En ik ben Corinne van Heer. U luistert naar Chicken Takeaway. Today op Radio Centraal.
0: Helemaal prima. Hallo, dag iedereen.
1: Hallo, fijn dat we er weer kunnen zijn vandaag.
2: Ja, hallo, hallo.
0: Op deze mooie warme dag.
2: Heel warme dag.
0: Ja.
2: En hij gaat nog warmer worden, denk ik.
0: Ja, we gaan er nog van krijgen, hè. Okido. Altijd fijn om hier terug te zijn met mijn twee vriendinnen. Wat staat er vandaag allemaal op het programma?
1: We gaan kennis maken met een volatiele troll avant la lettre.
2: We snuiven poppers tot we kleuren zien.
0: We bepalen de schuld of de onschuld van de tentenbouwers.
2: En we onderzoeken de link tussen kleine hondjes en grote borsten.
0: Absoluut, als dat niet 2 uur is om naar uit te kijken samen. Goed, we beginnen altijd waar we altijd beginnen, uiteraard. En dat is een begeleidend drankje. Elke aflevering heeft een begeleidend drankje, dat weten onze trouwe luisteraars. Corinne weet dat natuurlijk ook.
2: Ja, ja, ja, oh, natuurlijk. Ik kijk er al naar uit.
0: We hadden vorige keer gezegd dat het...
1: Een witte wijn.
0: Een witte wijn, ja. Mensen mochten zelf een keer kiezen. Normaal zijn we heel streng in wat de mensen in huis moeten halen, maar vandaag mochten ze zelf kiezen. Ik heb 2 opties voor jullie bij. Welke van de 2 doen we open? Ik heb een Kosovaar. Een Kroaat bij. Een frisse vrolijke. Ik heb ook een Georgische bij. Dat is een amfoorwijn. Die is zwaar en een beetje moeilijker. Maar als je into moeilijke witte wijn bent, Helden, wat is uw voorkeur?
2: Ja, dan zou ik toch voor de Kroaat gaan.
0: De frisse, jonge
2: vrolijkheid.
0: Perfect.
2: Ja, ja, absoluut.
1: Zoals jij, Corinne.
2: Ja, ja, natuurlijk.
0: Dan zal ik die gaan halen in de ijskast.
1: Dank je wel, Ingrid. Corinne, ik heb net gehoord dat je nog een beetje koppijn van gisteren hebt.
2: Eigenlijk een beetje wel. Ook van witte wijn.
1: Ook
2: frisse,
1: van witte wijn.
2: Jonge. Het was geen Kroaat, maar ja, toch een beetje te veel. Verjaardag gevierd van een van de kinderen. En voilà, vandaar. Witte wijn werd rijkelijk bij de maaltijd bedeeld. En dat heeft zo gevolgen.
1: Zoals dat hoort, maar toch zet je helemaal klaar voor.
2: Absoluut.
1: Om vandaag er terug in te vliegen. Het is warm, we moeten gehydrateerd blijven. We hopen dat onze luisteraars thuis dat advies serieus nemen en dat ze lekker meedoen. Dank u wel, Ingrid. De fles wordt geopend. Wat is uw favoriete wijn, Corinne?
2: Ja, uiteraard de witte, hè.
1: Enig.
2: Ja, bleek. En als dat een beetje geel uitslaat, vind ik dat ook altijd goed, hè. Wit, geel, ja, rood, daar ga ik niet voor. Te zwaar. Nee, het moet wit zijn. Dat ben echt dichter tegen het geel. Je ziet dat op zo'n gele zonnige dag als vandaag. Kan dat niet anders dan dat wit moet zijn, hè.
1: De goût et de couleur, onze discutepa.
2: Ah nee, nee, dat is ook waar, dat is ook waar. Maar gevoel
1: nee, prima, nu, prima. We hebben speciaal voor u die keuze ook gemaakt, met u in het achterhoofd. We wisten dat je daar wel eens goesting in zou kunnen hebben. Dus vandaar. We hebben ook aan u gevraagd om wat muziek te kiezen. Je hebt ons laten kiezen in uw plaats. Je hebt gezegd, doe maar iets. Heb de dingen van muziek die dat je speciaal graag hoort of waar dat je fan van bent, dat je graag gaat zien?
2: Ik heb weinig expliciete voorkeuren. Ik hou een beetje van alles eigenlijk. Alleen, jullie vroegen naar obscure muziek. En als er iets is waarin ik niet zo goed thuis ben, dan is dat in obscuriteiten. Ja, dat lukte iets minder. Dus ik dacht, ik laat het over mij komen. Ik zal luisteren naar de voorkeuren van Randa en Ingrid. En ik vertel wel of ik het goed of minder goed zal vinden.
1: We worden nog beoordeeld ook.
2: Ah, wel, ja. Als het over muziek gaat dan, hè.
1: Prima, helemaal oké. Dank u wel, lieve Ingrid. We hebben hier de enige 3 glazen in Radio Centraal die iets of wat gelijken op een wijnglas uitgezocht voor u. Corinne.
2: Dank u wel. Ingrid, Randa.
0: Ja, lieve mensen, school.
1: Santé.
2: Gezondheid.
1: Voilà.
0: Ik heb hier ook een... Ik heb hier ooit eens dilemma-kaarten gekregen en ik ga er daar 2 uittrekken om een dilemma voor te geven. Volledig uit random. De vraag, Corinne. Ofwel, je probeert elk gesprek naar het onderwerp snoekbaars te leiden. Dat is hoe dat uw leven vanaf nu zal voortlopen. Elk gesprek op een of andere manier gaat over snoekbaars gaan.
2: Ah, oké.
0: Of Als je je koelkast opent, komt er daar altijd een zwerm vleermuizen uit. Welke van de twee verkiest je?
2: Dan gaan we voor de snoekbaars.
0: De snoekbaars, elk gesprek.
2: Elk gesprek gaan we vanaf nu richting snoekbaars leiden. Dat lijkt mij heel haalbaar.
0: Dat belooft voor de komende 2 uur, waar bij mijn weten weinig snoekbaars in zitten, maar ik ben benieuwd om het weer te zien doen.
2: Toch wel. Op zo'n zonnige dag als vandaag denk je toch altijd aan de zee en aan vissen. En wat kun je beter gaan vissen dan een schone snoekbaars?
1: Is dat een zoutwatervis of een zeewatervis?
2: Ik denk dat hem in de zee zit, maar het kan even goed dat hij in het zoet zit. Lekker voilà. Zal hem wel zijn als hem op je bord komt. Hè.
0: Daarop aansluitend kijk ik heel erg uit naar het engagement dat je de vorige aflevering zijt aangegaan. Om u eraan te herinneren, vorige aflevering heeft Corinne dit gezegd.
3: Beloof dat ik zal oefenen.
1: En dat je tijdens de volgende aflevering gaat jodelen?
3: De volgende aflevering zal ik jodelen. Okay. Corinne zal volgende keer jodelen. Ik beloof het bij deze plicht.
1: Prachtig,
0: nee. Prima,
1: zo. Komen we erop terug?
0: Voilà.
2: Oké,
0: okay, ja. Dus ik wil maar zeggen, we hebben 2 uur de tijd samen om...
2: om te oefenen op dat jodelen.
0: Ik ben vooral voor u. Jij hebt geoefend, denk ik.
2: Ja.
0: Dus als het jodelen er eens aankomt. En dan tegen het einde kun je misschien een engagement aangaan voor de volgende aflevering.
2: Ja. Ja, dat lijkt mij wel iets. Dat lijkt mij iets heel mooi. Voilà. Ja. Ik zal straks wel mijn beste jodel bovenhalen.
0: Waar het jodelen past en waar de snoekbaarsen passen. En als er jodelende snoekbaarsen tussen zitten. Ça va. Brengt ons bij het eerste liedje. En dat is er een van u, Randa.
1: Dat klopt. Ik heb gekozen voor... Wat is het eerste liedje?
0: YDI.
1: Ah, ja. Inspirex van YDI, Brusselse groep. Die zich omschrijven als een soort van prehistorische techno.
0: Okay.
1: Ik ga ze binnenkort eens bekijken en ik wou wel wat oefenen om te dansen.
0: Prima.

Ik ben er niet.

0: Cool.
1: Een begin van de jonge, fruitige, frisse avond.
0: En de jonge, fruitige, frisse avond zal ingezet worden zoals altijd. In het begin van de aflevering doen we een portret over iemand die ons geboeid heeft, die ons raakt op een of andere manier of waar dat we naar opkijken of die speciale dingen doet. En dit keer ook breng ik aan het begin van deze aflevering een kort portret van, vandaag is het Andy Kaufman. Corine, is dat een naam die u iets zegt?
2: Nee, niet direct.
0: Oei.
2: Dat lijkt...
0: Ik hoor u niet meer. Ja. Heb ik de verkeerde?
1: Voilà.
0: Nu hoor ik u terug. Ja,
1: ja. Dat lijkt mij een kunstenaar.
0: Ongeveer. Zegt een term ragebait, zegt dat u iets?
1: Nee, ragebait. Dat lijkt mij dat je mij gaat opeten. Snoekbaars doet dat met snoekbaars en opeten. Ragebait.
0: Het is inderdaad is aas. Hoor. Aas om mensen boos te maken, dat is het. Het is iets wat op het internet heel vaak gebeurt, dat mensen daar dingen zetten. Niet omdat ze daar zelf achter staan, maar omdat ze het graag hebben dat mensen boos worden. En de man over wie dat we het gaan hebben, Andy Kaufman, is exact dat. Maar avant la lettre, ver voordat het internet bestond, heeft die man dat gedaan. Het is een man die geboren is in 1949 in de Verenigde Staten des Amerika's. En hij is bekend geworden op zijn 26 op de eerste aflevering van Saturday Night Live, waar hij een sketch deed, waar hij niet anders deed dan Mighty Mouse, zegt dat u iets? Dat is zo'n cartoon van vroeger. En het tune was Here he comes to save the day. En hij playbackte dat. Dat is alles wat hij deed. En het publiek vond dat fantastisch. Hij is wat op zoek gegaan naar verschillende typekes. Het was ook een komiek die veel typekes speelde. En zijn eerste echt typeke was The Foreign Man. The Foreign Man, waar later in de serie Taxi, misschien kennen we dat wel, met Danny DeVito en Tony Danza, waar hij Latka speelde. Latka was een personage, een buitenlands personage, dat heel grappig sprak. En dat is in het begin van zijn carrière echt wat zijn handelsmerk geweest. Ik ben iemand die graag samples meebrengt. Dus ik heb een sample bij van de sketch met Foreign Man. En dat begint met dat hij minutenlang heel stuntelig uitleg geeft over... Of grapjes probeert te maken die helemaal niet grappig zijn in een heel bizar stemmetje. En in het begin is het publiek wel mee, maar op den duur denkt het publiek... Oh, verdorie, hier gaat niks niet meer gebeuren. En wordt het publiek wat opstandig. Op het moment dat het publiek opstandig wordt, dat is exact wat hij wilt, zegt Foreign Man dit.
3: Last, but not the least, I would like to imitate the Elvis Presley.
0: Dus dat is zijn bizar stemmetje. En op die moment draait hij zich om, komt er 2 minuten lang, al zo sprak Zarathustra, zie je die volledig transformeren in een hele zelfverzekerde Elvis. En doet hij een Elvis-imitatie waar Elvis zelf, de man leefde toen nog, Elvis zelf van gezegd heeft dat dat een van de beste is die hij ooit gezien heeft. En het is dat contrast waar dat hij echt het speelde met het publiek en altijd zocht naar een manier om het publiek zelf de punchline te maken, om van het publiek zelf echt de mop te maken. Een andere manier waarop hij dat gedaan heeft, is dat hij een zaalshow gedaan heeft waarin hij enkel The Great Gatsby voorlas tot de zaal leeg was. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dus in het begin, hij gaat zitten, hij begint gewoon te lezen. En in het begin denken de mensen, haha, dat gaat ergens naartoe. Ga nergens naartoe. 10 minuten, 20 minuten, 30 minuten. Mensen beginnen wat ambetant te worden. Er wordt wat geroepen uit de zaal. Op een gegeven moment zegt hij dan, klapt hij zijn boek dicht en zegt hij, wilden jullie graag iets anders? Het publiek zegt uiteraard,
1: ja.
0: Zal wel zijn. Hij stapt naar een pick-up, naar een platenspeler, zet die plaat erop en dat is zijn eigen stem die voortleest exact waar hij gestopt was. Tot dat dan 20 minuten, totdat hij dan terug zelf ging verder lezen. Dus om maar te zeggen, het was echt iemand die probeerde om zijn publiek zo kwaad mogelijk te krijgen. Die echt, hij wilde dat er boegeroep was. Hij wou dat de mensen absoluut tegen hem waren. En op het moment dat de mensen tegen hem waren, kantelde hij volledig en werd hij heel lief en beminnelijk en een aangename man.
1: En doet hem iets fantastisch.
0: En doet hem iets fantastisch inderdaad, iets dat toont dat hij absoluut skill heeft, dat hij dingen kan. En doet hij ook iets dat, dat echt een hele grote warmte in zich draagt ofzo, of dat iets heel kwetsbaar of teder kan zijn of iets.
1: dat trekt toch wel allemaal een beetje op die performance art die in die tijd zo mode was. Dat Absoluut. Je naar een museum gaat en daar staat iemand en na een tijd als je begint te vervelen, moet je er zelfs op, uh-huh. op kloppen. Of, allee, ja, er waren van die of dingen. Ja, ja.
0: Ja, absoluut. Het volgende typetje dat hij bedacht heeft, heet Tony Clifton. Tony Clifton is als typetje een charmezanger op cruiseboten en is heel arrogant, kettingrookt, kan absoluut niet goed zingen. Ik heb een liedje bij van hem, zobiet. Kan absoluut niet goed zingen, maar schelde het publiek heel de tijd uit. Deed niet anders dan mensen uit het publiek op het podium zetten, die klaneren en die dan letterlijk van het podium duwen. Dus het is ook zo dat hij in Taxi heeft Tony Clifton een gastrol gespeeld. Dus op een dag is hij niet als Latka komen werken, maar als Tony komen werken met 3 prostituees, echt effectief prostituees, al rokend, heeft met iedereen daar spel gemaakt, heeft zich misdragen, is geëscorteerd van de studio weg. En de volgende dag kwam hij terug als brave Latka, als foreign man, om te vragen zo, hoe was het nu gisteren met mijn vriend Tony? Want hij heeft altijd ontkend dat hij dat zou zijn, dat dat iemand anders was. Dus dat is hij. Zijn een andere kant is, hij heeft een zaalshow gedaan in Carnegie Hall, waar echt een grote mooie zaal is. En op heel die zaalshow staat online. Ik hoop dat ik de luisteraars kan warm maken om er een keer naar te gaan kijken. En in die zaalshow is er ook een oudere vrouw die op het podium komt en hij jut die dan helemaal op om veel actieve dingen te doen en die stuikt dan ineen, grijpt naar haar hart. Dan leggen ze alles stil, ze leggen daar een doekje over, dan is die dood. En dan komt hij in indianenveren het podium op, doet hij rituelen en wekt hij die terug tot leven. En dan doet hij haar masker af en is daar Robin Williams. Om u een idee te geven van de... Nu, helemaal op het einde van die show heeft hij heel dat publiek, de 3000 man in die zaal, heeft hij heel dat publiek in bussen gestoken, met die bussen naar een naburige school gegaan en die allemaal melk en koekjes gegeven. Een publiek van 3000 man.
4: Klinkt als iets waar ik los heen zou gaan.
0: Ja,
4: maar
0: absoluut.
4: Ik beeld mij dan ook in dat het publiek dat er naartoe gaat, weet dat het op het einde goed wordt en zich niet meer laat opjutten.
0: Nee,
4: op
0: nee. Mensen wisten in het begin van de show, zegt hij, als je braaf bent, krijg je van mij op het einde van de show allemaal melk en koekjes. En dat is het.
1: En maar snoekbaars natuurlijk.
0: En snoekbaars. Ja. Wat is er lekkerder dan een goede snoekbaars soppen en een beetje melk? Oh. Hè? Dat is... Randa heeft het niet voor melk.
1: Als die mensen dan naar de Carnegie Hall uitverkocht en wel gingen, dan moesten ze toch een beetje weten dat Tuurlijk. Er een programma was dat uithoudbaar was. Of
0: en
1: zo.
0: Dat je gechoqueerd ging zijn en dat mensen gingen herkennen hem en uiteraard gaat het daar naartoe. Maar toch, ja. Een ander ding, en het is het laatste dat ik over hem ga vertellen, is, hij heeft heel veel geworsteld.
4: Maar met specifiek, het leven of...
0: Nee, met vrouwen.
1: Geworsteld?
0: Worstelen met vrouwen.
1: En dat allemaal voor ene snoekbaars te kunnen eten.
0: Maar
4: fysiek?
0: Jarenlang fysiek geworsteld.
4: Ik vind het lastig om bij vrouwen te zijn.
0: Nee.
4: Sport. Ja. Worstelsport.
0: Nee, om echt...
4: Om die kapot te maken.
0: Ragebait, om het publiek ontstemd te maken over het feit dat hij die vrouwen in elkaar timmerde.
1: Oh.
0: Dus het is echt wel boksen met bokshandschoenen. En dus hij kondigde dat in het begin, we zijn eind jaren 70 nu, hij kondigde dat zo aan.
5: A lot of people like impressionists, people that do voices, do a lot of characters.
6: But I can out-wrestle any woman. And I will pin any woman to the count of 3 in 3 minutes. Any woman, any and all. That volunteer tonight. I will beat them in a wrestling match. I'll see you tonight. I'll see you at 8 o'clock. 8 o'clock. And we'll have a good time.
0: Dus hij doet dat echt om een reactie uit te lokken. En hij heeft dat jarenlang gedaan.
4: En er zijn vrouwen die daarop
0: Absoluut.
4: Op afgaan.
0: Dat is heel de mop. Had er niemand ooit gezegd, ik wil met u worstelen, dan had er niks van gekomen. Maar vrouwen bleven maar komen om er echt om te zeggen, ik ga die echt een map kunnen verkopen.
1: Ja.
0: En hij is nooit verloren. Hij is altijd gewonnen. De getallen liggen tussen de 60 en de 400 keer op 3-4 jaar tijd ongeveer. 60 à 400 vrouwen die hij in de ring vernederd heeft.
1: En er kwamen geen professionele worstelaars of boksers op af?
0: Exact. Ja, absoluut. Maar dus... zelfs die kreeg hij klein.
1: Straf.
0: Er is een, ja, er is een biologisch verschil. Als in ja. De meeste mannen zijn of de zwakste mannen zijn meestal sterker dan heel sterke vrouwen. Dat is meetbaar een feit.
1: Ik zie de paniek in je ogen terwijl
0: ik was aan het zin begonnen. Oh.
1: Durft jij dat hier zo luid op zeggen?
0: Wat zij dan toen, dacht ik.
1: Corinne heeft ook wel wat forse
4: ballen. Ik wou het net zeggen. Ik denk dat Corinne Andy sowieso zou afmaken.
0: Ah, wel, ja, en dan... Zo gebeurt het dat er effectief, inderdaad. Ik weet niet wat vrouwen...
1: Gedaan met die show in de Carnegie Hall.
4: Snoek op z'n bakkes.
0: Maar er is een mannelijke worstelaar geweest. Zijn naam is Jerry Lawler. Was een grote worstelaar in Memphis toen. En die is... het is tot een handgemeen gekomen. Dat was een coach van een van de vrouwen. En het is tot een handgemeen gekomen tussen die twee. En daar heeft Kaufman geroepen, u ga ik ook pakken. U ga ik even in de ring een map kunnen verkopen. En dat is effectief gekomen tot een match tussen die twee. Op die match is hij quasi direct, uiteraard door de man, de professionele worstelaar, in elkaar gemapt geweest met een piledriver. Dat is dat je ondersteboven gehouden wordt en dat je zo met je hoofd eerst de grond opgemapt wordt. Sindsdien is hij wekenlang, maandenlang, met zo'n neckbrace op tv gekomen overal. En een maand daarna zegt hij dit op een interview.
7: Also like to apologize to all the women that I've wrestled and all the women who I've offended by saying those nasty things that I've been saying. And in like to apologize to the public in general. If I've offended anybody, I'm sorry and I hope that you'll forgive me.
0: Dus dat is dan weer helemaal de andere kant. Hè. Dan doet hij mee lief en heel. Maar twee dagen na dat interview ontmoet hij die Lawler zelf op Letterman. Jut hij die man weer volledig op. Tot als die Lawler, dat zijn fantastische beelden, tot als die recht staat naar Andy Kaufman gaat en met zijn vlakke hand die man een map geeft dat hij uit de stoel vliegt. Omdat hij zich zo arrogant gedroeg. Daarop begint Andy Kaufman een scène te maken. Echt te roepen op het...
8: You hear me? A fucking asshole! Fuck you! I will get you for this! I am sorry to use those words on television. I apologize to all my fans. I'm sorry. But you're a fucking asshole! A fucking asshole!
0: Ja, heerlijk hoe dat je zo zegt.
4: Wat maakt dat mensen zo hard lachen en klappen als er iemand meppen krijgt? Ik zou, ja.
0: Ja.
4: Dat is typisch Amerikaans misschien. Maar
0: nee, dat is de sfeer die rond hem hangt. Ja. Op een of andere manier voelde op de achtergrond nog altijd wel dat heel dat gebeuren een act is.
4: Ja.
0: Nu, het jammer is, hij is heel vroeg doodgegaan. In 83 kreeg hij een diagnose longkanker. In 84, in het voorjaar, is hij overleden. En dat bleek dan de grootste mop te zijn. Heel veel mensen denken dat is dan de mop en hij zal niet echt dood zijn, maar hij is nooit meer herrezen of zo. Dus we denken
1: tot
0: dat hij wel...
1: Tot nu toe.
0: Tot nu toe. Hij is hier in de studio.
1: Wie dat we daar hebben. De snoekbaars.
0: en 10 jaar later heeft Lawler toegegeven dat heel dat traject van voor zijn eerste worstelmatch met vrouwen met hem samen bedisseld was. Dus die zat mee aan het stuur daarin. En die hebben echt een traject uitgedacht waarin dat hij jarenlang vrouwen zou worstelen om echt een worstelvillain te worden.

0: Ik vind hem de vriend van Chicken omdat hij heel hard speelt met grenzen, denk ik.
1: En contrasten.
0: En niet gewoon plat mop na mop na mop. Maar echt en jarenlang investeert om dan één mop te maken. Zo. Ik vind dat alles voor de kunst of zo. En dat apprecieer ik in de man.
1: Cool, dankjewel.
0: Voilà. Laat ons luisteren naar een medley van Tony Clifton. Een van zijn favoriete liedjes is Volare.
1: Volare.
0: Yes.
1: Wow.
2: The world famous Tony Clifton. Whether I'm right

0: We zijn sneller klaar als verwacht. Sorry.
1: We waren nog kip aan het eten. Mm-hmm. Zoals dat hoort in de pauze tijdens de muziek.
2: Gefrituurde snoekbaars heb ik geproefd.
0: Goed, hè?
2: Ja. Mm-hmm. Oh, eigenlijk wel. Trok een beetje op zo van die... in Nederland, hoe noem je het? Kibbeling?
1: Mm-hmm. Ah, ja. Ja, ja.
2: Zou dat gewoon iets zijn voor...
1: Ja, ja. Ja.
2: In de fast life van de food.
1: De fast life van de food. Bestaat dat? Fast
2: food met vis. Uit.
1: Dat toch, hè? Ja,
0: ja.
2: Vis, in gekrokante vis in de vet en dan...
0: En zo fish

0: chicks en zo. En...
1: Ja. Wist je dat Ingrid heel lang bang van vissen geweest is?
2: Ai.
0: Het zal wel zijn, ja.
2: Ingrid bang ja. van vissen?
1: Grande problemen.
0: En de zee en de... Ja. Ook, ja. Ik heb een lief gevonden ja, dat mij daarvan... Vanaf aan
2: afgeholpen
0: is.
2: Heeft. Ja, en dus, hoe is dat process. Kunnen gebeuren dan? Angst overwinnen?
0: Ja, nee, het is...
1: Exposure, denk ik.
0: en voor de schone ogen van mijn liefde, ja.
2: Amai, grote liefde.
0: Voilà. Ja. Op naar onze volgende rubriek. En de volgende rubriek heb jij een beetje voorbereid, Ronda.
1: Klopt. En Corinne, die

0: Ja. Zeg ik het zojuist?
1: Helemaal. Iets uitgevonden zoals het vaak gebeurt. Hè. Het is conform, maar eigenlijk is het het niet. Maar we gaan het wel nog toelaten. Hè. We gaan het dan marginaal conform noemen. En het aantal marginaal conforme moeten we tellen. En dat soort zaken. Het is, komt uit eigenlijk de vliegtuigsector, waarin de marginaal conforme vliegtuigen wel of niet mogen vliegen, omdat ze wel of niet te veel lawaai maken. En daar is eigenlijk die term vrij gebruikelijk. Ja. Maar als je erover nadenkt, is het heel gek terminologie, zeg maar.
2: Ja. Het gaat over het lawaai van het vliegtuig, niet het neerstortpotentieel.
1: Het gaat niet over de veiligheid, gelukkig. Okay, stel u voor dat daar conformiteitsafspraken zouden zijn van je mocht zoveel procent neerstorten. Ja. Nee, nee, nee.
0: 10%
1: het gaat
0: van
1: eigenlijk
0: de groep
1: over
0: mogen verliezen.
1: Het lawaai en de lawaaihinder die eraan gekoppeld is, inderdaad.
2: Ja.
0: Het gaat dus om iets wat eigenlijk niet oké is, maar waarvan dat we zeggen, door het een definitie te geven, is het wel oké. En tolereren we het?
1: Uithoofscenario. Is het nog een tijdje oké om het oké te vinden en in de toekomst zal het dan misschien niet meer oké zijn? Zo een uithoofscenario.
0: Ja. Maar voor nu gaan we het wel tolereren dat het onder dingen valt. Ik vond dat een heel bijzondere term en ik ben zoiets van gaan kijken of nadenken over wat zijn nog van die dingen die mij daaraan doen denken. Dingen die eigenlijk niet oké zijn, maar doordat we er een uitleg aan geven, zijn ze wel oké.
1: Ja.
0: Ik zie u wel knikken. Ja,
1: er zijn veel dingen. Hè.
0: Heb je nog dingen waar je aan denkt?
1: Ik denk in elke sector is er iets dat zo niet oké is. Maar als we het samen toch vinden, vinden we het wel oké. Zoals bijvoorbeeld lelijke debardeurs dragen als boomer. Hè, dat was een tijdje helemaal niet oké. Maar nu wordt dat terug oké. Dus voilà, je draagt toch gewoon een lelijke debardeur. Over je sportkleden. Geen zorgen.
2: Is dat terug oké ondertussen?
1: Dat is marginaal comfort. Ik denk dat wel.
2: Prima, ja, nee, maar dan ga ik dat meenemen. Ik ben een bodywarmer kerel en dan vind ik dat niet iedereen in mijn omgeving is niet bodywarmer, maar dan begrijp ik dat ik gewoon mag zeggen ik ben marginaal conform.
1: Je bent marginaal conform voilà. En een bodywarmer.
0: Er is een verschil tussen een lelijke debardeur en een bodywarmer.
1: Nee. Ja, het ligt dicht, het ligt dicht. Het is marginaal, het is marginaal.
2: Ja, het is marginaal, maar toch
1: zet er uw naam op, zou ik zeggen.
2: Voilà, ja, in het groot, Ingrid.
1: Ingrid, voilà, zo in een rondje zo, een regenboogrondje zo, voilà. Ingrid. Ja.
2: Perfect.
1: Ik zie het voor mij.
2: Ik ook.
1: In de vorm van een vis misschien. Okay. Zo groot erin ben.
2: Een stekelbaars.
1: Ik zou het toch voor een snoekbaars kiezen.
0: Ik denk dat het komt omdat ik hier de jongste aanwezig ben, maar ik ben niet akkoord met wat er allemaal gezegd wordt momenteel. Sorry. Nee? Maar ieder het zijn.
2: Dat mag.
0: Het is oké. Okay. Ja. Ik heb wat opzoekwerk gedaan en ik heb wat dingen gevonden die niet in meningen getolereerd werden, maar echt in de wet. Mm-hmm. Waarbij dat men zei, dit is eigenlijk een probleem, maar we gaan de wet aanpassen zodat het wel oké is.
1: Geen probleem is.
0: Bijvoorbeeld, waar anders in de Verenigde Staten, waar dat gezonde voeding heel moeilijk is voor een groot deel van de mensen, omdat dat veel geld kost en omdat fastfood goedkoper is, is er blijkbaar ooit een poging geweest waarbij dat ministerie van Landbouw de maaltijden op school die aan de kinderen gegeven werd, om die goedkoper te maken. En gezonder te maken vooral. Hoe hebben ze dat aangepakt? Je zou denken, ja, dan gaan ze gezonde voeding geven aan de kinderen en dan krijgen die voedingsstoffen binnen en dan zijn ze in hun doel geslaagd. Maar dat kostte te veel geld. Dat konden ze niet doen. Dus wat hebben ze gedaan in de plaats daarvan? Hebben ze ervoor gekozen om tomatenpuree, zo die kleine blikjes, om die te laten definiëren als groente, waardoor dat de pizza van de schoolmaaltijden als gezonde voeding konden doorgaan.
2: En er dus niks moest veranderen.
0: Maar vanaf nu zijn er wel heel veel scholen die gezonde maaltijden met zoveel procent groente aan hun kinderen geven. En het probleem van alles is te zout en te vet. En er zit geen voedingsstoffen in, dat maakt niet uit. Het was nu
1: tomatenpuree, dat is een groente.
0: Ja.
2: Dat is waar.
0: Ja.
1: Vanaf nu is... Ja, zo zijn er veel voorbeelden waar we marginaal helemaal conform kunnen geraken.
0: Klopt. Ja. Als we samen de definitie aanpassen, dan is er eigenlijk helemaal geen probleem meer.
1: Ja.
0: En er zijn ook mensen die... ik ben dan eigenlijk wat in de rabbit hole gevallen van rechtszaken en mensen die in definiëringen zich vastliepen. En dan ben ik eigenlijk terechtgekomen bij de Java Cakes. Kent je die koekjes?
1: Ja, de Java koekjes.
2: Nee. Lava cakes.
0: Ja, Java.

0: Jaffa.
1: Zo met aubergine, appelsien. Zo.
0: Zo met een gelatine appelsienschijfje en dan een chocolaatje erover en een sponsje eronder.
2: Dat is denk gezond, dat is fruit.
0: Ja, ja, ja, dat is appelsien.
1: Dat zou kunnen, ja. Er zit appelsien in. Nu, de definitie ging niet over dat het fruit was of niet, maar de definitie was blijkbaar in de United Kingdom moet je btw betalen op chocoladekoeken.
2: En ja, dat is een oranje, maar wat is oranje er? Rieken, hè? Wat dat is een oranje koekje.
1: De Jaffa cake is een...
0: Een cake.
1: Een cake, ja, inderdaad. Tuurlijk. Op cake moet er geen btw betaald worden. En dat is een heel groot verschil, btw of geen
0: op cake BTW. Moet er geen btw betaald worden.
1: Nee, enkel op chocoladekoeken.
2: In UK.
1: In UK, ja. Ja, ja, ja.
2: Maar zo kun je wel een hele reeks vinden.
1: Zo
2: hè.
1: Kun je, ja, ja. Dus als jij dan een rechtszaak aanspant en je zegt dat is er geen koek, dat is cake, wat dat dan effectief gebeurd is.
2: Dat spaart je veel centen uit.
1: Ze zijn dan, hebben dan dossiers beginnen maken waarin dat de definitie van een koek en de definitie van een cake, ze hebben op grote schaal grote Jaffa-caken gebakken en gedaan. En ze zijn uitgekomen op als een koek oud wordt, hoe gaat hij van hard naar zacht? En als een cake oud wordt, gaat hij van zacht naar hard.
0: Oké.
1: Okay. Wat doet een Jaffa cake?
0: Hard worden.
1: Hij gaat, ja, dus hij mag.
0: Dus het is wel een cake.
1: Dus het is een cake. Okay. Ja, ze hebben gewonnen. Het mag een cake zijn. En ineens hebben ze het anders gedefinieerd om niet oké te zijn, maar om
2: dat
1: toch
2: is een
1: veel,
2: schoon staaltje van bedrijfslobbyisme, denk ik dan, om te zorgen dat je toch marginaal conform bent.
1: Dat je toch marginaal conform bent. Nu, eerlijk, als ik u hoorde zeggen, Corinne, het is fruit, dan dacht ik dat dat nog zoveel beter ging.
2: Orangerie.
1: Als het op fruit werd gecategoriseerd in plaats van onder cake.
2: Dat zouden ze dan in Amerika gedaan hebben. Ja, om de kindjes te zeggen, we hebben nu pizza met groenten en cake met chocola en fruit.
1: Ja, ja. Voilà. Gezonde maaltijd.
0: Ik hoop dat het volgende liedje dat we gekozen hebben ook marginaal conform is, omdat het uw vraag was, niet echt obscuur, maar wel Nederlandstalig. Dus we hebben wat Nederlandstalige muziek bij. En het is Niets is voor altijd van Madou. Zegt het u iets?
2: Nee, helemaal niet. Voilà. Maar ik vind het mooi op deze dag, op deze bijzondere dag, mag dat zeker.
0: Voilà, hier gaan we. Niets is voor altijd van Madou.

0: Zo, het is hier bakken in de studio, verdorie.
1: Absoluut.
0: Dat wil zijn. Ja.
2: Mooi caliente.
0: Onze volgende rubriek heet de 100 seconden. En het werkt als volgt, Corinne. Wij zijn een team nu, jij en ik. Dus we spelen samen met elkaar, maar niet tegen elkaar. En Randa heeft een raadsel bij. Ik ga ze biedt een zin geven. En wij hebben 100 seconden om erachter te komen wat er gebeurd is. Wij mogen ja-nee vragen stellen. Dat is de insteek.
1: Oké, aan Randa.
0: Ja, aan Randa.
1: Oké. Okay. Wij moeten samen binnen de 100 seconden achterkomen wat Randa
0: bedoeld,
1: wil vertellen.
0: Of, ja, dat is ja, altijd...
2: Anders komt er een groot probleem.
1: Ah ja, okay. Een snoepbaars.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ik hoop dat het met snoepbaars
1: te maken heeft. Die is aan het groeien, zie je dat al? Zie je dat al?
0: Ik wou dat ik een ander kaartje getrokken had.
1: Ja, want vissen zijn nu ding niet. Nee, nee. Die worden alleen maar groter.
0: Oh.
1: Oké.
0: Okay. Goed, Randa.
2: Zijn jullie er klaar
0: voor? We zijn er klaar voor. Lees maar voor en dan start het uit.
2: Goed. Het verschil tussen leven of dood hangt af van het kiezen van de juiste uitgang.
1: Oké. Okay.
0: De juiste uitgang in een gebouw?
2: Nee.
0: In een mens?
2: Nee.
1: In een boot?
2: Nee.
0: In een voertuig?
2: Nee. Is het op een locatie? Nee.
0: Heeft het iets met mensen te maken?
2: Nee.
1: Is het in een keuze?
2: Het is een keuze.
1: Uitgang in de zin van een, twee mogelijkheden meer.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Ja. Dus een dilemma. Gelijk snoekbaars en een...
1: Zwart-wit.
2: Dilemma, ja. Twee opties.
0: Twee opties. En één gaat dood en één blijft leven.
2: Ja.
0: En wie gaat er dood? Ik ga dood. Degene die de keuze maakt...
2: Ja, als die niet, in het geval dat die niet de juiste keuze maakt.
0: Ah ja, oké. Dat klinkt
1: zo. Zoals in een muizenval of zo. Maar ja. Dat is een locatie. Het is geen locatie. Het zijn twee opties.
0: Maar het is wel een mens die doodgaat.
1: Doodgeknepen worden.
0: Het is een dier dat doodgaat.
2: Ja,
0: dieren. Het is geen ideaal of zo, een dier. Een muis. Een zeedier.
2: Ja.
0: Een vis.
1: Vissen?
2: Ja,
0: amai, vissen. Amai, snoekbaar
1: is het toch niet. Geen snoekbaar.
0: Okay. Nee, maar een andere vis. Maar geen octopus of zo. Het is echt een vis.
2: Het is echt een vis.
1: In een net of zo zwemt. En dan moet kiezen. In of uit.
2: Nee.
0: Het is niet vangst. Komt er een mens aan te pas? Is het menselijke?
2: Er komt geen mens aan te pas.
0: Het is alleen een ander prooidier.
2: Ja.
0: Dus het is een ander dier die een keuze geeft en ofwel gaat het doodgaan.
1: De grote neemt de kleine op.
2: Ja, goed, Corinne.
1: Hij moet terug zwemmen gelijk die vis in Pinocchio. Terug de andere kant op zwemmen. Niet naar binnen naar zwemmen, maar naar buiten.
2: Ik keur het goed.
1: Sneller,
2: Corinne.
1: Sneller, ja.
2: Klopt.
1: Oh,
2: klopt.
1: Wat een keuze. Ja, het visje Nemo zwemt in de maag van de haai.
2: Niet helemaal, maar ik vond het concept zat goed waarover dat het ging. Dus.
0: Oké, prima. Ja. Fijn dat we geraakt zijn.
1: Yes.
2: Goed.
0: Dat is, het is een zeldzaamheid dat we het raden zelfs.
1: Is dat waar?
2: Binnen de tijd toch, ja.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, kijk,
2: sterk,
1: goed team.
0: Goed team. Ja. Keigo.
2: Heerlijk. Ik neem jullie graag mee in het verhaal.
0: Graag.
2: Het gaat over een roofvis. Roofvissen, die eten al eens palingen, jonge palingen. Die palingen die komen dus in de roofvis terecht. En op een of andere manier heeft men ontdekt dat die daar soms uit geraken.
1: Terug zwemmen?
2: Door terug te